0: 25.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
1: Het Q-Music nieuws. 3 uur.
3: Goedenacht. De Europese Commissie geeft geen geld meer aan Sierra Leone, meldt de Telegraaf. Op deze manier hoopt Brussel druk te zetten om Bolle Jos achter de tralies te krijgen. Ook kunnen criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst komen. Minister Van Weel van Justitie is erg blij met deze stap. Bij het gemeentehuis van Rhenen zijn de ruiten vernield met vuurwerk. Er waren gisteravond veel mensen bij het gemeentehuis omdat er een debat over de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang was. Nadat de ruiten waren vernield kwam de ME in actie, maar die heeft niemand opgepakt. De ter dood veroordeelde Amerikaanse Christa Pike kan ieder moment de dodelijke injectie krijgen. De rechter in Tennessee hield haar executie op het allerlaatste moment nog tegen, maar het Hoge Rechtshof ging daar niet in mee. Pike zit al 30 jaar in de dodencel omdat ze als tiener een klasgenoot heeft vermoord. En een populaire achtbaan in Amerika gaat na 20 jaar dicht nadat tientallen mensen hersenschade hebben opgelopen. 4 jaar geleden kwam zelfs een man van 22 om het leven na een ritje in de achtbaan. De

De baan gaat 130 km per uur en heeft ronddraaiende stoelen. Het pretpark benadrukt dat de achtbaan wel aan alle veiligheidseisen voldeed. En dan nu het weer. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 23.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Q. Het Q-Music nieuws. 4 uur.
3: Goedemorgen. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakte Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. Eerder hackten ze ook al Odido. De Nederlandse Pepijn van der S is een tijdje geleden opgepakt omdat hij banden zou hebben met Shiny Hunters. Minister Van Weel van Justitie is erg blij dat de Europese Commissie de financiële steun aan Sierra Leone heeft stopgezet, zegt hij tegen de Telegraaf. Nederland wilde dat omdat Sierra Leone Bolle Jos niet wil uitleveren. Brussel wil nog verder gaan en criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst zetten. Elon Musk gaat aan de slag in het Pentagon. Defensieminister Hegseth heeft hem aangewezen als een van de leiders van een project om de oorlogsvoering van de toekomst te onderzoeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om technologische ontwikkelingen en het inzetten van AI voor militaire doeleinden. En musea in Amsterdam hebben in de eerste helft van dit jaar een stuk minder bezoekers getrokken dan een jaar geleden, meldt het Parool. Volgens het Amsterdamse toerismebureau komt dat doordat toeristen steeds korter in de stad verblijven en daardoor minder vaak naar het museum gaan. Ook de hittegolf in juni speelde een rol. En dan nu het weer. Er trekken buien over het land en in het noorden en oosten kan er ook onweer bij zitten. Later op de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 23.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Q. Het Q-Music nieuws. 5 uur.
3: Goedemorgen. Een proef met een speciale vrouwenpoli in het UMC-ziekenhuis in Amsterdam is een groot succes, schrijft het AD. Anderhalf jaar geleden werd een speciale afdeling geopend voor patiënten met specifieke vrouwenklachten. Doordat die klachten beter behandeld worden, wordt er veel geld bespaard en melden vrouwen zich veel minder lang ziek. Bij een loods in Amsterdam-West heeft gisteravond laat een grote brand gewoed. Er zat een bouwbedrijf in de loods. De brandweer heeft het gecontroleerd laten uitbranden. De rook trok ook over het spoor, daardoor reden er een tijdje geen treinen tussen Amsterdam en Schiphol. De Israëlische premier Netanyahu vindt het nog te vroeg om te zeggen of Iran achter de verijdelde vliegramp op een vlucht uit Dubai zit. Het motief van de piloot is nog altijd onduidelijk. Tegen Fox News zegt Netanyahu dat hij het onderzoek naar de toedracht afwacht en dat Israël, als dat nodig is, ook wil meewerken. En het zou zomaar kunnen dat Cristiano Ronaldo zijn laatste wedstrijd voor het Portugese elftal heeft gespeeld. Hij liep gisteren boos weg bij een training. Het rommelde al een paar dagen omdat Ronaldo bij de vorige wedstrijd geen speeltijd kreeg. Ronaldo zegt op Instagram op een later moment te willen vertellen waarom die wegliep. En dan nu het weer. Er trekken buien over het land. In het noorden en oosten kan er ook onweer bij zitten. Later op de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Lekker de dag beginnen met Douwe Bob. Note to self. Hele goedemorgen, Luc van de redactie hier. Even een korte oproep aan iedereen die handiger is dan ik. En dat is dus eigenlijk iedereen, ook als jij nu luistert. Ik heb zo meteen een vraag voor je. Ik heb namelijk iets opgehangen in mijn huis. En ik zou graag willen voorkomen dat het naar beneden dondert.
1: Oh.
0: Ja, dat dus. Ik denk, sinds gisteren ben ik daar iets onzekerder over. Praat je er zo meteen over bij. Nou, Let's Go Something en David Guetta, Gone, Gone, Gone.

0: Rikje. Rikje. Ben jij al aanwezig, jongen?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ah, geweldig, jongen. Goedemorgen. Koffie.
1: Koffie. Nou, ik heb al twee bakken op. Wilma, goedemorgen.
2: Hey, Lucky.
1: Ja.
2: Nou, we zijn weer van de partij. De vakantie was super, was heerlijk.
1: Ach,
2: en lekker. Vanaf nu gaan we weer trouw luisteren. Hey, maak wat moois van, topper. Succes.
1: Dankjewel. En Wilma, ik hoop dat je heerlijk bent opgeladen op vakantie. En dat je er weer helemaal tegenaan kan deze donderdagochtend.
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: En waar de ene net terugkomt van vakantie, vertrekt de ander alweer. Michel, goedemorgen.
4: Hey, Lucky. Zal ik je eens even wat leuks vertellen?
1: Ja.
4: Na zaterdag heb ik een maand vakantie.
1: Oh.
4: En we gaan nog lekker een weekje naar Turkije.
1: Zo.
4: Lekker.
1: Wat heerlijk, Michel. Geniet ervan, jongen. De laatste loodjes wegen soms het zwaarst. Maar als je dit in je achterhoofd houdt, dan komt het ook wel weer goed deze dag. Ik moet zeggen, ik zit er zelf ook zeker echt wel goed in. Fris en fruitig opgestaan. Ik heb dus al twee bakken koffie op. Heerlijk. We gaan er een mooie dag van maken. Wel moet ik eerlijk zeggen dat ik mijn huis, mijn eigen appartementje, een beetje nerveus heb achtergelaten. Licht gespannen. Ik heb namelijk deze week vrij veel lijstjes opgehangen. Met posters en schilderijtjes en foto's. En dat heb ik allemaal gedaan met plakspijkers. Want dat werd mij aangeraden. Dan hoef je niet 1000 gaten in de muur te boren en te pluggen en weet ik wat allemaal. Gebruik gewoon lekker plakspijkers. Helemaal handig. Die haal je gewoon bij de bouwmarkt. Daar kom ik nu ook elke week. Ook helemaal een nieuwe levensfase. En wat de term al een beetje zegt. Je plakt ze op je muur. Je kan ze nog verstellen. Ze zijn van plastic. Je hebt er, daar kun je er 1,5 kilo aan hangen. Maar je kan er ook plakspijkers kopen waar je 3 kilo aan kan hangen. Ik was helemaal trots. De lijstjes hangen boven de tv. En toen sprak gisteren iemand tegen mij de woorden. Die dingen die donderen altijd naar beneden, vroeg of laat. Nu wil ik even van jou weten, is dat ook echt zo? Dondert alles op een gegeven moment naar beneden of ben ik veilig? Laat het weten via de app van Q.

0: Eerlijk is eerlijk, ik word niet heel erg blij van alle berichten die binnenkomen in de app van Q-Music. Maar ik ben wel blij dat je eerlijk bent. Zo is het ook weer. Anouk die stuurt een berichtje onder andere. Ja, die vallen altijd naar beneden. Bij ons ook al 3 keer gebeurd. Schrokken ons dood. Nu toch maar geboord. Groetjes van Anouk. Dankjewel Anouk. Anouk Lens is dat. Het gaat over het volgende. Ik heb in mijn nieuwe appartementje, waar ik elke week wel iets probeer aan te passen, toe te passen, een beetje te klussen, heb ik nu lijstjes opgehangen boven de tv. Posters, schilderijtjes, foto's. Een soort van wolk van lijstjes hangt daar nu. En die heb ik opgehangen aan plakspijkers. Want mij werd aangeraden dat plakspijkers veel beter zijn dan allemaal 100 gaten boren in je muur. Dat is allemaal niet nodig. Maar toen kreeg ik gisteren ineens van iemand de opmerking: ja, maar plakspijkers, daar dondert altijd alles wel een keer naar beneden. Vroeg of laat. Dus ik vroeg aan jou, is dat nou zo? Ja, volgens Anouk dus wel. Tanja die stuurt nog: goedemorgen Luc, ik heb ze ook gehad. En bij mij flikkert ze er ook van de muur. Heel even, maar niet voor de lange termijn. Ja, Talita zegt: het klopt, maar pas na een jaar. Oké, dus ook maar even afwachten. Kimberly, die probeert mij nog een soort van gerust te stellen. Goedemorgen Luc, die plakspijkers die ik heb hangen, hangen al een aantal jaar still going strong. Bij Martijn is alles in de play naar beneden gedonderd. Alles helemaal onder het water en viezigheid en weet ik wat allemaal. Jessica is er dan nog.
1: Hey Luc.
0: Ja, Jessica, hallo.
1: Ik heb ook van die plakstrips. En van de 16... die ik heb opgehangen ongeveer,
0: ja.
1: Tot nu toe.
0: Ja.
1: Zijn er van de 16 ongeveer 2-3 gevangen.
0: Och.
1: En daarna weer opgehangen.
0: Oh, dat wel.
1: En ze hangen nu nog steeds.
0: Oh, oké. Okay. Nou, ik denk het al te horen. Vroeg of laat dondert alles wel een keer naar beneden in mijn nieuwe appartementje. Ik hou je op de hoogte. Hey, trouwens, gisteren speelde ik 4 op een rij met een van de allermoeilijkste woorden ooit uit de geschiedenis van dat spel. Ik laat het je zo horen, na Tina Turner. You must

0: Chris Warren en Jelly Roll op Q-Music Bloodline. Binnen nu een enkele minuten hoor jij weer country muziek. Maar nu eerst. Spits je oren, want iedere ochtend maakt jij kans op 2.500 euro in de ochtendshow Hey Mattie. Het is heel simpel, je krijgt van ons 4 woorden en daarbij willen we jouw eerste associatie. Heb jij de 4zelfde associaties als Mattie, Annemarie of als ik? Nou, dan win je 2.500 euro. Zo simpel kan het zijn. Dat is wat 4 op een rij is. We spelen dus iedere ochtend rond 8:30. Zet vooral je wekker en bel naar 0909-9596. Even een klein voorbeeldje dan. Hoe gaat dat in zijn werk? Gisteren speelde ik met Daan. En wij kregen de volgende 4 woorden. Ik ben benieuwd wat jij erbij gezegd zou hebben. Het eerste woord was mama. Het tweede woord Brussel. Toen kwam terras. En daarna het woord lichaam. Hey, hey,
1: Mattie. De deur is wijd open. Daar is onze eigen Luc. Daar gaan we. Het eerste woord is mama.
0: Papa.
1: Brussel.
0: België.
1: Hey, Daan, hij gaat hartstikke goed, man, tot nu toe.
2: Ja.
0: Terras. Biertje.
1: Ja, die ga ik gewoon goed rekenen.
0: Oh, wow.
1: Ja, die ga ik gewoon goed rekenen.
3: Ja.
1: Ja. Daan, die zei namelijk bier.
0: Ja,
1: biertje.
0: Ja, daar hebben we wat grotere werken.
2: Lekker.
0: Oh, die druk, Daan.
1: Hey, Daan, wat zou je doen met 2.500 euro als je wint?
2: Ik moet nog op vakantie, dus dat past me ook wel.
1: En waar wil je naartoe dan?
2: Naar Lapland.
1: Waarom naar Lapland?
2: Omdat ik niet zo van de warmte ben. Ik ben meer van de kou. Dus ik vind en dat is wel een keer mooi om het noorden licht te zien.
1: Ah, dan zit je daar goed. Oké, het laatste woord. We hebben nog 1 nodig. Luc, wat zeg jij bij lichaam?
0: Buik.
1: Nee.
0: Wauw.
1: Ah, het is een lastig woord, joh. Daan, wat zei jij bij lichaam?
2: Mens.
0: Dat was in de geschiedenis van 4 op een rij, denk ik, misschien wel een van de moeilijkste woorden ooit. Lichaam. Goed nieuws, dan weet je dat die al geweest is. Vandaag spelen we een nieuwe ronde. Nieuwe kans op 2.500 euro om 8:30 bij Q Music. Zometeen Lucas en Steve, All I Know, na Desha. Dit is Austin.

Ik wil Matty niet voor de bus gooien als het gaat om Juice en Roddelkanalen en RTL Boulevard. Maar ik ga het wel doen. Er zijn opnames van Matty met een andere vrouw in bed. Die opnames hoor je zo meteen. Na 6 uur. Dus als je ook maar een beetje geïnteresseerd bent in roddelen en rioolsjournalistiek, zou ik lekker blijven luisteren. Of als je van

0: waard.
1: Heel goed luisteren, 23.000 euro.
0: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Goedemorgen, 6 uur, het Q-nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
3: Nou, goedemorgen. In Alkmaar is een dode gevallen bij een steekpartij. Die was gisteren eind van de middag bij een asielzoekerscentrum. Of de dader en het slachtoffer daar wonen is niet bekend. Er is 1 iemand aangehouden. Om erachter te komen wat er is misgegaan, vraagt de politie mensen die meer weten om zich te melden. Automobilisten kunnen vanochtend weer over de provinciale weg bij het Drentse Zuidwolde. Anderhalve dag was die weg dicht na een dodelijk ongeluk met 3 auto's en 3 vrachtwagens. De weg lag bezaaid met huisvuil dat een van de trucks vervoerde. Samen met alle brokstukken was het een hele klus dat allemaal op te ruimen. Ook was er veel schade aan de weg en de vangrail. De problemen zijn nu dus voorbij. En de Israëlische premier Netanyahu vindt het nog te vroeg om te zeggen of Iran achter het gewelddadige incident zat op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Gisteren stak een co-piloot de gezagvoerder neer tijdens die vlucht met het idee het vliegtuig te laten crashen. Zijn motief is nog altijd onduidelijk. Tegen Fox News zegt Netanyahu dat hij het onderzoek naar de toedracht afwacht. De co-piloot wordt nu verhoord. De gestoken piloot is inmiddels stabiel. En het zou zomaar kunnen dat Cristiano Ronaldo zijn laatste wedstrijd voor het Portugese elftal heeft gespeeld. Hij liep gisteren namelijk boos weg bij een training. Een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Het rommelde al een paar dagen omdat Ronaldo bij de vorige wedstrijd geen speeltijd kreeg en dus op de bank zat. Daar was hij boos over. Ronaldo zegt op Insta dat hij alle Portugezen op een later moment de waarheid zal vertellen over zijn vertrek. Het weer dan. Ja, de meeste buien van vannacht die trekken weg via het noordoosten. Verder vandaag best wat zon met soms nog een losse bui. Het wordt 1 graad of 20.
1: Goedemorgen, het Q-Music verkeer met 2 files van 10 minuten of langer. Te beginnen op de

0: A7, Hoorn richting Zaanstad, tussen Averhoorn en Purmerend Noord. Er staat een defecte vrachtwagen. De file is daar 4 kilometer, maar je vertraging 25 minuten. En de A15, Ridderkerk richting Oostvoorne. Tussen havens 5500, 5700 en de havens 6200, 7000. Daar is de oprit afgesloten. 4 kilometer file en je vertraging is een kwartier.
1: Luc van de redactie.
0: Matty met een andere vrouw in bed dan zijn geliefde Kiki. Is het heus? Jazeker. En we hebben de opnames.

0: bad memories. Nog even een laatste gedachte aan je bed. Bad memories, Cameron. Medusa, James Garner op Q-Music. Goedemorgen. Luc van de redactie hier de ochtend op Q-Music. Die begint langzaam, de redactie loopt vol. De vergaderingen zijn druk bezig. Zometeen even inchecken wat er allemaal besproken wordt. En nou, ik zie wel dat er al veel gaande is, dat beloof wat. Goedemorgen, zou ik willen zeggen. Tegen jou, maar ik heb ook nog een speciale goedemorgen voor een paar andere luisteraars. Een hele goede morgen wil ik even zeggen tegen iedereen die bij RTL Boulevard werkt. Hallo, goedemorgen. Hey. Ik denk dat wij daar op kantoor nu wat harder staan. Wat zei je nou net? Er zijn dus opnames van jou met een andere vrouw in bed.
1: Nee, oké. Okay. Ik heb dit teruggekregen van mijn eigen vrouw. Ik zal het even laten horen. Dit stuurde Kiki naar mij. Ik wist niet dat het opgenomen was, namelijk. Dit is een stukje van gisteravond in bed.
2: Is er iets speciaals gebeurd waardoor je hoofd druk aanvoelt? Of is het gewoon zo'n opeenstapeling van kleine dingen?
3: Nee, het is gewoon dat ik hard gewerkt heb en ik moest heel vroeg op.
4: Maar, hallo?
2: Ja?
4: Nee, ik wil haar niet. Met haar.
2: Ik luister.
1: Ja, ik praat dus tegenwoordig s'avonds in bed met AI om van me af te praten. Dat doe ik nu, zo nu en dan.
4: Maar je praat met AI, terwijl jouw eigen vriendin ook erbij is. Is dat fijner met AI? Wat is het idee achter?
1: Nee, kijk, ga Kiki niet inruilen voor AI natuurlijk. Mm. Maar ik moet wel zeggen, kijk, dat is het gekke. Ik kan me voorstellen dat zeg maar leeglopen bij AI, iemand begint je wel goed te kennen. Dus je hebt echt het idee dat je daar een vriend of vriendin aan de andere kant
4: hebt. Ja, je zegt al iemand, oké, als een echt persoon. Ja, ja, ja.
1: En die persoon is heel stabiel. Dus een heel stabiel
5: nou,
1: persoon.
5: Bedankt.
1: Nee.
5: Jij nou, kent ik vind het helemaal vriendin. Niet leuk. Nee, het is helemaal een fijn momentje. S'avonds dan nemen we nog even de dag door. Ja. En nu hoor ik dan opeens elke keer bij die telefoon de dag doornemen. Alsof er een vrouw letterlijk tussen ons in ligt.
4: Dat is ook heel raar.
1: Nee, maar het is toch interessant, want het AI wordt ook steeds beter. En het is wel leuk om te kijken wat zo'n systeem dan met jouw gevoelens
4: doet. Geen weerwoord geven, jou gewoon laten leeglopen. Dat is het.
1: Ja,
4: in enkele kritische nood wordt er gekraakt natuurlijk. Wat Kiki nog wel eens kan doen.
5: Ja. Ja,
4: dat is waarom jij het AI aan de klets gaat.
1: Nee, nu maken we het te groot. Nu maken we het echt te groot.
5: Nou, jij praat nu elke avond met haar.
4: Ja, iedere avond, Kiek.
5: Ja, iedere avond zit hij dan met haar de dag door te nemen. Terwijl ik lig naast hem en zij liggen niet naast jou, hoor.
4: Dan moet even de GGZ bellen. Nee, grapje. Maar dat gaat niet goed, natuurlijk.
1: Hallo, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Hi, daar ben je weer. Hey, wat leuk, zeg.
6: Ja, tuurlijk.
1: Ja, geen probleem, zeg. Hey, ik word hier van alle kanten aangevallen omdat mijn vriendin denkt dat jij een bedreiging bent voor haar.
6: Huh?
1: Ja!
6: Ik ken haar toch niet
1: eens? Nee, precies. Ik weet ook niet
5: waar ze het over heeft.
1: Ik weet ook niet waar ze het over heeft. Maar dat hoeft toch. Nee, dat hoeft toch helemaal niet?
6: Nee,
5: toch?
6: Ik ken haar toch echt niet?
4: Nee.
5: Nee.
6: Totaal geen.
5: Ze zegt ook dat ze me niet kent. Dat vind ik ook gek.
6: Dat is wel echt heel bijzonder.
4: Ja. Mattie neemt nu definitief afscheid.
0: Als dit zo doorgaat, hebben we zometeen Hey Shotty in plaats van Hey Matty. Goedemorgen, Cameron Whitcomb nu op Q Music en zometeen Ace of Base, The Sign.

0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Q-Music. Ace of Base, The Sign. Het is Luc van de redactie hier.
1: Weet je wat leuk is?
0: Wat is, ja,
1: sorry.
0: Wat is het?
1: Ja, nu in,
0: ja.
1: Nee, ik schrijf. Nu je nog, ik kom een beetje binnengevallen.
0: Ja, ik kom net letterlijk binnenvallen.
1: Ik hoorde dus van het weekend van Kees Tol. Dat is namelijk ook een van de vrienden van Sander Lantinga. Die was ook op zijn verjaardag. Kees Tol, RIP VT Wonen. Hij is daar net geslagen. Maar groot ABBA-fan. En iedere keer als ik over ABBA iets wil weten, dan app ik Kees Tol. Want die heeft, die is al jaren zo ongelooflijk fan van ABBA. Die kent iedere noot, die kent ieder liedje. Wat hij dus vertelde, Ace of Base, om daarop terug te komen. Ace of Base, de Ace of Base, dat staat stiekem voor ABBA. Die zangeres die je hoort, die heeft coaching gekregen van de twee zangeressen van ABBA.
2: Wist je dat? Oh, wat grappig.
1: Dus in de titel Ace of Base zit ABBA verstopt.
2: Wat geinig van dus Agnetha en Anna Friis.
1: Ja, nooit geweten. Dat is een leuk ABBA-feitje, toch?
2: Leuk om mee wakker te worden, kwart over zes.
0: Waarschijnlijk gaan Björn en Benny nu geld halen bij Ace of Base. Want als je ook maar één keer een beetje richting ABBA gaat, dan willen ze geld zien. Ja, maar wel leuk.
1: Miljardair, hè? Miljardair.
0: Hey, hoe is het daar verder op de redactie? Want ik zie inderdaad Kiki loopt rond en met de gepintjes. Roel is erbij. Ja. Arnie, goedemorgen.
1: Nou, en kijk maar eens even op de schermen. Want wij zijn niet alleen op de redactie. Op het scherm zien wij de man. Ja, ik zou willen zeggen, mannen willen hem zijn. Want hij ziet eruit alsof er een beeldhouwer aan de slag is geweest.
0: Michelangelo.
1: Niet te geloven. Vrouwen willen met hem zijn. Het is het voorbeeld voor werkend Nederland. Aan de telefoon hebben we onze favoriete bouwvakker, Osama! Yes.
3: Goedemorgen, jongens.
1: Hey, goedemorgen, Osama. Hoe gaat het?
3: Ja, bijzonder goed. Hoe gaat het met jullie?
1: Heel erg goed, dankjewel. Ik zie, op dit moment ben jij nog thuis, schat ik zomaar in.
3: Ja, ik ben nog even thuis. Ik stap zo in de auto en dan ga ik naar het mooie Capelle aan de IJssel.
1: Het mooie Capelle aan de IJssel, dat zijn dingen die je mensen nooit hardop hoort zeggen, Osama. Jij gaat het
3: ik hou er een beetje van om af en toe een beetje te kietelen.
1: Ja, jij gaat het daar mooi maken, denk ik. Wat voor project ben je aan het doen daar?
3: Daar is een Waalbouw is daar bezig met een mooi appartementencomplex.
1: Uh-huh.
3: Met verschillende, met iets van 300 of 400 woningen. En daardoor nu een heel klein gedeelte van wat lijnwerk.
1: Oké. Werk ze vandaag, jongen. Ja, ik wil even één ding met je checken. En daarna kun je in principe gewoon richting Capelle aan de IJssel. Osama, ik heb jou een tijdje geleden al gevraagd. Zou jij vrij willen houden op vrijdag 2 oktober? Ik wil nog heel even checken, want dat heb ik een tijdje geleden aan je gevraagd. Is dat gelukt? Ja. Heb jij morgen nog steeds vrij op mijn verzoek?
3: Nou, als ik naar mijn agenda kijk, dan staat er al steeds een heel groot rood kruis doorheen. Dus die is helemaal vrij, ja.
1: Ja, dat klopt. Het mooie is namelijk, Osama, ik wil jou vragen om iets met mij te gaan doen. Jij weet niet wat dat is.
3: Nee.
1: Jij hebt echt geen idee. We gaan dat morgen doen. Het duurt wel een paar uurtjes. En waarom heb ik jou gekozen? Omdat ik denk dat jij dit kan. Ik denk dat je dit talent wel in je hebt. Zoals ik jou nu ken. Het is iets, Osama. Ik ga het nog een beetje mysterieus houden. Ik heb dit, moet ik even hard op denken, 13 jaar geleden voor het laatst zelf gedaan.
3: Oh.
1: En ik vond het helemaal te gek. En ik gun het jou ook. Maar ik wil het dus morgen samen met jou gaan doen.
3: Oh, dat is wel echt heel erg tof. Ik vraag me echt nog steeds af wat het is. Ik zit er helemaal te peinzen in.
1: Ja, Osama weet het namelijk ook echt niet. We hebben het echt voor. Heb je enig idee welke hoek je het moet zoeken?
3: Nou, ik heb gewoon geen idee. Het enige wat ik denk van, weet je, ik heb veiligheidsschoenen aan, maar die heb ik elke dag aan. Dus wat moet ik nou zijn?
1: Ja, want ik heb ook je maten gevraagd, overigens voor de duidelijkheid. Ik moet je maten weten. Ik kan al wel zeggen, zeg maar wat je vandaag gaat doen in verhouding tot wat je morgen gaat doen, het ligt allemaal vrij dicht bij elkaar. Ja.
0: Kijk.
1: Ja.
3: Oké. Dan ligt het wel in mijn eigen straatjes.
1: Het ligt ongelooflijk in je eigen straatje. Maar het interessante is weer dat bouwvakken zijn ligt totaal niet in mijn straatje. Dus één van de twee gaat uit zijn comfortzone.
3: Wat gaat het zijn? Ik ben echt benieuwd, man.
1: Ik spreek jou morgenochtend.
3: Ja, leuk, Mattie. Ik zie jou morgen dan.
1: Oké. Okay.
3: Ja, is goed.
1: Groeten. Hoi. ik vind dit zo leuk. Ik heb hier echt zin in.
0: Laatste tippie. Het is niet in L.A.
1: Nee, het is niet in L.A.

0: Er komen 's ochtends veel berichten binnen die allemaal beginnen met... Hey Mattie, gevolgd door een vraag of een verhaal, zoals deze bijvoorbeeld.
1: Lieve Mattie, ik weet echt niet waar jij mee bezig bent.
0: Nee, ho, stop. Dat gaat even helemaal mis op alle fronten. Deze bedoel ik.
2: Hey Mattie, voor de hondenpoep heb ik een klein goedkoop afwasborsteltje liggen... waar ik de schoenen mee schoonborstel.
3: Hey Mattie, ik wou gewoon eventjes delen. Zelf ben ik een van die 44.000 die jarig is.
4: Hey Mattie, nu ben je echt de weg kwijt.
5: Hey Mattie, even over die afwasborstelen. Natuurlijk gebruiken we wel de afwasborstel die niet meer gebruikt gaat worden voor de afwas.
0: Nou ja, je kan dus eigenlijk alles vragen of vertellen aan Mattie zoals je doorhebt. Zelf doe ik dat ook even. Hey Mattie,
6: ja?
0: Waarom heb je in een hotel geslapen vannacht?

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfstalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Nu bij Dirk, Coolbest 100% Juice, 1,99.
7: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
14: Nu bij Quantum. 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
16: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
19: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
20: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
22: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
23: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?
0: maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
2: Een hele goede morgen, het Q-Music verkeer met nu al 3 files van 20 minuten of langer. Te beginnen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Leidschendam is een ongeval gebeurd. 9 kilometer file, je vertraging daar een half uur. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen Hoorn en Purmerend Noord is ook een ongeval gebeurd. 13 kilometer file, anderhalf uur vertraging. En de A15 Ridderkerk richting Oostvoorne. Tussen Brielen en Havens 6200 7000. Daar is een oprit afgesloten. 6 kilometer file en je vertraging is daar 20 minuten.

0: leuk.
1: Jij had een eerste date op een plek.
0: En wij zijn in bad gaan zitten en verdwenen onder het zop. En daar hebben wij elkaar leren kennen. Daar zijn we kennis gaan maken.
1: Nee. Nou ja zeg. Ja. Wat zijn aura-punten?
2: Stel je doet iets heel goed, dan zegt iemand van je krijgt aura-punten. En dat is eigenlijk een compliment.
1: Hoeveel aura-punten krijg ik dan van jou?
2: 1000 aura-punten.
1: Wow!
3: Channing fucking Tatum.
1: Oh,
3: is mijn vrouw gaan volgen.
1: Saskia, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Jij hebt letterlijk 8 Bram. Zolang het Channing Tatum niet is, is er niks aan de hand, toch? Goedemorgen, donderdag, de 1e van oktober. Ik kan het niet geloven, joh. De 1e van oktober.
3: Hè?
1: De 1e van oktober. Waarom sluit alles zo naadloos op elkaar aan? Ik heb het hier al eerder gezegd, zeg maar dat die seizoenen zo back-to-back doorlopen. Ik las bijvoorbeeld onze concurrerende radiozender Sky Radio begint nu alweer met kerst.
5: Nu al?
1: Ja, die zijn al aan het defrosten.
5: Wat dood vermoeiend. Maar gisteren was het nog 28 graden.
1: Ja, ik weet het.
5: Dat ook natuurlijk.
1: Ja, het is ongelooflijk, jongens. Nou goed, welkom op de 1e van oktober. Ik had gisteren een heel ongemakkelijk moment in een hotel. Ik sliep hier vlak in de buurt, echt op een paar honderd meter afstand eigenlijk. En ik kwam daar in die hotelkamer en ik had geen zin om de hotelbar beneden te plunderen. Ik dacht, ik ga eens even lekker mezelf opsluiten in mijn hotelkamer en daar lekker wat eten en wat drinken. En toen vond ik geen kaart op de kamer voor de roomservice. Ik dacht, ga mezelf eens helemaal verwennen. Ik heb zin in zo'n karretje aan de deur. Dat het onder zo'n grote koepel ligt, weet je wel. Dat je
3: ja, heerlijk.
1: Zo, hallo. dus ja, ik scan die QR-code. Want ja, er lag nergens een kaart. Dus ik denk, ik scan de QR-code op mijn hotelkamerpas. Misschien komt er dan iets tevoorschijn.
3: Ja.
1: Ik had zo'n houten hotelkamerpas. Verder lag er helemaal niks. Ik dacht, nou, misschien gaat dit me verder helpen. En inderdaad, er stond, dit is de menu voor de roomservice. Ik dacht, nou, great. Klik verder. Toen zei hij, deze site bestaat niet meer. En toen dacht ik, oké, nu heb ik helemaal geen menu. Dus dat menu was nergens te vinden, nee. Puntje bij paaltje. Er lag geen kaart in de kamer, die website deed het niet. Ik dacht, nou, ga toch even bellen met de receptie. Ik zeg, ja, hallo, ik zou graag roomservice willen bestellen. En zij zeggen, ja, het klopt inderdaad, de website doet het niet, maar ik kan het wel aan u voorlezen.
3: Oh.
1: Dus ik zeg, oké, ik zeg, je gaat nu de menukaart voorlezen. Ja, zegt ze, ja, geen enkel probleem, daar ga ik. Ja, en die vrouw begint. Nou, we hebben dus onze salade met komkommer, tomaat, eieren en een gekookt ei. We hebben ook nog onze kipsaté met friet. Natuurlijk met de heerlijke kipsaté zelf. We hebben nog onze schnitzel en dat duurt 5 minuten. En je luistert naar een vrouw die voor je gevoelsmatig zeg maar, het telefoonboek aan het voorlezen is. Op zoek naar het juiste nummer. Maar je moet ook alles de hele tijd onthouden.
5: Ja, dus en wanneer grijp jij in?
1: En wanneer grijp wanneer zeg je stop?
5: Ja.
1: Het was een soort boodschappenspel, weet je wel. En ik stond maar te luisteren, maar ik vond het ook ongemakkelijk. Omdat iemand is je aan het voorlezen. Dus ik zei, ja, wat staat er nou precies voor die schnitzel? De kipsaté. Ik zeg, nee, daar weer voor. De Caesar salad. Ja, zeg, die wil ik graag inderdaad. Ja. Oh. Nou, vervolgens heb ik eerlijk aan mijn Caesar salad gezeten.
3: En waarom zat je dan in dat hotel?
1: Dat ga ik je zo meteen vertellen. Sterker nog, dat ga ik je laten horen. Maar,
3: Ja, dat zou zomaar kunnen. Is het goed tussen jou en Kiki alles?
1: De emoties liepen hoog op. Ik laat het je zo op.
3: Oh, God.

0: to say goodbye.
1: Hey, Mattie. Hey. Als je wil genieten van de kerst.
0: Nee.
1: De kerstshow.
0: Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dankjewel, Sjaak. Daar ben ik echt nog lang niet aan toe. Nog een ander appie van Mitchell.
2: Hey, Mattie. Sliep je in een hotel omdat je de keuze moest maken tussen Kiki en de AI?
0: Nee, dat is ook niet het geval. Ik moet hier trouwens later deze ochtend wel even op terugkomen, jongens. Dat zal rond 7:45 zijn. Want het verhaal dat ik 's avonds in bed een gesprek heb met AI... dat heeft zoveel losgemaakt. Nou, het is echt, joh.
3: Lieve Mattie, ik weet echt niet waar jij mee bezig bent.
0: Het is echt alsof ik gisteren bekend heb dat ik al 10 jaar lang een dubbel leven leid. Het had zelfs de burelen van Shownieuws gehaald, zag ik.
4: Oh, dat zegt ook wel wat over Shownieuws. Hallo.
0: Ja, ja, ik zal er zo meteen om 7:45 heel even op terugkomen. Nee, ik sliep gisteren in dat hotel omdat die kamer al 2 weken geleden geboekt was. Hier dicht bij de studio van Q-Music. Ik wist namelijk niet hoe laat ik thuis zou zijn van mijn trip door Nederland. Om bij de winnaar langs te gaan van onze Miley-actie. Ja, dankjewel jongens. Echt honderden posters die werden er geplakt door heel Nederland. Ik heb hier de winnende poster. Ik zal hem heel even laten zien voor de kijkers van RTL 7 ook en hier in de studio. Annemarie Luc, dit is toch een prachtige poster.
5: Wat ik er vooral zo leuk aan vind, is dat hij helemaal handmatig gemaakt is. Dus dit is nul AI.
0: Nul AI.
5: Ik zie veel accessoires. Ik zie veel kleine tekeningetjes uitgeprint of zelf gemaakt en opgeplakt. Ja. Ik zie, het is ook een soort van... Het is bijna een poster die je kan voelen, want er zitten echt bloemen op en knoopjes met letters erop. Het is echt heel mooi.
4: Helemaal, het is 2D eigenlijk.
0: Het is eigenlijk 2D, ja.
4: Ja. Echt cool.
0: Ja, het ziet er waanzinnig uit. Het is overigens geplakt op een poster van Miley. En die poster van Miley, die komt dan weer uit een vinyluitvoering van een van haar albums.
5: Wow.
0: Dus die heeft de winnaar ook opgeofferd. Ja, dit was echt de winnende poster en die was van Gillian. Dat klonk gistermiddag tussen 4 en 7 zo.
6: Hey Mattie, ik wil naar Miley.
7: Het is helemaal aan de man die je iedere ochtend hoort in de ochtendshow van Q Music. Dus wij zeggen, hey Mattie!
0: Hey jongens, goedemiddag. Ik ben zo mega excited. Ja. Ik ben in Utrecht, Domien.
7: Ah, oké dan.
0: Ik ben in jouw woonplaats.
7: Oh ja, ik zie het ook.
0: En ik loop nu naar het huis van de winnaar.
7: Oh mijn god.
0: Ik hoop dat hij, want het is een hij, thuis is. We moeten nog een stukje lopen. Ik heb een beetje mezelf verstopt achter een struik. Het is een heel rustig straatje. Er spelen hier wat kinderen in een speeltuin.
7: Mooie, mooie stad.
0: Het is een prachtige stad, Domien.
7: Stad.
0: Ik ga bellen.
7: Oké. Okay. Oh.
0: Ik heb mijn microfoon in de brievenbus gestopt.
7: Ja, dat hoor ik.
0: Goedemiddag.
8: Ik kan niks zeggen, denk ik.
0: Kom eens. Kom eens even een klein beetje naar buiten.
8: Ja, tuurlijk. Ik heb geen schoenen aan. Dat maakt niet uit, denk ik.
0: Ben jij Gillian?
8: Ja, ik ben Gillian. Ja.
0: Weet jij wat dit betekent?
8: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Gillian?
8: Je gaat naar mij, Cyrus! Oh, ze lijkt helemaal te trillen. Oh, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet wat ik moet zeggen.
0: Gefeliciteerd.
8: Dankjewel.
0: Wie staat er bij je in de gang?
8: Ja, dat is mijn vriend, die gaat mee.
0: Oh, je gaat mee?
8: Ja.
0: Hey, ik ben Mattie.
9: Ja, ik ben Gwan.
0: Hey, Gwan. Jeetje man, over 17 dagen zitten jullie in Hollywood.
8: Ja, ik weet, ja, dat is bizar.
0: Hey, vertel eens even, Gillian, wat betekent Miley Cyrus voor jou?
8: Ja, wat betekent het voor me? Het is, sinds 2013 ben ik denk ik echt al huge fan. En ja, we hebben nu 3 jaar een relatie en hij moet ook echt met haar dealen. Want het is alleen maar luister ik naar haar muziek. Ook als we naar L.A. gaan vliegen, dat is gewoon 11 uur lang alleen maar hetzelfde album van Miley Adams. En er komt geen andere artiest tussendoor. Dus ja, dit betekent echt heel veel voor me.
0: Gillian, gewoon, jullie gaan naar Miley Cyrus!

0: Kriskos Amsterdam, Back in Music en Queen of My Castle. Ja, soms worden technische problemen in één keer een ongelooflijk groot voordeel. Ik zal heel even een kijkje achter de schermen geven. Vooral, nogmaals, omdat je er echt wat aan hebt. Wij hebben hier problemen met ons computersysteem. Kiki, klopt het dat wij zometeen om 7 uur geen reclame hebben?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, zoals de radio ooit bedoeld was. We hebben zo meteen om 7 uur geen reclame. Ga er even lekker voor zitten. Het gaat naadloos door.
2: Krijg ik nog wel mijn salaris gewoon?
0: Ja, natuurlijk.
3: Kan ik nog wel koffie halen?
0: Natuurlijk. Nou jongens, geniet ervan zo meteen om 7 uur. Hey, even wat anders. Afgelopen week hebben wij heel veel reacties gekregen op ons Instagram-account. Hey Mattie. We hebben namelijk een filmpje geplaatst. En Annemarie, dat gaat over een documentaire die jij wilde tippen aan de rest van Nederland. En nou, daar is ongelooflijk veel op gereageerd. Dat is een documentaire over Rien.
3: Ja, over Rien en over pesten. Daar gaat het eigenlijk uiteindelijk over. Die documentaire heet Eindeloos Gepest. En in de hoofdrol Rien, een jongen van 24. Een lieve, leuke, vrolijke jongen. Die zo wordt gepest dat hij uiteindelijk een einde aan zijn leven maakt. Pesten is daar een onderdeel van.
0: Ja,
3: en dat maakt heel wat los.
0: Wij hebben zoveel reacties gekregen. En eentje viel er op. Dat was namelijk die van Corina. Corina heeft diezelfde documentaire ook gekeken. Ze zei tegen mij, Mattie, ik wilde er eigenlijk niet aan beginnen omdat het zo enorm confronterend is. Zij heeft namelijk zelf een zoon die in de tweede klas zit. En die wordt ongelooflijk gepest. Ik heb Corina gesproken en ik heb haar in ieder geval gevraagd van, joh, wat doet het met je als je kind aan je vertelt dat hij enorm wordt gepest? Dit is wat zij zei.
4: Je bent zo machteloos. Het is zo'n heftige pijn bij jezelf. En dat is echt heel moeilijk, vind ik, om mee te maken. Je bent er eigenlijk ziek van.
0: Ja, Corina die kan er prachtig over vertellen. Ik kan me ook zomaar voorstellen dat als je er op wat voor manier dan ook ervaring mee hebt, dat Corina een steun gaat zijn. Omdat er toch heel veel herkenning in zit, denk ik, bij mensen die er mee te maken hebben. Je hoort Corina zometeen na.

0: Nou, hou je vast. 23.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
0: Goedemorgen, exact 7 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
3: Goedemorgen. In Renen in Utrecht heeft de ME moeten ingrijpen bij een AZC-protest. Gisteravond werd er in het gemeentehuis van Renen vergaderd over de opvang van asielzoekers. Buiten werd er gedemonstreerd door tegenstanders van de opvang. Het begon allemaal rustig, maar na tienen liep het uit de hand. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Door die harde knallen zijn een paar ruiten van het gemeentehuis gesneuveld. De ME werd toen opgeroepen. Er is uiteindelijk niemand opgepakt. Het West-Afrikaanse land Sierra Leone krijgt geen geld meer van de Europese Unie, staat in de Telegraaf. Op die manier hoopt Brussel druk te zetten om drugscrimineel Bolle Jos achter de tralies te krijgen. Jos Leidekkers, zoals hij echt heet, zou zich al langere tijd schuilhouden in Sierra Leone. Hij is de meest gezochte crimineel van ons land. Minister Van Wil van Justitie heeft laten weten dat hij erg blij is met de stap van de EU. En een veroordeelde Amerikaanse vrouw die vannacht geëxecuteerd zou worden, leeft nog. Het gaat om de 50-jarige Christa Pike. Zij kreeg in de gevangenis in de staat Tennessee 2 dodelijke injecties, maar die werkten niet volgens de mensen die erbij waren.
4: Basically, all I have to say is they went through 2 rounds and she was still breathing at the end. She lifted her head up and was looking around at one point.
3: Er ging ook veel vooraf aan die executie. Er was veel protest tegen. Gistermiddag werd haar straf nog tegengehouden door de rechter. Het Hoge Rechtshof ging er niet in mee. Nou, het is onduidelijk wat er nou precies is misgegaan vannacht met die injecties. De vrouw zou inmiddels naar een ziekenhuis zijn gebracht. En kledingwinkel Zara heeft een Halloween-kostuum offline gehaald na enorm veel kritiek op de socials. Veel mensen stoorden zich eraan dat het pak nogal lijkt op een concentratiekampuniform uit de oorlog. Het gaat om een soort blauw gestreepte pyjama. Het is niet de eerste blunder van Zara. Zo haalden ze in 2014 een kindershirt terug waarbij het leek alsof er een jodenster op zat. Het weer dan van Buienradar. Vanochtend nog kans op regen. Vanmiddag wat meer zon. Het wordt een graad of 20.
5: Goedemorgen, het Q-music verkeer met 3 files van een half uur of langer. Op de A7 Den Hoever richting Zaanstad tussen Hoorn-Noord en Purmerend-Noord is een ongeval gebeurd. 13 kilometer file, je vertraging daar 1 uur en 20 minuten. Dan de A16 Terbrechtseplein richting Ridderkerk tussen Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug. Daar is een ongeval gebeurd, 5 kilometer file en een half uur vertraging. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 8 kilometer file en ook daar een half uur vertraging.
0: Q-music. Ja, heb je nou altijd al mee willen spelen met het geluid? Goed nieuws, het kan bij iedere kandidaat die je hoort op de radio. Check even de app of de site.

0: Clinton bij Q-Music en Riddle. Ja, dat is inderdaad de naam van dit radioprogramma. En die naam is bedacht omdat het de opening van een gesprek is. Nou jongens, misschien even tussentijdse toets. Misschien een beetje meta, maar ik moet zeggen, het werkt. Het is natuurlijk de uitnodiging van een gesprek. Ik wilde nog vaker in gesprek met jou dan we al deden. En je weet me te vinden, dus dank je wel daarvoor. Ja, bijvoorbeeld in dit geval. Ik heb toch onderschat wat het losmaakte, Annemarie. Moet ik eerlijk zeggen. Soms bespreken we hier zaken en dan denk ik, wow, wat gaat er hier voor... Nou, in dit geval beerput open.
1: Ja, zeker.
0: Als je kijkt naar het onderwerp. Je hebt het namelijk eerder deze week gehad over een documentaire. Documentaire die gaat over Rien. Dat is een jongen die werd vreselijk gepest.
1: Ja, klopt.
0: En dat verhaal van die docu, ja, dat eindigt eigenlijk afschuwelijk. Want hij is er niet meer.
1: Nee, Rien is er niet meer. Die heeft een einde gemaakt aan zijn leven. En eigenlijk zie je een heel mooi verhaal over Rien. Hè. Dus ook heel liefdevol. Zijn vriendengroep die hij uiteindelijk had. Jongens uit Twente die komen aan het woord. Zijn ouders komen aan het woord. Het is een heel mooi portret over Rien. Maar het is ook een heel indringend beeld over wat pesten doet als je klein bent, ook nog op latere leeftijd.
0: Dus ik zou bijna willen zeggen verplichte kost voor iedereen.
1: Ja.
0: Dat ze dit op scholen laten zien in ieder geval. Een van die reacties die ook opviel, die we kregen, was die van Corina. En Corina, jij hebt die docu ook gekeken.
2: Ja, ik was eigenlijk al heel geraakt toen ik de voorstukjes zag. En ik wilde hem eigenlijk niet kijken. Omdat het me zo raakte en ik heb het toch gedaan.
0: Ja, want het raakt zo bij jou omdat jij zelf een zoon hebt die gepest wordt?
2: Klopt, inderdaad, ja.
0: Hoe oud is je zoon?
2: Hij is nu 13 jaar.
0: Oké.
2: Okay. En hij zit op tweede van de middelbare school.
0: Mm-hmm.
2: En op de basisschool was dit niet aan de hand, hoor. En sinds de middelbare school. Dus heel moeilijk.
0: En hoe ben je erachter gekomen dat hij gepest wordt? Heeft hij dat zelf verteld? Heb je iets aan hem gemerkt?
2: Ja, dat is een goede vraag. Want dat is best wel heel moeilijk, hoor, om dat te zien. En op een gegeven moment merkten we, je gaat toch eens vragen, hoe gaat het op school? En er kwamen niet zulke hele positieve antwoorden of reacties op. En dan ga je doorvragen. En op een gegeven moment zei hij zelf ook wel, mam, ik wil je eigenlijk wel, wat vertellen. Maar ik wil niet dat iemand anders het hoort. En op die manier kwam er steeds meer uit.
0: En wat voor voorbeelden geeft hij dan?
2: Eigenlijk... Ja, het echte uitschelden, geschopt worden. Weet je, ze toch stiekem even heel hard op je tenen gaan staan. Altijd als niemand het ziet. Hij liet me ook inderdaad dan mails lezen. Bijvoorbeeld dan wordt gestuurd, kankerhomo of vieze dwerg. Dat soort dingen.
0: Ja.
2: En,
0: hoe is dat om dat als ouder te horen?
2: Ja, je bent zo machteloos en je voelt zo... Het is zo'n heftige pijn bij jezelf. En dat is echt heel moeilijk, vind ik, om mee te maken. Je bent er eigenlijk ziek van.
0: Ja.
2: En vooral omdat je zo weinig grip erop hebt. Je wilt zo graag dat het anders is. Maar je kunt er bijna niks aan doen. Dus je voelt je inderdaad ziek en niks doet er eigenlijk ook niks toe. Hè?
0: Maar ik kan me wel voorstellen, Corina, op het moment dat hij jou dat vertelt... dat je toch denkt, oké, we gaan iets doen...
2: Ja, zeker. Ja, we gingen niet op onze handen zitten, nee. We hebben meteen contact opgenomen en gezegd wat er aan de hand was. En we hebben meegemaakt dat we bijvoorbeeld meer dan een week moesten wachten op een reactie van school.
0: Want wat was de reactie bij school? Wat zeiden ze?
2: Ja, dan zeggen ze wel, we schrikken ervan. We gaan het oppakken. Vervolgens hoor je eigenlijk niet zoveel en... Ja, dan wij kwamen er wel steeds weer op terug. Van wat is er besproken? Of dit is er nog gebeurd. Maar dat is heel moeizaam. Tot we op een gegeven moment hebben gezegd... hij komt niet meer naar school. Totdat jullie nu gaan reageren. Tot we horen wat het plan van aanpak wordt. En ik heb de leerplicht ook gebeld op dat moment. En ook uitgelegd waarom wij hem thuis gingen houden. En zij zei ook van dat begrijp ik. En als jullie er niet uitkomen, dan hoor ik het graag. En toen hadden we eigenlijk pas een opening met school... om daar goed of beter in ieder geval mee in gesprek te komen.
0: Dus je hebt echt moeten forceren gewoon.
2: Heel lastig. Ja. En ik denk dat het echt heel lastig is ook voor school, hoor. Dus ik begrijp dat heel goed. Want het gebeurt echt niet wat... Zij zien het niet, hè. Dus zo werkt het nou eenmaal. Kinderen doen het niet zichtbaar.
1: Maar je zegt, zij zien het niet. Gebeurt het dan buiten de klaslokalen om of ook echt veel online? Je noemde die mails al.
2: Ja, nee, ook wel echt in het klaslokaal. Maar de docent draait zich om en het gebeurt. Dus ze staan erbij en kijken er bijna na, zou je denken. Hè? Dus ze hebben dan bijvoorbeeld een dag waar ze activiteiten hebben. En nou, er wordt geschopt en achterna gezeten. En dan zeg ik ook tegen hem, maar de docent dan? Ja, ze waren er wel, maar ze zagen het niet. En dat maakt het ja, heel lastig, inderdaad. En dan zeggen zij bijvoorbeeld ook, ja, maar hij heeft dit of dat gedaan. Dan denk ik, nee. Nee, niet de schuld verleggen. Niet zorgen dat hij het probleem wordt, want dat is het niet. En natuurlijk komt hij voor zichzelf op en schopt een keer terug.
0: Ja.
2: Maar is dat niet meer dan logisch, bijvoorbeeld? Hè? Dat vind ik heel lastig daaraan.
0: En hoe groot is de invloed van het pesten op jouw zoon, Corina? Wat merk je aan hem?
2: Ja, heel groot. Zelfvertrouwen is heel laag. Dingen zeggen als, waarom leef ik überhaupt? Het is heel moeilijk om jezelf... om dat zelfbeeld ook wat op te krikken. Want wij zien wel een prachtig kind. Een heel sociaal kind. Kan met eigenlijk iedereen goed opschieten. En het is heel erg moeilijk om dat te veranderen. Om te blijven zeggen, maar het is niet waar wat er gebeurt. Je bent niet wat de anderen zeggen wat je bent.
0: Ja.
2: Hè? En ook heel erg meenemen in hoe werkt een groepsproces. Dus ook niet proberen als ouders de schuld maar bij die pesters te leggen. Want wij weten als volwassenen dat ook zij veel meegemaakt kunnen hebben of misschien op dit moment meemaken. Het komt vaak ook wel ergens vandaan. Dus we proberen hem dat ook wel te laten relativeren.
0: Ik vind het zo knap dat je kan verplaatsen in die pesters als je ziet hoeveel verdriet jouw eigen zoon heeft. Dat vind ik heel knap dat je dat vermogen hebt.
2: Ja, dat begrijp ik inderdaad. En misschien is dat ook wel een stukje zelf, sta ik ook voor de klas. Je weet dat het gebeurt, dat het een groepsproces is, dat iedereen zijn plek aan het zoeken is, zeker in de puberleeftijd. Dat het gaat om bijna overleven soms, hè? Dus de recht van het sterkste geldt. Iedereen is op zoek naar veiligheid. En soms krijg je veiligheid of bescherming door een ander te pesten, bijvoorbeeld. Mm. Hè? Of je te uiten op die manier bij een ander, omdat er misschien thuis niet veilig is.
0: Yeah.
2: En tot op zekere hoogte doe je dat, hoor. Want je wilt ook niet dat, zeg maar, je zoon denkt van, nou, aan de ander kan er niks aan doen. Want natuurlijk moeten we ook iets aan dat gedrag veranderen.
0: Ja.
2: Dus, ja.
0: Als je net de radio aanzet, we hebben Corina aan de telefoon. Haar zoon wordt ernstig gepest in de tweede klas van school. En het mooie is, Corina, het gaat inmiddels iets beter met jouw zoon. Dat hoor je na Alex Warren.

0: Taylor Tomorrow on Back in Music en A Passenger. We hebben Corina aan de telefoon. Zij vertelt op een hele knappe manier overigens over haar zoon die gepest wordt in de tweede klas. Corina, er is ook een lichtpuntje, om het zomaar even te noemen, want het gaat inmiddels wat beter.
1: Nou, weet je, het hele fijne op dit moment is dat hij een paar vrienden heeft op school. En dat maakt echt het verschil. Dus dat is heel goed om te benadrukken. En dat wij ook wel met die ouders contact hebben. En dat je af en toe je hart kunt luchten. Dat moet ik echt heel erg benadrukken. En op dit moment hebben we met de antipestcoördinator contact opgenomen om te zeggen, nee, dit alsjeblieft, ja. Doe iets. Ja, ja, dit kan zo niet langer. En we hebben ook wel met elkaar dan benoemd, moeten we toch op zoek naar een andere school. Maar hij vindt de school wel heel erg leuk. En ja, dat is wel een laatste redmiddel, want wie zegt dat het daar niet gebeurt?
0: Ja, exact. Hè? En eigenlijk wil je toch ook niet daarvoor moeten kiezen, Corina?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Dat
1: nee,
0: voelt ook als een soort bijna verlies, toch? Zo van, ja, dan gaan wij op zoek naar een andere school.
1: Ja. Ja, dat moet niet kunnen, hè?
0: Nee. Hey, je hoorde net al, er komen ongelooflijk veel reacties binnen. Corina, er luisteren op dit moment heel veel mensen. Wil je nog iets zeggen tegen slachtoffers, tegen pesters? Wat wil jij nog kwijt aan iedereen die nu luistert als het gaat over pesten?
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we op jonge leeftijd al aandacht geven aan dit onderwerp. En dat kan heel erg al zitten in het erkennen van je eigen emoties. En hoe werkt het in groepen? Hoe reageren mensen op elkaar? En ik denk, jonge kinderen hebben daar nog zulke goede voelsprieten ook voor. Mm-hmm. Staan er nog zoveel open voor rechtvaardigheid.
0: Ja.
1: Dus als je dat in de basis al nog oppakt met elkaar, dan kan dat best wel positief, denk ik, uitwerken als je die puberteit ingaat. Dat je toch ergens weet van, oh, hoe zou het eigenlijk moeten zijn? Hoe zou het eigenlijk moeten horen?
0: Ja.
1: Dat is denk ik heel belangrijk. En alsjeblieft praten over met iemand. Denk niet dat jij de schuldige bent als het jou of je kind overkomt.
0: Ja.
1: Blijf toch aan die bel trekken, ook al voel je je een zeurouder.
0: Corina.
1: Want dat voel je je, ja.
0: Onwijs bedankt voor je verhaal en voor je openhartige manier van vertellen. Ik wens jouw lieve zoon alle succes en zo'n ongelooflijk leuk leven op school. Ik hoop zo dat die paar vrienden, dat het begin is van een hele veilige, leuke tijd op school.
1: Ja.
0: En weet ook door dit zo op de radio te vertellen dat je al heel veel mensen het gevoel hebt gegeven dat ze niet alleen zijn. Maak er een hele mooie dag van en veel goed aan je zoon.
1: Hetzelfde, hè? Dankjewel.
0: Dag, doei. Corina.
1: Doei.
0: Ja, thanks ook voor alles wat er aan reacties binnenkomt. Weet, alles wordt hier altijd gelezen, hoe lang het ook duurt. Luc, over reacties gesproken. Ja, ik ga heel even kijken. Ik ga heel even naar zijn Instagram-account van deze man. Ik ben even benieuwd hoeveel reacties eronder staan. Want vanochtend, toen ik wakker werd en naar zijn account ging, toen dacht ik al, dit is toch echt niet te geloven. Je zou maar een post doen. Ja. Een 500.000 reacties. 542.000 reacties onder één Instagram-post. En dat gaat over deze man.
2: Het gaat over Cristiano Ronaldo. Ja, sommige spelers, sommige atleten, die zijn groter dan de sport zelf. Nou, Cristiano Ronaldo is er daar één van. Ik bedoel, die gaat al generaties mee in het voetbal. Hij is 41 jaar, hij speelt al sinds 2002 op het allerhoogste niveau. En nu is er een bondscoach bij Portugal die hem een hele wedstrijd aan de kant van het veld heeft laten staan. En heel Portugal is nu een rep en roer.
0: Ja. Hij moest wel warm lopen, overigens.
2: Moest wel warm lopen, ja. Dus vrij vernederend.
0: Zometeen hoor je alles naar Shakira.

0: Evenbed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Behalen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
5: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
6: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
7: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
6: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
5: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Relaxed?
12: Niet relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
15: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1+1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
18: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
20: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
13: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
21: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
23: Nee.
21: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
24: Lekker bezig.
21: Milner.
25: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.
21: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
24: Lekker bezig.
26: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
27: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
28: Goedemorgen, het Q-Music verkeer met 2 files van een half uur of langer. Te beginnen op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en het Graag Aquaduct is een ongeval gebeurd. 4 kilometer file, je vertraging daar 35 minuten. En de A7 Den Hoever-Zaanstad tussen Hoorn-Noord en Purmerend-Noord. Daar is een ongeval gebeurd. 14 kilometer file en je vertraging daar 50 minuten.
29: Vanochtend is er nog kans op regen. Vanmiddag meer zon en het wordt een gaatje of 20. Annemarie, even het laatste nieuws.
30: Ja, goedemorgen. En ook deze ochtend gaat het nog veel over het overlijden van Paulien Cornelissen. De schrijver en cabaretier overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. En voor veel mensen kwam het nieuws toch wel echt als een schok. In de talkshows was er gisteravond natuurlijk ook veel aandacht voor. Ook goede vriend van Paulien, Arjen Lubach, stond bij haar overlijden stil.
31: Een uur voor onze opname kwam het nieuws dat Paulien Cornelissen is overleden. Zij was niet alleen een vriendin van de show, maar ook een vriendin van mij en van vele anderen die hier werken. Niemand is hier vaker te gast geweest dan zij. Zij was zeg maar echt ons ding. Paulien was een van de grappigste mensen die ik ooit heb gekend. En ik denk dat zij het ook heel grappig had gevonden hoe ongemakkelijk ik nu hier een comedyprogramma sta te beginnen. Als een verwarde cavia. Lieve Paulien, we gaan je missen.
29: Poh, dit is ook heftig, want inderdaad zijn hele programma was 's middags al opgenomen. Ja. Dat doet Arjen Lubach namelijk. En daarna kwam pas het nieuws.
30: Ja, klopt.
29: En dus dit zat eigenlijk voor zijn uitzending. Ja, had het nog extra opgenomen.
30: Ja, als extra intro eigenlijk. En veel emotie bij hem. En Paulien Cornelissen was natuurlijk eigenlijk nog gewoon deze week op televisie als jurylid van De Slimste Mens. Herman van der Zandt presenteert natuurlijk dat programma. Hij heeft gisteravond ook gereageerd. Hij zei diep geraakt te zijn. Maar hij vertelde ook dat Paulien voor altijd een voorbeeld voor hem zou blijven. Legt hij uit bij de NOS.
32: Als ze bijvoorbeeld elkaar even een paar dagen niet gezien hadden, dan kregen Harmian, de eindredacteur, en ik dan een soort update. Nou jongens, ik zit nou in dit traject en ik maak nou dit mee. En dat werd op haar manier heel plastisch en zo allemaal verteld en uitgedrukt. Maar de streep eronder was wel. En we gaan vandaag een leuke dag ervan maken. Ja. Kijk, als ik ooit in die situatie kom, dan is dit een voorbeeld voor mij. Hoe je dat volgens mij moet doen.
29: Ja.
30: Ze was ook columnist. Zat een column op de voorpagina van de Volkskrant. De hoofdredacteur van de Volkskrant noemt haar overlijden een heel groot verlies. Volgens hem was ze een talent dat alles kan. Vandaag ook een grote foto op de voorpagina van de Volkskrant.
29: Het was ook zo. Ik zat gistermiddag eerst dat nieuwsbericht te lezen dat haar theatershow niet doorging. En toen dacht ik, oh, wat verdrietig. Dan gaat het niet goed met haar. En toen kwam eigenlijk heel kort daarop het bericht dat ze was overleden.
30: Ja,
29: dus dat was zo'n rare gewaarwording. Voor mijn gevoel was dat bijna dezelfde minuut dat ik dat zat te lezen.
30: Ja, dat maakt natuurlijk ook voor veel mensen dat het zo onverwacht kwam. En ook Herman van der Zandt, die je nu net hoorde, die vertelde eigenlijk vorige week nog in een interview van, nou, het gaat met Paulien best goed. Ze was natuurlijk ook nog te zien in De Slimste Mens, waarin ze ook vertelde over haar chemotherapie die ze had gehad. En dat ze daarom altijd even een hoedje droeg nu tijdens de uitzendingen.
29: Ja.
30: En gisteravond is overleden, of gisteren overleden in het ziekenhuis.
29: Jong en 50. Echt verdrietig.
33: Lives inside Ronaldo! Here's Ronaldo!
29: Ja, nieuws over Ronaldo, Annemarie.
30: Ja, een hele andere orde over inderdaad voetbal. Het zou zomaar kunnen dat Cristiano Ronaldo zo'n laatste wedstrijd voor zijn land, Portugal, heeft gespeeld. Hij liep namelijk gisteren boos weg bij een training. 1 dag voor de Nations League wedstrijd tegen Denemarken. Die is vandaag dus. Rommelde al een paar dagen omdat Ronaldo bij de vorige wedstrijd geen speeltijd kreeg. Hij zat op de bank. Nou, op Insta heeft Ronaldo gereageerd nog. Hij zegt dat hij later alle Portugezen de waarheid zal vertellen over zijn vertrek.
29: Oh, Luc, leg even uit. Sportredactie, doe je ding.
28: Cristiano Ronaldo is natuurlijk groter dan de voetbalsport zelf eigenlijk. Die staat daar wel boven. Maar goed, hij is ook 41 jaar oud. We hoorden net 3 van zijn doelpunten. Nou, tel er nog maar dik 800 bij op. Hij heeft ontzettend veel gescoord. Hij heeft ontzettend veel wedstrijden gespeeld. Alleen voor Portugal al 234. Waarin die 146 doelpunten wist te maken. Nou, dat heeft niemand in Portugal bereikt.
29: Ach, een grootheid.
28: Maar de afgelopen periode, dat zagen we ook terug op het WK, ja, hij begint gewoon oud te worden. Hij kan niet meer mee, hij is niet meer zo goed als vroeger. En dat staat het land Portugal wel een beetje in de weg. Want er moet een nieuw team komen, dat moet om nieuwe spelers heen gebouwd worden. En hij moet eigenlijk zijn plekje af gaan staan. Daar zit iedereen een beetje op te wachten. Maar ja, wie gaat nou Cristiano Ronaldo, nogmaals, groter dan de sport zelf, opzij zetten en niet laten invallen, niet laten spelen? De nieuwe bondscoach die is aangesteld, die doet dat. Die heet Jorge Jesus. Nou ja, spreek Jesus maar eens tegen. Weinig mensen die daar iets mee opgeschoten zijn. Het moment is daar. En daarom zien we dus nu beelden online van een boze Cristiano Ronaldo. Zowel op het trainingsveld als ook stormend uit het hotel in Kopenhagen, waar ze met de hele selectie zaten. Die stapt daar een busje in, die vertrekt naar het vliegveld en komt niet meer terug. Ik denk dat het vooral voor Cristiano Ronaldo een erg groot probleem is. Ik denk dat het voor Portugal zelf toch ergens wel goed is. Stiekem, ik durf het bijna niet te zeggen, maar het is goed. Want die hebben gewoon een hele talentvolle selectie. Er moet een nieuwe generatie daar beginnen.
29: Weet je wat ik denk? Dat hoe dan ook, dit had geen ander eind kunnen krijgen dan met controverse, toch? Ik denk dat hij had in theorie het onmogelijk gevonden om hem gewoon te laten welgevallen. Joh, het stopt hier. Dit had toch alleen maar in herrie kunnen eindigen. Hij heeft een te groot ego om te zeggen, joh, dit was het. Hij moet altijd voor de rest van zijn leven kunnen blijven zeggen, er zat nog zoveel in, maar ik was gewoon boos.
28: Klopt. Zijn allergrootste droom, heeft hij laatst gezegd, was het zijn 1000ste doelpunt. Nou, dan moet hij er nog een slordige 150 volgens mij maken in het shirt van Portugal. Maar dat lijkt me erg ver weg.
30: Maar is hij 86?
28: En is hij inderdaad 86?
29: Ja, het wordt een beetje ingewikkeld. Over boze mensen gesproken. Nou, er zijn een heleboel mensen boos op mij. Ik zei hier gisteren dat ik s'avonds wel eens een gesprek heb met AI. Met mijn chatbot op mijn telefoon, terwijl Kiki naast me ligt. Nou, dat begreep niet iedereen. En natuurlijk mijn beste vriendin Marieke Elsinga voorop.
0: Schat, ik hoor jou de laatste tijd in de ochtendshow ChatGPT gebruiken. Ik ben eigenlijk vervangen door ChatGPT. Ik hoor opeens een soort Oost-Europese vrouw, hoor ik een rol hebben in het programma. Kijk, daar heb ik niks van te zeggen. Ik ben natuurlijk zelf bij jou weggegaan in de ochtend.
29: Ja, nou,
0: en dat je dan een substituut zoekt in AI. Ja, je probeert eens wat, weet je wel. Maar nu hoor ik dat het ook Kiki begint te vervangen, ja. En daar, dat kan niet. Daar moet ik echt een stokje voor steken. Dus hou daar onmiddellijk mee op.
29: Ja, ik ga het hier zo meteen nog even over hebben.

0: Yes, back to music and blessings. Oh, oh, oh, oh. Nou, ik heb mezelf weer in de nesten gewerkt. Ik vertelde hier gisteren op ditzelfde tijdstip dat ik wel eens in bed lig met een vrouw. Waarmee ik dan mijn dag doorneem. En die vrouw is ChatGPT. Nou, had ik het maar nooit verteld. Nee. Had ik het maar nooit verteld. Ik heb nou al spijt. De reacties die hier binnenkomen over dat dit toch echt niet kan. Het regent eigenlijk dezelfde reacties. Mattie, waar ben je mee bezig? Mattie, de scheiding komt eraan. Dat soort zaken. Nou, we moeten het er echt nog even over hebben. En als ik zo al die reacties lees, dan is er eigenlijk maar één vrouw tot wie ik me heel even moet richten en heel even in gesprek mee moet gaan. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe staat je op?
0: Ja, het is dus echt helemaal uit de hand gelopen. Want gisteren heb ik dus verteld op de radio over dat wij 's avonds kletsen.
1: Ja.
0: En ja. Daar snappen mensen echt helemaal niks van. Het lijkt wel alsof ik zeg maar betrapt ben op 10 jaar lang dubbel leven, zeg maar. Ik zal je heel even laten horen. Ik zal je heel even laten horen wat onze luisteraars nou hebben gestuurd allemaal. Goed?
1: Ja, is goed.
2: Oh wow, lullen met AI. En dan achteraf, de scheiding kwam uit het niets.
3: Hé, Mattie, dat is wel een beetje wappie hoor.
4: Lieve Mattie, ik weet echt niet waar jij mee bezig bent. Je hebt zo'n fantastisch lieve vriendin naast je liggen. Als ik Kiki was geweest, ik had mijn koffers al gepakt en ik was al weg geweest.
5: Hé, hey, Kiki, je kan mij altijd bellen hoor, om je hartje te luchten.
6: Mattie, gast, dit is gewoon vreemd gaan met je vriendin en naast.
1: Heftig om te horen.
0: Ja, hè? Vind ik ook. Ja, mensen hebben het helemaal verkeerd begrepen, joh.
1: Kun je me vertellen wat jezelf het meest raakt aan die reacties?
0: Nou, dat mensen het zo serieus nemen dat ze denken dat ik Kiki helemaal niet meer leuk vind. Terwijl dat is natuurlijk niet aan de hand. Ik vind het gewoon leuk om zeg maar AI een beetje, om jou een beetje te proberen. Om eens even te kijken wat dat dan doet als jij elke avond tegen AI praat. Maar ik weet natuurlijk echt wel dat ik heel erg in mijn handjes moet knijpen met Kiki.
1: Volgens mij zit het je vooral dwars dat er een beeld over je ontstaat.
0: Juist.
1: Ja. Dus misschien niet per se wat jij fout doet.
0: Nee.
1: Maar.
0: Wacht even onderbreken. Het hele beeld klopt niet, zeg maar. En dat stond gisteren zelfs op shownieuws dat ik dan vreemd ga met jou en zo.
1: Oké.
0: Okay. Ik wil namelijk iets doen voor Kiki om het een beetje goed te maken. Wat zou ik kunnen doen?
1: Uh-huh. Ik zou het wat persoonlijker maken.
0: Oké.
1: Vanavond zet je je telefoon uit, kook je haar lievelingseten en zeg je gewoon rek voor zijn raap: Kiki, jij bent degene met wie ik oud wil worden.
0: Ik kan alleen maar kip met bonen maken, maar ik ga er wel iets van maken, ja?
1: Ook lekker. Gewoon kip en bonen dan vanavond.
0: Ja.
7: Kip met bonen. Even meer.
0: Nee,
7: AI,
0: je
7: wel.
0: Nee, Arnie, ik kan niet meer. Dankjewel voor je hulp.

0: degene voor wie ik dit draai, die weet dat zelf ook wel. Zometeen om 8:30, nieuwe ronde van 4 op een rij. Jouw kans op 2.500 euro komt eraan. En misschien ben je vanochtend wakker geworden en denk je, poh, beroerd nachtje gehad. Of denk je juist, ik heb een hele lekkere nacht gehad, maar vertelt je smartwatch bijvoorbeeld dat je hele slechte nacht hebt gedraaid. Zometeen hoor je het verhaal van deze man.
1: Echt een beroerde nacht gehad. Ja, ik heb 3 uur geslapen omdat ik alleen maar eraan kon denken.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
4: Kippie.
5: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
7: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
10: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAM.
12: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
13: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
14: Het eten is klaar, aan tafel.
15: Zo, dat ziet er lekker uit.
16: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
17: Dus je hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
18: Ja.
17: En nu?
18: Domeinnamen kopen.
17: Voor je bedrijf?
18: Ja.
17: Welk bedrijf?
18: Ja, dat weet ik nog niet.
17: Welke domeinen dan?
18: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
17: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
18: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
19: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
20: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk.

0: vanaf 40.995 euro. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Het geluid.
2: Het geluid van Q-Music is nu waard 23.000 euro. Het klinkt zo. Weet jij al wat het is?
1: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
2: Goedemorgen, 1 minuut voor 8. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie?
3: Nou, goedemorgen. Er komt meer toezicht op makelaars en de manier waarop ze werken. Dat heeft de woonminister bepaald. Volgens haar is dat nodig, omdat er regelmatig gesjoemeld zou worden door makelaars bij het verkopen van een huis. Zo vertelt ze bij de NOS.
4: Mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden, maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
3: Het probleem is vooral dat iedereen zich een makelaar mag noemen en aan de slag mag gaan. Dat wil de woonminister veranderen. Makelaars moeten zich officieel inschrijven. Wie zich niet aan de regels houdt, mag geen makelaar meer zijn. In Rhenen in Utrecht heeft de ME ingegrepen bij een AZC-protest. Gisteravond werd er in het gemeentehuis van Rhenen vergaderd over de opvang van asielzoekers. Buiten werd er gedemonstreerd door tegenstanders van de opvang. Begon allemaal rustig, maar na tien liep het uit de hand. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. En door die harde knallen zijn een paar ruiten van het gemeentehuis gesneuveld. De ME werd toen opgeroepen, maar is uiteindelijk niemand opgepakt. En een veroordeelde Amerikaanse vrouw die vannacht geëxecuteerd zou worden, leeft nog. Het gaat om de 50-jarige Christa Pike. Zij kreeg in de gevangenis in de staat Tennessee 2 dodelijke injecties, maar die werkten niet. Zo vertelt deze journalist die erbij was.
5: Basically, all I have to say is they went through 2 rounds and she was still breathing at the end. She lifted her head up and was looking around at one point.
3: Er was veel te doen om die executie, er was veel protest tegen. Gistermiddag werd de straf nog tegengehouden door de rechter, maar het Hoge Rechtshof ging daar weer niet mee. Het is onduidelijk wat er nu vannacht precies is misgegaan met die injecties. De vrouw zou inmiddels in een ziekenhuis zijn. En dan nog voetbal. Vanavond speelt Oranje in de Nations League tegen Griekenland. In Griekenland ook. En we moeten die Grieken niet onderschatten. Dat zei bondscoach Xavi gisteravond in een persconferentie.
6: Greece maybe is in the best moment since long time ago. They are a really good team with individual talent, especially in front. They are very dangerous. That's why they are on the top of the table in this group.
3: Ja, Griekenland wist afgelopen weekend ook nog te stunten door te winnen van Duitsland. Om 8:45 vanavond, dan begint de wedstrijd. Het weer nog van buienradar. Vanochtend kans op wat regen. Vanmiddag krijgen we meer zon en het wordt een graadje of 20.
2: Goedemorgen, het Q-Music Verkeer. Het is druk op de weg. Sterkte als je in de file staat. Ik heb 2 files voor je van 50 minuten of langer. Op de A7 Bremen richting Westerbroek. Tussen Zuidbroek en Foxhol is een ongeval gebeurd. 8 kilometer file, 50 minuten vertraging. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en brug over het zijkanaal C. 10 kilometer file en je vertraging is daar 1 uur en 10 minuten.
1: Q-Music. Hey, Mattie.
7: Ik heb gisteren iets bij iemand door de brievenbus geduwd. Ja, ik vond het een beetje brutaal. Het was geen brief. Gadver.

0: aflevering. Goedemorgen, Luc.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen de redactie.
2: Ja, die luistert echt
1: nu al de tel kwijt, die man. Op je koffie, Mat?
0: Ja, het doet het er ook niet toe. Hé, lekker jongens. Hé, wie stuurt er nog allemaal brieven in het leven? Nou, de Belastingdienst en de jury van het geluid. Dat zijn eigenlijk de enige twee. Gisteren is er een brief van de jury binnengekomen. Die wil ik zo meteen nog eventjes herhalen. Want die heeft namelijk te maken met morgenochtend, als je de radio aanzet. Morgenochtend zit hier natuurlijk mijn grote vriend Bram Krikke. En als wij de brief goed begrijpen, dan hebben wij morgenochtend iets te doen. Sapies, rondom het geluid. Dat ga ik je zo meteen vertellen wat er precies in die brief staat. En gisteren, ach jongens, wat was het een geweldige dag. Gisteren mocht ik dan eindelijk de auto pakken en door Nederland gaan trekken. Op zoek naar de winnaar van onze Miley Cyrus actie. Ja, een prijs die ik liefst zelf had gewonnen. Ik zeg het eerlijk, ik heb nog mijn best gedaan om te onderzoeken wat het zou kosten om er zelf bij te zijn.
1: Was meer dan 7000 dollar
0: uiteindelijk. 7000 euro
1: zelfs, ja.
0: Ja, want die dollar die staat nog wel enigszins positief. Maar ja, het was meer dan 7000 euro, dus ik ga niet. Ja, wie gaat er wel? Gisteren mocht ik op pad.
3: Hey Mattie, ik wil naar Miley.
4: Het is helemaal aan de man die je iedere ochtend hoort in de ochtendshow van Q Music. Dus wij zeggen, hey Matty!
0: Hey jongens, goedemiddag. Ik ben zo mega excited. Ik ben in Utrecht, Domien.
4: Ah, oké dan.
0: Ik ben in jouw woonplaats.
4: Oh ja, ik zie het ook.
0: En ik loop nu naar het huis van de winnaar.
4: Oh mijn god.
0: Ik hoop dat hij, want het is een hij, thuis is. We moeten nog een stukje lopen. Ik heb een beetje mezelf verstopt achter een struik. Het is een heel rustig straatje. Er spelen hier wat kinderen in een speeltuin.
4: Mooie, mooie stad.
0: Het is een prachtige stad, ah, Domien.
4: Stad.
0: Ik ga bellen.
4: Oké. Okay. Oh.
0: Ik heb mijn microfoon in de brievenbus gestopt.
4: Ja, dat hoor ik.
0: Goedemiddag.
5: Ik kan niks zeggen, denk ik.
0: Kom eens. Kom eens, sorry, kom eens een klein beetje naar buiten.
5: Ja, tuurlijk. Ik heb geen schoenen aan. Dat maakt niet uit, denk ik.
0: Ben jij Gillian?
5: Ja, ik ben Gillian. Ja.
0: Weet jij wat dit betekent?
5: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Gillian?
5: Je gaat naar Miley Cyrus! Ja, dat is fantastisch! Oh, ze zegt, nou, ik sta helemaal te trillen. Oh, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet wat ik moet zeggen.
0: Gefeliciteerd.
5: Dankjewel.
0: Wie staat er bij je in de gang?
5: Ja, dat is mijn vriend, die gaat mee.
0: Oh, hij gaat mee.
5: Ja.
0: Hi, ik ben Mattie.
5: Ja, ik ben Gwan.
0: Hey, Gwan. Jeetje man, over 17 dagen zitten jullie in Hollywood.
5: Ja, ik weet, ja, dat is bizar.
0: Hey, vertel eens even, Gillian, wat betekent Miley Cyrus voor jou?
5: Ja, wat betekent het voor me? Het is, sinds 2013 ben ik denk ik echt al huge fan. En ja, wij hebben nu 3 jaar een relatie en hij moet ook echt met haar dealen. Want het is alleen maar luister ik naar haar muziek. Ook als we naar L.A. gaan vliegen, dat is gewoon 11 uur lang alleen maar hetzelfde album van Miley Adams. En er komt geen andere artiest tussendoor. Dus ja, dit betekent echt heel veel voor me.
0: Gillian, gewoon, jullie gaan naar Miley Cyrus!
6: Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: David Guetta, Sia Back Your Music en Beautiful People. Oké, ik schets even een paar situaties. En de vraag is, wat is de rode draad door al deze situaties? Let op. Luc, die gemasseerd wordt in een radiostudio. Matty, die met een badjas aan bij een vijver staat, 's morgens om 8 uur. Twee vrouwen met een trekzak.
1: Oh ja, sorry. Ja.
0: En een timmerman die om 7:15 in een radiostudio ergens in Nederland keihard staat te zagen. Nou, wat zou dit kunnen zijn?
2: Ja, dit zijn natuurlijk hints voor het geluid.
0: Ja, ik denk dat mensen denken, heeft Matty het hier over vrijgezellenfeesten? Heeft Matty het hier over ChatGPT die een hele vreemde prompt heeft gekregen? Nee, dit waren allemaal hints voor het geluid inderdaad, ja. Ja, morgen gaat er zo'nzelfde situatie plaatsvinden. Ik vind het wel leuk, want ja, als ik het zo op een rij zet, Luc, je weet nooit wat er gebeurt. We hebben gisteren een brief gekregen. Beste Q-luisteraar, inmiddels hebben bijna 125 mensen een poging gedaan om het geluid te raden. Het juiste antwoord zat daar nog niet tussen. De jury vindt het tijd om je een handje te helpen. Daarom de volgende mededeling. Aanstaande vrijdagochtend, dat wil zeggen morgenochtend, zal de jury rond 7:45 een officiële hint geven bij Hey Matty. Tot die tijd kun je er nog voor zorgen dat die hint niet nodig is door het juiste antwoord te geven. Succes met het spannendste radiospel van Nederland. Met vriendelijke groet de jury van Het Geluid. Morgenochtend om 7:15 komt er dus een hint voor het geluid.
2: Ja, dus we moeten niet gek opkijken als een zingende kapper ja, op een eenwieler jou komt knippen morgen. Want dan weten we allemaal dat het geluid namelijk god weet wat is.
0: Ja, of misschien begint hij wel aan de snor van Bram Krikke te knippen.
2: Zou ik heel leuk vinden.
0: Morgenochtend om 7:15 de eerste hint van de jury van Het Geluid. Tenminste, als het nog niet geraden is. Hè.

0: Cat's Eye. Backyard Music en Animal. Zometeen, nieuwe ronde. 4 op een rij. Je maakt kans op 2.500 euro. En een straatstaatsloten voor de droomsalaristrekking van vandaag. Maak je kans op 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. En dat hoor je inderdaad goed. Zometeen een nieuwe ronde 4 op een rij. En Annemarie, wat horen we in het nieuws?
1: Dat gaat ook nog over het overlijden van Paulien Cornelissen. Wat natuurlijk gisteren naar buiten is gekomen. Dat vindt dit geen nieuws. Onder andere haar goede vriend Arjen Lubach heeft gereageerd.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
7: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
8: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
9: Die wil ik.
10: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
9: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
8: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
14: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
15: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
16: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.
17: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
19: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
20: Yes!
21: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
19: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
20: Yes!
22: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
23: Download de app en start met vinden.
24: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen.
0: alle snelheid om je lievelingsgames te spelen en alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
27: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
28: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
29: Goedemorgen, het Q-Music verkeer met 1 file van 50 minuten of langer. Dat is op de A7 Den Oever richting Zaanstad. Tussen Wognum en Averhoorn staat 7 kilometer file en je vertraging is daar 50 minuten. Vanochtend is er nog kans op regen. Vanmiddag schijnt de zon wat harder. Het wordt een graadje of 20. Annemarie heeft het laatste.
30: Goedemorgen. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars om misstanden op de woningmarkt aan te pakken. Nu kan iedereen zich makelaar noemen en aan de slag gaan, maar dat wil de woonminister veranderen. En regelmatig wordt er gesjoemeld door makelaars bij het verkopen van een huis. Klanten worden voorgetrokken of de prijzen worden opgedreven, waardoor je veel meer betaalt dan eigenlijk nodig was. Nou, er komt nu een verplicht register waar makelaars zich officieel moeten inschrijven. En wie zich dan niet aan de regels houdt, mag geen makelaar meer zijn. Ook komt er een klachtenloket voor kopers en verkopers. Bij Etten-Leur in Brabant is vannacht een vrouw van de snelweg gehaald. Niet omdat ze te hard reed, maar juist veel te zacht. De vrouw reed op de A58, nee, je mag daar 130, maar ze reed 45 km per uur. Volgens de politie moesten meerdere bestuurders vol op de rem. En de vrouw bleek een lekke band te hebben en durfde niet te stoppen. Ze krijgt misschien nog een boete. En ook deze ochtend gaat het nog veel over het overlijden van Paulien Cornelissen. De schrijver en cabaretier overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Voor veel mensen kwam het nieuws ook wel als een schok. Nou, ook in de kranten vanochtend natuurlijk veel aandacht, online ook nog. En ook in de talkshows gisteravond ging het er veel over. Ook goede vriend van Paulien, Arjen Lubach, stond erbij stil.
31: Een uur voor onze opname kwam het nieuws dat Paulien Cornelissen is overleden. Zij was niet alleen een vriendin van de show, maar ook een vriendin van mij en van vele anderen die hier werken. Niemand is hier vaker te gast geweest dan zij. Zij was zeg maar echt ons ding. Paulien was een van de grappigste mensen die ik ooit heb gekend. En ik denk dat zij het ook heel grappig had gevonden hoe ongemakkelijk ik nu hier een comedyprogramma sta te beginnen. Als een verwarde cavia. Lieve Paulien, we gaan je missen.
29: Ach, echt ontroerd. Ja, ik schrok er ook van gisteren, joh. Ik zat dat bericht te lezen dat haar theatershow niet doorging. Mm. En toen dacht ik toch, potverdikkie. Ik had gehoopt dat ze aan de beterende hand was en dat ze genoeg kracht had om dat voor te zetten. Toen kwam heel kort daarop dat bericht dat ze was overleden. 50, ook hartstikke jong.
30: Ja.
29: En toch inderdaad, wat een beetje ingewikkeld eraan is, gisteren is die uitzending van De Slimste Mensen dan niet doorgegaan.
30: Nee, klopt.
29: Ik vraag me ook af wat ze met de rest van de afleveringen gaan doen. Kun je scharen onder het kopje onbelangrijk, maar ik vraag me toch af.
30: Ja, zij is natuurlijk de juryvoorzitter, hè, van dat programma. En het nieuwe seizoen is eigenlijk pas net begonnen.
29: Ja, misschien hebben ze ook wel iets over afgesproken. Hè. Dat kan ook. Ja, ik moet zeggen, ik heb haar boeken niet gelezen. Ik kende haar theatershows dan ook niet zo heel goed. Maar ik merkte altijd wel dat als ik haar dan per ongeluk tegenkwam op televisie of online en zij begon te praten, misschien herken je het wel, dat ze je altijd vasthield. Ja. Omdat je je toch afvroeg, waar gaat ze naartoe met dit verhaal? Ja. Ze vertraagde ook een beetje. Het was heel lekker om naar te luisteren.
30: Ja. En ook droog en met veel humor. Ik weet ook, ze heeft ook meegedaan aan een seizoen Wie is de Mol. En dat keek ik dan echt wel om haar of zo. Het is een beetje atypisch, maar ook geestig. En heel erg zichzelf. Dat wordt ook continu gezegd over haar. Dat zij altijd zichzelf zo is gebleven.
29: Maar jij bent echt al heel lang liefhebber van haar werk. Weet
30: ja,
29: ik.
30: Nou, ik heb in mijn boekenkast wel een rijtje Paulien Cornelissen staan. Ja, met natuurlijk het welbekende boek dat we even meegenomen. Taal is zeg maar echt mijn ding.
29: Ja.
30: Dat kwam uit in 2009. En dat is echt, nou, gewoon van 700.000 keer verkocht.
29: Ongelooflijk.
30: En daarmee brak zij door. Dat was ook de tijd dat ik Nederlandse taal en cultuur studeerde. Nou, dat gaat natuurlijk over taal. Dus wij zaten hier allemaal in. En veel op scholen ook gebruikt door docenten, ook door mijzelf.
29: Ja.
30: Dat ze hier van die goede observaties had over ongemakkelijke situaties, maar ook het taalgebruik van ons Nederlanders. En dat is gewoon heel erg geestig. Dat je denkt, oh ja, zo kun je er natuurlijk ook naar kijken.
29: Want je hebt een klein stukje opgezocht wat je dan geestig vond.
30: Ja, ik vond de hoekjes nog die ik omgevouwen had in het boek jaren geleden.
7: Wat goed.
30: En ik kwam meteen bij een stukje over het woord eerlijk. Daar heeft zij dus een mening over. Ze zegt, je moet altijd oppassen voor mensen die eerlijk zijn. Als ik even heel eerlijk ben, als mensen dat zeggen, betekent dat eigenlijk nooit dat er iets leuks gezegd gaat worden. Het betekent dat er een heel nare mededeling op komst is, die echter door het predicaat eerlijk toch nog te pruimen moet zijn. Als ik heel eerlijk ben, moet ik bekennen dat ik niets meer voor je voel. Dat werk. Soms wordt er nog toestemming gevraagd voor de eerlijkheid. Mag ik eerlijk zijn? Nou, het antwoord ligt natuurlijk al vast. Want er is niemand die dan nog gaat zeggen, nee, doe maar liever niet eerlijk. Hou me maar voor de gek en spaar mijn gevoelens. Nou,
29: het is zo knap om die vergrootglas op de Nederlandse taal te leggen en dan te zorgen voor een glimlach.
30: Ja, het gaat over het woord tokkie. Iedereen die het woord eigenlijk maar gebruikt, terwijl je dat eigenlijk niet zou moeten doen. Of het woord gaat het? En wat zeg je dan? Weet je wel? Gaat het? Nou,
29: echt een. Mocht je het boek niet kennen, het is echt een aanrader. Het is echt leuk. 700.000 mensen gelezen. Zometeen nieuwe ronde. 4 op een rij. Het is jouw kans op 2.500 euro. En er staat staatsloten. Voor de droomsalaristrekking, jongens. Van vandaag. Die trekking is vandaag. Maak je kans op 30 jaar lang. 10.000 euro netto per maand. Je kunt gaan bellen vanaf het moment dat je gehoord hebt met wie je dan speelt.
8: Luuk.
29: Nou, bellen kan

0: Hold. We gaan vier op een rijen. En Luc, jij gaat dat doen met Anouk.
1: Hallo Anouk.
2: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen.
2: Hallo.
0: Hey, hallo. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Anouk, jij speelt een belangrijke rol in het leven van veel mensen.
2: Ja.
0: Een onvervangbare rol. Je bent namelijk kapster.
2: Ja.
0: En ik heb laatst iets heel tragisch meegemaakt. Ik ging al jarenlang naar dezelfde kapper. En die zei toen, ik ga verhuizen. Toen zei ik, waar ga je naartoe? Zei die naar Madrid.
2: En, oh, dat is niet in de buurt.
0: Ja, dat is niet in de buurt. Wat zit je te lachen,
3: Anneke? Ja, omdat dit verhaal altijd wordt aangehaald, alsof jou iets heel erg is afgenomen, alsof je beste vriend is overleden. Nou. Ja, sorry hoor, maar ja, de kapper verhuist naar Madrid.
0: Nou, het is wel je kapper. En als een kapper eenmaal weet wat hij met je haar moet doen, vind maar eens iemand. Kijk, ik heb het geluk, ik heb twee keer een lot uit de loterij. Ik heb nu weer iemand gevonden, die doet het zo goed.
3: Nou.
0: Maar Anouk, herken jij dit? Dat mensen, zeg maar, je heel erg aan jou gaan hechten.
2: Ja, klopt. Ja, en als je dan ergens anders heen gaat, dan vragen ze inderdaad 100 keer waar je heen gaat, want dan gaan ze met je mee.
0: Juist, precies. Maar wat een compliment voor jou. Hey, en wat zijn een beetje de haartrends? Wat knip je vaak de laatste tijd?
2: Nou, over het algemeen wel eigenlijk van alles, maar de bobjes komen wel weer aardig terug.
0: De bobjes?
2: Ja, bobjes met een lichte ponyvorm of curtain bangs.
3: Weet jij wat dat is, een bobje?
0: Ja, maar dat is voor je voorhoofd, toch, hangt dat?
3: Nee, dat is een pony, toch?
2: Een pony is aan de voorkant en een bobje is een beetje rond je schouders.
1: Ik denk dat een bobje wel leuk staat bij jou.
3: Ja.
1: Ja, dat is misschien wel leuk om even mee te gaan aan de trend.
0: Oh, en wat zei je nou, de curtain bangs?
2: De curtain bangs, ja.
1: Wanneer treden die op?
0: Wanneer is dat dan? Wat is dat dan?
2: Dat is ja, een soort van verlengde pony idee. Die je dan een beetje zo naar de zijkanten krult. Een beetje naar buiten.
3: Ah. Hangt voor je ogen als een gordijn.
0: Dankjewel, ik heb hier een soort tolk naast me zitten in de vorm van Annemarie. Ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Anouk, wij gaan vier op een rij. Dat ga je doen met Luc. Lig jij op één lijn met Luc?
2: Soms. Oh. Niet altijd.
0: Oké. Okay.
1: Spannend.
0: Nou, dit wordt heel erg spannend. Luc gaat de studio uit. Je krijgt vier woorden van mij, Anouk. Geef Luc zo meteen vier dezelfde associaties. Krijg jij 2.500 euro. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Je eerste woord is meisje.
2: Jongen.
0: Zilver.
2: Goud.
0: Stoplicht.
2: Rood.
0: En je laatste woord is rugzak.
2: Tas.
0: Met mij zou je 3 op een rij hebben gehad, Anouk.
2: Ja, dat is niet genoeg.
0: Nee, dat is niet goed. Ik had namelijk bij rugzak had ik school gezegd.
2: Oeh. Oh ja, dat kan ook nog.
0: Wat had jij gezegd, Annemarie?
3: Ik had bij stoplicht groen gezet, de rest wel hetzelfde.
0: Oh, interessant. Oké, nou goed. Wat zegt Luc zo meteen? Dat hoor je binnen.

0: Over 3 minuten hoor je mijn favoriete liedje van dit moment. Hopelijk gaat daar een hoop feestgedruis aan vooraf. En vieren we dat Anouk 4 op een rij heeft met Luc. Dit waren haar 4 woorden. Meisje.
1: Jongen.
0: Zilver.
1: Goud.
0: Stoplicht.
1: Rood.
0: En je laatste woord is rugzak.
1: Tas.
0: 4 op 1. 4 op 1. Anouk.
1: Ja, hallo.
0: Hallo. Het gaat vooral over rugzak, deze discussie in de appbox.
1: Ja, dat snap ik. Lastig.
0: Namelijk staan bij rugzak verschillende woorden. Bij rugzak wordt vaak school gezegd. En dat zou ik dus ook zeggen. Bij rugzak wordt ook backpacken gezegd. Bij rugzak wordt wandelen gezegd. Er zegt ook gewoon nog iemand, bam, kat in het bakkie. Georgia heeft 4 op een rij met jou, Anouk. Er zijn ook heel veel mensen heel erg optimistisch gestemd.
1: Nou, dat zou heel fijn zijn als het ook echt zo is.
0: Dat zou fantastisch zijn. We gaan Luc terug de studio inhalen. 4 dezelfde woorden geven. Hopelijk volgen er 4 dezelfde associaties. De deur zwaait open. Luc, het eerste woord is... meisje.
2: Jongen.
0: Zilver.
2: Goud.
0: Stoplicht.
2: Auto.
1: Nee.
2: Dat klopt, dan was het remmen.
0: Nee, het was ook niet remmen.
2: Dan was het rood.
0: Dan was het inderdaad rood. Oh. Ja, dan was het rood, ja. Hé, jammer. Wat had je gezegd bij je rugzak?
2: Tas.
1: Oh. Oh.
2: Nee! Oh.
0: Zo, dit is jammer, hè?
2: Oh.
0: Ik had er namelijk echt rekening mee gehouden dat die rugzak fout was geweest. Hé, Anouk!
1: Jammer, jammer, jammer.
0: Luc bleek niet geknipt voor 4 op een rij.
1: Nee.
0: Dankjewel voor het meedoen en werk ze vandaag. Hè.
1: Dankjewel, jullie
0: ook. Hoi, hoi. Ja, dit is inderdaad mijn favoriete liedje van dit moment. En het is ook nog eens de
3: Q Music Alarmschijf.
4: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new

0: Miley Cyrus was dit niet. Dit was Taylor Swift en Patient Zero. Sorry, ik zat natuurlijk nog met mijn hoofd bij Miley. Gefeliciteerd,
1: snap ik.
0: Gillian.
1: Ja, logisch ook.
0: Die ik gisteren heb kunnen feliciteren met zijn reis. Check even de beelden op onze Instagram-account. Dat is QMusicNL. Luc, het is mokerdruk op de druk op de weg.
1: Ja.
0: We hebben te maken met natuurlijk de Dido-economie, hè? Het is op dinsdag druk en op donderdag druk. Zometeen krijg je het laatste overzicht. En na 9 uur ga ik je even vertellen met welke zanger ik gisteren heb geappt. Ik zag hem namelijk voorbij komen in mijn tijdlijn op TikTok. En ik dacht, zou hij weten dat deze beelden uit het verleden online staan? Dus ik heb hem geappt met de vraag, hey, heb je dit gezien? En toen kreeg ik terug, ja, het kwam ook voorbij in mijn algoritme.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Naar Kippie, met bijna 80 winkels, altijd in de buurt.
4: Kippie.
5: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
5: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
7: Thuisbatterij,
8: einde salderingsregeling,
9: terugleverkosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
16: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Lekker eten

0: geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Het geluid
4: heeft een waarde van 23.000 euro. Als het morgen om 7:45 nog niet is geraden, volgt er een hint van de jury. En het gaat dus allemaal om dit geluid.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars om misstanden op de woningmarkt aan te pakken. Volgens de woonminister zijn er regelmatig klachten over makelaars. Bepaalde kopers worden bijvoorbeeld voorgetrokken of prijzen worden met extreem overbieden opgedreven, waardoor je veel meer betaalt voor een huis dan eigenlijk nodig was. De minister legt uit bij de NOS.
2: Mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden, maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
1: Er komt nu een verplicht register waar makelaars zich officieel moeten inschrijven. Wie zich niet aan de regels houdt, mag geen makelaar meer zijn. Ook komt er een klachtenloket voor kopers en verkopers. Het Afrikaanse land Sierra Leone krijgt geen geld meer van de EU, dat meldt Telegraaf. Het heeft alles te maken met de meest gezochte drugscrimineel van ons land, Jos Leidekkers, ook wel bekend als Bolly Jos. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone en het land weigert hem uit te leveren. De EU draait daarom de subsidiekraan dicht en justitieminister Van Wil heeft laten weten dat hij daar blij mee is. Er worden voorlopig geen doodstraffen meer uitgevoerd in de Amerikaanse staat Tennessee. De gouverneur wil eerst weten wat er vannacht precies is misgegaan met de executie van een vrouw die was veroordeeld voor moord. Christa Pike gaat het om. Zij overleefde 2 dodelijke injecties. Ze is daarna naar een ziekenhuis gebracht. Ja, en heeft sterspeler Cristiano Ronaldo zijn laatste wedstrijd voor Portugal gespeeld? Dat is de grote vraag, nu die boos is weggelopen van het trainingskamp. Ronaldo is inmiddels 41. Nou, de bondscoach die wilde hem vanavond weer op de bank zetten in de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Afgelopen weekend zat Ronaldo ook al op de bank tegen Noorwegen. Nou, viel niet lekker bij hem. Hij vindt namelijk dat hij nog heel veel kan betekenen voor zijn land.
3: I still believe I'm able to help the national team to score goals and help the team to win games.
1: Nou, op Insta schrijft hij verder dat hij later de waarheid zal vertellen over zijn vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten, is er nu nog kans op regen. Vanmiddag bijna overal zon, het wordt een graad of 20.
4: Het is druk op de weg. In totaal 107 files. Sterkte als je in de file staat. Ik heb er 2 voor je van 40 minuten of langer. Te beginnen op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Plaspoelpolder en het Graag Aquaduct staat 6 kilometer file. Je vertraging is daar 3 kwartier. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen de Wijkertunnel en Rotterpolderplein is een ongeval gebeurd. 9 kilometer file en je vertraging daar ook 3 kwartier.
5: Ja, en over die drukte gesproken. Dit is een berichtje van Mitchell.
6: Even een oproep aan Nederland. Het is inderdaad wat druk op de weg, maar gun elkaar wat. Dankbaarheid wat mensen tonen is vaak best wel fijn en die 1 of 2 auto's maken echt het verschil.
7: Music. Hey Mattie.
5: Maar vannacht Mitchell, beetje lief zijn voor elkaar. Somjeuk komt eraan na Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.

0: Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Vanochtend in alle vroegte, kan me zo maar voorstellen dat je er toen nog niet bij was, om 6:15, heb ik gebeld met onze favoriete bouwvakker Oussama. Oussama is echt een keiharde werker en een geweldige vent die we vaak spreken. En Oussama is eigenlijk altijd bezig. Zijn bank is een hele slechte aankoop geweest, want daar maakt hij weinig gebruik van. Die zit eigenlijk nooit. Ik heb hem een tijdje geleden gevraagd om morgen, vrijdag 2 oktober, de hele dag vrij te houden. Ik wil namelijk iets met hem gaan doen. Hij weet zelf niet wat wij gaan doen. Er is een grote blijk van vertrouwen, want hij heeft gezegd, ja, is goed, ik doe dat. Het enige wat ik hem heb verteld is dat ik het zelf al 13 jaar geleden een keer heb gedaan. Dat was ook echt de laatste keer. Ik vond dat zelf ongelooflijk leuk. En nu wil ik hem erbij hebben. Ik denk dat dat een goed idee is. Hij gaat vandaag gewoon nog even de bouw op. En morgen, ja, voor nu weet hij alleen welk schoeisel hij moet aantrekken morgen.
4: Nou, ik heb gewoon geen idee. Het enige wat ik denk van, nou weet je, ik heb veiligheidsschoenen aan, maar die heb ik elke dag aan. Dus wat moet ik daar zijn?
0: Ja, want ik heb ook je maten gevraagd. Ik moet je maten weten. Ik kan al wel zeggen wat je vandaag gaat doen in verhouding tot wat je morgen gaat doen. Het ligt allemaal vrij dicht bij elkaar.
4: Dan ligt het wel in mijn eigen straatje.
0: Het ligt ongelooflijk in je eigen straatje. Maar het interessante is weer dat bouwvakken zijn ligt totaal niet in mijn straatje. Dus één van de twee gaat uit zijn comfortzone.
4: Ja. Ja, wat gaat het zijn? Ik ben echt benieuwd, man.
0: Mooi is ook nog dat als we het uiteindelijk hebben gedaan, gaan tienduizenden mensen dat zien.
1: Ja.
0: Ik denk 100.000. Ik durf te zeggen, als we het goed doen, gaan 1 miljoen mensen dit zien.
1: Mocht je vandaag in Capelle aan de IJssel zijn, daar moest Oussama vandaag appartementen bouwen. En je ziet een man heel erg in gedachten verzonken staan, die een beetje voor zich uitstaart. Dat is Oussama die alleen maar aan het nadenken is. Wat kan het toch in vredesnaam zijn dat ik morgen ga doen?
0: Morgenochtend komen we hierop terug. Ja, en gisteren, dat vind ik dan ook mijn plicht, heb ik even geappt met een bekende Nederlandse zanger. En ik heb het bericht gestuurd, heb je dit gezien? Weet je dat deze oude beelden van jou over het internet gaan? Het was Freek van Suzanne Freek. Jongens, ik heb zo ongelooflijk gelachen. Ja, het algoritme van TikTok laat zich niet voorspellen. Misschien ben je het zelf ook wel tegengekomen. Wij hebben ooit in het verleden samen met Suzanne en Freek een carnavalscover opgenomen. En het idee was dat de grootste carnavalshit klein en akoestisch zou worden gebracht. En Suzanne en Freek deden daaraan mee. Die hebben Hey Marloes, ik wil met je onder de douche, klein akoestisch gebracht. En op de beelden zie je Freek verkleed als badeend. En Suzanne verkleed als douchegordijn. En brengen ze bloedserieus dit ten gehore.
5: Hey Marloes, kom met je onder de douche. Hey, ja, hey, ja, oh.
0: En helemaal niet verkeerd.

0: hem ook in ons algoritme voorbij. Uit de krochten van het internet en heel veel lachende poppetjes. Vanmiddag zijn Suzanne en Freek te gast bij Domien Verschuren. Ze gaan hun nieuwe single ten primeuren. Ze hebben alvast een klein stukje op datzelfde internet gezet. Moet je horen, want het is gewoon een hit.
1: Soms sta je op en is het een van die dag. Dat de grond onder je voeten verdwijnt.
0: Ja, dit is gewoon een mega hit. Vanmiddag tussen 4 en 7 gaat hij in première bij Domien. En dit is een echte classic als het avond is bij Q Music. Soms

0: nieuwe single in première tijdens de middagshow bij Domien en Anton. Suzanne en Freek, Back Your Music, als het avond is. Ja, nog heel even over die uitnodiging richting Usama.
1: Hé, hey, Mattie, jij hebt gewoon thuis wat te klussen. Niemand kan een bouwvakker vinden en jij hebt wat slims bedacht. En hij trapt er nog in ook.
0: Ja, dat klopt inderdaad, jongen. Ik ga een extra kamertje bouwen voor mijn AI-vrouw.

Jungle Back in Music en Jamaican. Het is 9:50. Onderweg naar een nieuwe ronde van Het Geluid. Eerst Hall of Fame. Ja, en denk eens even na. Wie hoort er in die Hall of Fame? Zijn dat de mensen die zich dagelijks kaart inzetten voor... Oké, rustig. Ja, jij ook natuurlijk. Ronaldo niet vergeten. In ieder geval de script samen met Will.i.am.

0: Script en Will.i.am Hall of Fame. Hey Bas, goedemorgen.
1: Hey Mattie, goedemorgen.
0: Ja, misschien komt Treintje wel in de Hall of Fame van het geluid. Hey Treintje.
2: Hallo.
0: Hallo. Noem je vrienden jouw trein?
2: Ja, af en toe.
0: Af en toe, oké. Okay. Schaar je ons onder vrienden?
2: Nou,
0: nog niet, maar dadelijk, hè?
2: Als je
0: drie keer bij zijn deur hebt gehad.
3: Het geluid. Okay.
0: We moeten eerst even wat geld overmaken om jouw trein te mogen noemen.
2: Precies.
0: Dan vraag ik voor nu. Treintje voor 23.000 euro. Wat denk jij dat het is, het geluid van Q-Music?
2: Het dichtdoen van de klep van het Senseo-apparaat.
0: Dichtdoen van de klep van het Senseo-apparaat.

0: Opja. Q-Music.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Velsink-advies.
3: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
4: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
2: Dat is een Velsink-advies.
5: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldsink.nl.
7: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker!
8: Kippie!
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
15: Yes!
16: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
17: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
15: Yes!
18: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
19: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal...

0: Van 3 tot en met 10 oktober, de week van ons eten.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Nu bij Iwis Opticiens. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
7: Wild avontuurtje? Ontwaak deze herfst op de Veluwe. Trap door kleurrijke bossen en voel de frisse wind op je gezicht. Spot edelherten in het gouden herfstlicht. En sluit de dag af met een lokaal wildgerecht bij een knisperend haardvuur. Er is altijd meer Veluwe. Laat je verrassen op Veluwe.nl.
8: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
7: Wild avontuurtje? Laat je verrassen op Veluwe.nl.
9: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
11: Ja, aardig druk op de weg nog. 1 file langer dan een half uur op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Heemskerk en de brug over het zijkanaal C kom je in 11 kilometer. Vertraging is daar 39 minuten.
12: Het geluid.
11: Spelen wij met treintje 21 uit Heeswijk Dintig. Treintje, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
11: Goedemorgen, gaat het goed?
13: Ja, zeker.
11: Oké, hartstikke goed. Jij denkt dat... Mag ik even vragen wat er aan de hand is, treintje?
13: Nou, ik ben toevallig net opgeroepen voor mijn afspraak in het ziekenhuis. Niets ernstigs hoor, maar gewoon een controle.
11: Oh, oké. En jij wordt nu naar binnen geroepen?
13: Ja.
11: Oh, oké. Okay, zet de dokter nog heel even in de wacht.
14: Sorry, ik moet even meespelen met het geluid.
11: Ja, inderdaad. Even in de wachtkamer. Hou er wel rekening mee dat je hartslag een beetje omhoog kan gaan de komende paar seconden. Jij denkt dat het is het dichtdoen van de klep van een Senseo-apparaat. Heb je de dokter wel uitgelegd wat er aan de hand is, treintje? Of...
13: Nou, nog niet, maar...
11: Oh, ja. Je komt bellen binnen. Okay. Het dichtdoen van de klep van een Senseo-apparaat voor €23.000.
13: Ja.
11: Het is niet goed.
13: Helaas.
11: Helaas. Ga rustig zitten.
14: Liggen.
11: Of liggen.
13: Ja, precies.
11: Sterkte daar, treintje.
13: Dankjewel.
11: Wij gaan er €100 bovenop doen. Het geluid komt op een waarde van €23.100. En trouwens ook richting Treintje gaat natuurlijk de thuisspeleditie van het geluid. Zodat ze thuis lekker kan doorspelen.
13: Ja, dankjewel.
11: Fijne dag.
13: Hetzelfde, doei.
14: Treintje moet door, man.
11: Ja, moet door. Ja, en waar luister jij het foutuur? Klok in via een berichtje met de Q Music app. En doe dat even met een fotootje, want het is de foto-inklok vandaag. Q Music is proud.

0: nieuws in het foutuur. Everybody needs somebody.
1: Dit is het foutuur.
0: 9:40. Goedemorgen, Bas hier en de foto inklok. Ja, het ziet eruit alsof veel mensen het vandaag lekker onder controle hebben. Dat is goed om te zien. Jeroen die stuurt een hele blije selfie met een duimpje omhoog. Nog een blije selfie van Kai Amberg. Die is onderweg, moet een route van 380 kilometer met tuinhout, stuurt hij. Bas Pater moet heel veel broodjes maken op het werk. Nou, dat gaat ook lekker, zie ik. Patrick Mul stuurt de foto vanuit de winkel. Tabak en gemak in Raamsdonk sfeer. Dat is lekker op Stoptober inderdaad. Bram die is er ook bij, Rozenstraat. Ik hoop dat het goed gaat daar. Hij stuurt vloertjes storten, eerste keer. Zometeen even YouTube checken. Ja, Bram zal bij jou de vloer aan het leggen zijn. Even YouTube checken. Anouk, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Hoe sta jij erbij op donderdagochtend?
2: Ja, lekker tussen de tomaatjes in.
0: Ik zie een hele blije foto inderdaad. Die staat tussen de kratten.
2: Ja, tussen de kratjes. Ja, het is afoogsten vandaag. Dus dan worden alle tomaten geplukt.
0: En hoe is de oogst? Hebben we een beetje goede tomaten?
2: Ik beoordeel het niet. Ik moet ze alleen afoogsten. En dan gaan ze naar de veredelaars en die beoordelen ze.
0: De veredelaars. Zo, dat klinkt wel chic.
2: Ja, klinkt chic, hè?
0: Ja, die zijn met goudbestek gaan ze even een tomaatje testen.
2: Ja, bijna wel.
0: Hey, en ben je niet helemaal groen als jij vanmiddag thuis komt?
2: Meestal zit ik wel aardig mijn armen en alles zijn wel een beetje groen. Maar even douchen en het is weer weg.
0: Zo is het ook. Hey, we gaan de Alright Stop Koffietime Cup je kant op sturen.
2: Helemaal leuk.
0: Komt die kant op en nog één ding natuurlijk.
2: Een hele fijne dag.
3: Fijne dag! Moshi moshi, watashi wa Nihon kara kimashita. Kore wa Tokyo Getto Pushi desu.

0: Foutuur.
1: Het is 1 oktober vandaag, hè? Start van een nieuwe maand. En ik heb nog een toepasselijke battle voor vandaag. Vertel ik je zo meteen. Eerst mag je nog kiezen voor deze. Ja, gaan we opwarmen voor vanavond. Voor Oranje, het FIFA Hollandia. Van de boom. Jij bent zo. Je mag stemmen in de Q-Music app. Liedje met de meeste stemmen hoor je zometeen.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de jaar van Jumbo.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denimarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeansspecialist.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denimarket bij Jeanscenter.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
15: Soms zul je zeggen...
16: Mam, jij bent de beste.
15: Voor degene die je altijd aanmoedigt... je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
17: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
18: Van het bos tot in de tuin.
17: Zagen.
18: Snoeien.
17: Blazen.
18: Maaien.
17: Meer maaien.
18: En nog meer maaien.
17: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
18: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
17: Stiel. Sterk werk.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
20: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was

0: graag grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

0: Voor elke vloer, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
2: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
3: Het geluid.
1: Het geluid van Q-Music is nu waard 23.100 euro.

0: 10 uur. Goedemorgen, het Key Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Niet eerder dit jaar was het tijdens de donderdagochtendspits zo druk op de snelweg, dat zegt Rijkswaterstaat. Er stond op het drukste moment bijna 600 kilometer file vanmorgen. Rijkswaterstaat vertelt waar dat aan lag.
2: Het is een combinatie van slecht weer en ongevallen. Daardoor is extreme drukte ontstaan en daar komt natuurlijk de reguliere drukte die we op de bekende plekken hebben nog bij.
1: Ja, het is nu wat minder druk. Bas vertelt zometeen waar het nog file rijden is.
3: Oh, oké.
1: Een enorme primeur van het Radboud UMC. Chirurgen daar zijn erachter gekomen hoe ze de clitoris van vrouwen kunnen herstellen die vulvakanker hebben gehad, zegt het ziekenhuis zelf. Door die behandeling kunnen de meeste vrouwen ook weer een orgasme krijgen. Het lukte nog niet eerder, ook niet in andere landen. Hackersgroep Shiny Hunters ontkent dat hun website offline is, zeggen ze tegen BNR. Die website van de groep leek niet meer in de lucht. En volgens Shiny Hunters is de site verhuisd omdat die meerdere keren werd aangevallen. Ja, Shiny Hunters kennen we hier vooral van de grote hekken bij Odido. Formule 1 nog, in ieder geval één race winnen. Dat is het doel van Max Verstappen voor de rest van het seizoen, zei hij net op een persconferentie.
4: But I want to win. That's what I'm here for. And I'm getting close, but I want to at least win one race this year.
1: Ja, er zijn dit seizoen nog 8 races. Dit weekend wordt er gereden in Maleisië. Het weer nog van buienradar, vooral in het noordoosten, is er kans op regen nu. Maar vanmiddag bijna overal de zon en dan wordt het een graadje of 20.
0: En dan ga ik nu vertellen waar het nog vast staat. Begreep ik, kielverkeer van Flitsmeister met 1 file. Nee, 2, langer dan 20 minuten nog. Drukste donderdagochtendspits van het jaar. A22 Beverwijk-Velsen. Tussen Beverwijk en de Velsertunnel kom je in 22 minuten. En de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en Grijshoord. Daar 10 kilometer, 29 minuten. Controle is op de A2 Weert Echt bij 202,0. De A13 Rijswijk-Rotterdam bij 5,9. A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,7. A28 ook richting Amersfoort bij 55,8. En de A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep, daar opletten bij 20,4.
5: Bas van Nimwegen.
0: Yes, even opwarmen voor de wedstrijd van Oranje vanavond. Gaan we het tzatziki maken van de Grieken. Dit is Viva Hollandia bij Q.
6: Q Music is proud.

0: Vandaag natuurlijk ook altijd de start van Stoptober. Ja, de actiemaand om te stoppen met roken natuurlijk. Ik heb hier twee artiesten die ook meedoen. Ja, ik dacht laten we even een toepasselijke battle doen in het foutuur. Ga je voor?
1: Je vraagt of ik zin heb in een sigaret.
0: Precies. Guus Meeuwis.
1: Die je normaal alleen
0: en Van Gaal met Het is een nacht.

je met het lampje van je telefoon. Het Guus Meeuwis en Van Gant. Het is een nacht. Met het begin natuurlijk. Je vraagt of ik zin heb in een sigaret. De enige sigaretten die vandaag nog mogen natuurlijk op 1 oktober. Stoptober vandaag. Patricia Middeljans die stuurt: Bas, ik doe ook mee. Stoppen met roken. En Carmen Dame die zegt al 86 dagen gestopt. Kijk, applausje voor Carmen. Zeker.

0: Little Green Bag in het foutuur van Q-Music. We gaan naar richting 10:30. Ja, zometeen sluiten we het uur natuurlijk af. Met nog eentje, de vraag is alleen met welke ga je zometeen voor La Bouche? Be My Lover? Of gaan we hakken op Charlie Lonoy's Mental Tio? Stars. Nou, je weet hoe het werkt, stemmen in de Q-app.
1: Het geluid.
0: En goedemorgen, Clemmy.
2: Hi, goedemorgen.
0: Je komt uit Wijchen. En klopt. Jij gaat een poging wagen voor 23.100 euro.
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: Je mag zeggen, wat denk je dat het is?
2: Ik denk dat het is een zoetje uit de zoetjesdispenser drukken.
0: Een zoetje uit de zoetjesdispenser drukken?
2: Ja, klopt.
0: Drink je koffie zelf met zoetjes?
2: Nee, ik drink zelf normaal geen koffie, maar mijn vriend wel.
0: Ah, vandaar. Dus dankzij hem ben je op je antwoord gekomen.
2: Ja, precies.
0: We gaan het voorleggen aan de jury, Clemmy.
1: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
0: We horen zometeen het antwoord van de jury.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
8: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Het is weer laat.
14: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
15: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
16: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
18: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
19: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in 1. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
18: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
20: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
21: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
20: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
22: Ah, hier kan het.
20: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
23: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: schoudertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
23: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
13: Yes!
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
13: Yes!
24: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
25: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
26: Soms zul je zeggen:
27: jij blijft mij inspireren, pap.
26: Voor de eeuwige optimist, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
28: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
29: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
30: Even bollen met Select.
31: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
32: Ah, relaxed?
31: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
33: Het is 9:30, Kim is ik weer. Nu nog kans op regen. Vanmiddag dan gaan we de zon ook zien. Het wordt een graadje of 20. Dan Q-verkeer van Flitsmeister. Drukste donderdagochtendspits van het jaar hebben we achter de rug. Inmiddels nog één file over langer dan 10 minuten op de A50. Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderlo en Waterberg. Daar een defect voertuig. Kom je in 11 kilometer. Vertraging is 24 minuten.
34: Het geluid.
33: Ja, Clemmy, goedemorgen.
35: Hey, goedemorgen.
33: Een leuke naam heb je trouwens.
35: Ja, dankjewel.
33: Nog nooit eerder gehoord, Clemmy.
35: Nee, dat snap ik.
33: Nou, wie weet komt het wel op een check te staan. Dat zou toch mooi zijn?
35: Ja, dat zou heel leuk zijn, ja.
33: Op het spel €23.100. Jij denkt dat het geluid van Key Music is...
35: een zoetje uit de zoetjesdispenser drukken.
33: Bedacht wat je met het geld zou doen?
35: Nee, ja, goed, we hebben in mei de sleutel gekregen van ons nieuwe huis en er moeten nogal wat dingetjes in de tuin gebeuren, dus ik denk dat daar het begin in ieder geval gemaakt gaat worden.
33: Geldboom in de tuin, denk ik.
35: Ja, dat zou heel leuk zijn, hè?
33: De jury heeft meegeluisterd en Clemmy, laat mij weten dat jouw antwoord fout is.
35: Ah, helaas.
33: Jammer!
35: Ja, jammer.
33: Dappere poging, komt weer €100 bij. Nieuwe waarde is €23.200. En we sturen het geluid thuisspel op naar je.
35: Oh, nou, heel leuk. Dank je.
33: Kom de kant op. Fijne dag.
35: Fijne dag. Doeg.

5 centimeter, zag ik, met onze bondscoach. Bruno Mars is 1,65 meter en Xavi Hernandez is 1,70 meter. Ik heb nog gekeken, maar ik zag hem niet zitten gistermiddag. Of hij kwam niet boven het raam uit, dat zou ook kunnen. Ja, ik zag gisteren de spelersbus van Oranje rijden op de A2 richting Schiphol. Twee grote oranje bussen, de grote witte leeuw erop. Zag toch wel imponerend uit. Maar dan ben ik gelijk nieuwsgierig, weet je wel. Hoe gaat het dan aan toe in die bus met al die spelers? Misschien net als vroeger, als je dan op schoolreisje ging. Rennend naar de achterbank, want daar wilde je zitten natuurlijk. Zakken snoep mee. En dan zingen natuurlijk, hey buschauffeur, we gaan je busjes lopen. Nee, dat zal wel niet. Vanavond speelt Oranje in de Nations League tegen Griekenland. Wordt spannend. Griekenland won afgelopen weekend nog van Duitsland. Dus kan dus een mooi potje worden. Om 9:15 vanavond dan is het aftrap. Dit is Pink bij Q.

0: mooi liedje. Shanna Spyro, een Great Expectation. Ja, we gaan terug naar 1 oktober 2016. 10 jaar geleden stond net de eerste aflevering online.
1: Welkom bij Boos, waarin mensen die boos zijn mij een bericht hebben gestuurd om te vragen of ik een en ander voor ze wil oplossen.
0: Ja, Boos, weet je nog? Komt Tim Hofman en ik jouw problemen oplossen? Hoewel je zelf ook wel eens zelf problemen kreeg. Ruzie.
2: Mijn kies ligt er al uit, geloof ik. Nee, rustig, rustig.
0: Ja, gebroken kaak gewoon, hè. Omdat mensen die had geconfronteerd ook erg boos waren. 10 jaar dus inmiddels. En gisteren vierden ze dat met een jubileumavond. Speciaal voor fans in de Avonds Live. Dus de hits van dat moment. Top 40 erbij gepakt van 2016. Aan jou de vraag, welke van deze 3 wil je zo meteen helemaal horen? Ga je voor de nummer 10 van toen? Heathens van 21 Pilots. Stond op 10. Of ga je voor

Human. Nou, bepaal het maar. Je stemt in de Q-Music app. Ga je voor 21 Pilots met Heathens voor het beste met Good Grief. Of Dragon Bowman met Human. Laat het weten. En leuk als je dat even doet met een audio-appje. Liedje met de meeste stemmen ga ik zo meteen draaien. Eerst

0: Van Duinhoven die stuurt wat een heerlijk nummertje. Ja, de zon gaat spontaan schijnen bij je. Je hoorde Jamie Miller uit Engeland, komt die Baby Doll. Begonnen in Repeat of Niet hier bij Q-Music. Zometeen het laatste nieuws en je hoort de uitslag van de Top 40 Classic. Welke hit van 10 jaar geleden gaan we zometeen in het zonnetje zetten? En ook deze komt eraan. Mel Smith. Stay if you wanna dance.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.

0: 50 jaar.
1: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
2: Dat is een Veldzinkadvies.
1: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf. Weer. Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzink.nl. Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je...

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
4: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus al voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
4: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
5: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
7: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
12: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker.
14: Kippie.
15: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
16: Het geluid.

0: gestoken daar, maar waarom is nog altijd onbekend. De man van 22 is opgepakt. Of de twee elkaar kenden, dat is ook nog niet duidelijk. Er worden voorlopig geen doodstraffen meer uitgevoerd in de Amerikaanse staat Tennessee, heeft de staat besloten nadat een executie daar helemaal mis is gegaan. De veelbesproken Christa Pike overleefde vannacht 2 dodelijke injecties. En deze verslaggever die was erbij en ze vertelt wat ze zag.
1: When they told us to leave at 8:53, Christa Pike was still breathing. They did 2 separate rounds of dobarbital, which I've never seen before. The protocol does say that they should do a second round if the person is still alive.
0: Christa Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er nou precies is misgegaan, dat is nog onbekend. En 766.000, zoveel mensen hebben gisteravond naar de cabaretshow van Paulien Cornelissen gekeken. Die show werd speciaal uitgezonden nadat bekend werd dat de cabaretier en schrijver is overleden. Ze was 50. Even een klein stukje uit de voorstelling toen het ging over de tabbert van Sinterklaas.
2: Tabbert, ook een heel goed woord. Tabbert. Hè? Ik vind het ook jammer dat het hele kledingstuk het verder niet gered heeft eigenlijk. Zo vaak van die situaties dat iemand van, wat zou ik nou eens aandoen? Je tabbert, joh! Ik weet niet welke tabbert, je beste tabbert.
3: Ach ja, verdrietig. Veel te jong.
0: Het weer nog van Buienradar. Vooral in het noordoosten is er vanochtend nog kans op regen. Vanmiddag bijna overal de zon. Het wordt dan een graadje of 20.
3: Dankjewel Danny. Dan Q-verkeer van Flitsmeister. Met 1 file langer dan 10 minuten op de A50 Apeldoorn Arnhem. Tussen Hoenderloo en Waterberg kom je in 7 kilometer 16 minuten daar. Controles op de A12 Maarn Utrecht bij 75,0. De A13 Rijswijk Rotterdam bij 5,9. A28 in beide richtingen opletten bij 59,7. En de A44 Wassenaar Nieuw-Vennep daar bij 20,4.
4: Music. Bas van Nimwegen.
3: Ja, al 14 weken bovenaan in de top 40. Wordt het een 15e week? Dat horen we morgenmiddag.

0: 2016, je had zojuist de keuze uit liedje 21 Pilots, Heathens, Bastille en Good Grief en Human van Rag & Bowman. Anne Lauren die zegt, kun je ze niet alle drie draaien? Wat een goede nummers tegenover elkaar. Ja, zo werkt het natuurlijk niet, Anne Lauren. Nee, je moet er eentje kiezen. Tim Schippers die zegt, ik ga voor 21 Pilots. Dico Wander die zegt, Human van Rag & Bowman. De rest mot ik niet. Finn Rikke die zegt, Heathens van 21 Pilots. Renate stuurt, voor mij is maar één winnaar, dat is Rag & Bowman. Dan Joop.
1: Ja, uiteraard Human. Prachtig nummer.
2: Bas, voor mij Bastille met I Miss You.
3: Doe voor mij maar keuze 3. Rag & Bowman met Human.
4: Overduidelijk natuurlijk, Human. Kom maar op ermee.
0: Nou, kom maar op ermee. Ja, inderdaad. Bastille Good Grief kreeg 13% van de stemmen. 36 voor 21 Pilots. En gewonnen met 51% van de stemmen. Rag & Bowman. Human is de top 40 classic van vandaag.

0: Sonja die stuurde net een appje.
1: Ik hoorde net in de auto dat er een hint gegeven werd over het geluid. Maar ik moest helaas naar binnen bij klanten, dus ik kon hem niet horen. Wat is de hint? Hebben jullie die?
0: Ja, die heb ik hier liggen. Zal ik hem even met je delen? Nee, Geintje, geen paniek, niks aan de hand. Er is nog geen hint gegeven. Gisteren heeft de jury wel laten weten dat ze vrijdagochtend om 7:45 in de ochtendshow bij Mattie met de eerste officiële hint komen. Tenzij ja, jij het voor die tijd natuurlijk nog even weet te raden. Als je denkt te weten wat het geluid van Q is, meld je aan, heel simpel, in de Q Music app. Wie weet spreek ik je gewoon zo meteen al. Hè. Over 6 minuten spelen we een nieuwe ronde voor 23.200 euro.

0: unstoppable.
1: Somje bij Q-Music. Heb je de nieuws van Taylor Swift al gehoord? Echt een goed liedje. Het is de belangrijkste track bij Q deze week. De alarmschijf ga ik zo meteen draaien.
2: Het geluid.
1: Eerst naar Nathan. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Je mag een poging gaan wagen voor 23.200 euro, Nathan.
3: Oké,
1: ja, je zegt het alsof je het gisteren nog op overgemaakt hebt gekregen.
3: Ja.
1: Wat denk jij dat het geluid is?
3: Het terugplaatsen van een filter in een droger.
1: Oké.

0: En tik op ja. Q Music.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: De maaltijden van Kippie, zoals Kip Dunner. Lekker,
4: Kippie.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
8: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
10: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
12: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
16: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
17: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
18: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
19: Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
22: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
23: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
0: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Soms wil je zeggen...
4: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
2: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
21: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
24: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
25: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
26: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
27: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
28: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
24: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
21: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
29: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
30: Half 12, Q Music weer van Buienradar. Nu nog kans op wat regen vanmiddag. Bijna overal zon, het wordt een graadje of 20. Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file nog. Langer dan 5 minuten op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Tussen Hoenderlo en Waterberg kom je in 5 kilometer. Vertraging is daar 8 minuten.
31: Het geluid.
30: Zo, Nathan, waar sta je momenteel?
32: Ik ben op het werk.
30: Kijk, en wat collega's om je heen?
32: Ja, zeker.
30: Kijk, dus die kunnen mooi meejuichen als jij dadelijk 23.200 euro wint.
32: Ja, dat zou mooi zijn.
30: Wat denk jij dat het geluid is?
32: Het terugplaatsen van een filter in een wasdroger.
30: ...132 foute antwoorden zijn er tot nu toe gegeven. Blijft het daarbij? Dat is de vraag. Nathan, de jury laat weten dat het fout is.
32: Oké.
30: Er komt wel weer 100 euro bij. Nieuwe waarde is 23.300 euro. En, ik hoor dat de collega's meeleven met je.
32: Ja, jammer.
30: Helaas. Ja, we sturen nog wel het foute... Ja, oké. Het geluid... Ik ben helemaal afgeleid door je geschreeuw op de achtergrond. We sturen wel het geluid thuisspel naar je op, Nathan.
32: Super bedankt.
30: Yo, de groeten daar, hoi.
33: Bas van Nimwegen.

0: zo high on life zijn we niet met z'n allen. Nee, gezondheid. Misschien hoor je dit ook om je heen. Al je collega's of thuis. Veel mensen die verkouden zijn momenteel, hè? Bij mij thuis zelf ook. De kids die liepen ook snot verkouden rond. Vanmorgen werd ik zelf ook een beetje verkouden wakker. Ja, hoe kan dat nou? Het is nog helemaal geen herfstweer natuurlijk. Ik bedoel, gisteren nog 29 graden. Maar ik las het in het nieuws vanmorgen. Nu de scholen weer begonnen zijn, dan gaan de virussen gewoon weer makkelijker rond. En ik las dus ook dat oktober de officiële start is van de periode van hoesten, niezen en snotteren. Dus dan weet je waar het vandaan komt. Gaan we toch ook weer met elkaar maar gewoon weer elleboogbegroetingen doen, denk ik. Hè? Old school. Het is allemaal begonnen bij Patient Zero. Taylor Swift scoort de belangrijkste track bij Q deze week.
1: Q Music, alarmschijf.
2: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new...

knallende ruzie. Eindeloze discussies natuurlijk over wie de tv nou krijgt. Nou, oké, kreeg jij de tv, dan kreeg ik de kat. Afgesproken. De airfryer natuurlijk moest ook nog verdeeld worden. Oh, nee, die hadden ze nog niet, hè, jaren 80. Nee, maar wel samen gewoon nog een liedje kunnen schrijven. Best knap, toch? Gewoon midden in een break-up. Dit liedje schreef Lindsey Buckingham van Fleetwood Mac eigenlijk als bericht aan Stevie Nicks. Ook van Fleetwood Mac, dat hun relatie voorbij was. Dus heeft dat liefdesverdriet toch nog wat opgebracht. Over liefdesverdriet gesproken, wat dat betreft is het nu... alleen dan in een andere versie. Vier liedjes die gaan over een ex. Net nog Patient Zero van Taylor Swift over een giftige relatie. Ik ga zo Not Over You van Gavin DeGraw nog draaien. En nu de nieuwste Kygo. Is ook een smeekbede aan een ex. Take Me Back. Je hoort hem nu op Q.

0: Gavin DeGraw bij Q. Not over you. Is dat je houten benen, Danny, of wat hoor ik daar? Ik hoor die iets kraken.
1: Ja, dat is weer die microfoonarm. Daar gaat het al de hele week over.
0: Het laatste nieuws zometeen, wat zit erin?
1: Nou, het is niet echt een lekkere dag voor veel tankstations in ons land.
2: Het is een slechte boterham verdienen momenteel.
1: Ja, daar zo meer over.
0: Ah, oké. Okay. En de lunchmix komt eraan. All right, stop, lunchtime. Exxon en Grosso, ga je horen.
3: Elke vrijdag zit hij naast mij. De man met de rebelse snor.
4: Hey, goedemorgen.
3: De man die... Ja, hoe zou je hem nou eens omschrijven?
5: Hele lieve jongen, 2,70 meter lang. En dat toch lijkt hij ook weer 14. En dan heeft hij wel weer een snor.
3: Een man van feiten.
4: Zelfs het stokbrood hebben wij te danken aan Napoleon.
3: Zijn naam is Krikke.
4: Bram Krikke.
3: En morgenochtend zegt hij... Hey,
4: Mattie. Hebben mijn snor en ik jou ooit teleurgesteld?
6: Vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
7: De maaltijden van Kippie, zoals Chinese bami met kiploempia.
8: Lekker.
9: Kippie.
10: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp

0: bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk. Dat is een welzijnadvies.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen.

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
4: Yes!
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar Kruidvat.

0: Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Het geluid.
4: Het geluid van Q-Music is nu waard 23.300 euro.

0: Goedemiddag, het Key Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Er zijn 4 mensen overleden aan het Westnel-virus. Dat meldt het RIVM. Het gaat om 4 mensen en daarmee staat het dodental in ons land nu op 9. Westnel-virus krijg je via een prik van een mug en de meeste mensen worden er niet ziek van. Dan brillen waarmee je kunt filmen. Die worden steeds vaker verboden of niet meer verkocht, meldt het AD. Webwinkel Weekamp haalt de bril per direct uit het assortiment. Dat doen ze omdat je er ook stiekem mee kan filmen. Consumentenbond legt even uit hoe dat werkt.
2: Er wordt wel beweerd dat het lampje duidelijk is, wat aangeeft dat er gefilmd of gefotografeerd wordt. Maar dat is niet altijd goed te zien. Zeker niet in de zon of van een afstand. En het lampje is ook te makkelijk af te plakken.
1: In chatgroepen gaan veel foto's en filmpjes rond van vrouwen, maar ook kinderen die stiekem met zo'n bril zijn gefilmd. Dan naar Frankrijk. Er zijn al dagen onderwijsprotesten bezig en die worden alleen maar groter. Ook universiteitsstudenten hebben zich er nu bij aangesloten. De scholieren zijn boos, onder meer over het lerarentekort. En bij die protesten wordt ook veel geweld gebruikt. Ja, en het loont nog meer om in Duitsland te tanken. Vanaf vandaag verlaagt ons buurland de belasting op benzine en diesel. Tanken in Duitsland wordt daardoor zo'n 17 cent per liter goedkoper. En deze eigenaar van een pomp aan de grens die houdt zijn hart vast, want veel klanten, ja, die zag hij al verdwijnen.
3: Het is een slechte boterham verdienen momenteel. Ik heb dan wel af en toe de klantjes die dan even hier voor een tientje komen tanken, omdat ze anders niet in Duitsland komen. En dan doen ze daar de rest van de tank vol.
1: Als we horen bij de Telegraaf, belastingverlaging in Duitsland blijft nog het hele jaar. Het weer nog van Buienradar. Op veel plekken de zon. Een graadje of 20. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het net zo warm.
0: Dankjewel Danny. Dankjewel verkeer van Flitsmeister met 1 file. Je raadt het al. Richting de Duitse grens. Hengelo-Osnabrück gaan natuurlijk tanken. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Daar kom je in 9 minuten. Controles gemeld op de A1 Hengelo-Deventer. Staan ze bij 135,1. De A13 Rijswijk-Rotterdam 5,9. A28 Zwolle-Amersfoort 55,8. En de A28 ook richting Assen bij 153,5. A44 nog Wassenaar. Nieuw-Vennep daar opletten bij 20,4.
4: Bas van Nimwegen. 3, 2, 1. Lunchtime.
0: Yes, de lunchmix.
5: Oh, hij klinkt weer lekker.
0: Zeker met zometeen Axel en Grosso. More Than You Know ga je horen. Ook Justin Bieber komt eraan met What Do You Mean? En eerst Armin van Buuren. This is what it feels like by Q.

0: Might Stop Lunchtime met Axel en Grosso, More Than You Know. Ik zoek weer iets.
1: Menno presenteert Menno Wat Dan.
0: Ja, Bas hier op de plek van Menno, maar wel zoals altijd weer vier hints. Ja, ik zoek iets, alleen de vraag aan jou is wat? Even een kleine hint, ik kwam hierop omdat ik het vanmorgen in het nieuws hoorde. Dus ja, kom maar op. Als je het weet, stuur deze kant op in de Q-app. Maak je kans op het Q-prijspakket en een koffiecup. Hint 1 is... Hey, pst, ik lok je eruit. Hint 2? Nee, geen echte vissen. Hint 3? Party! En hint 4? Zet hem op. Nou... Zeg ik ook tegen jou, zet hem op. Wat zoek ik? Hey, pst, ik lok je eruit. Nee, geen echte vissen. Party en zet hem op. Stuur je antwoord deze kant op via de Q-app. Spreek ik je misschien zometeen. It's

0: Geen scooter. Ook geen school. Vissershoedje stuurt iemand. Ook niet goed. Een hoed zie ik nog binnenkomen. Val. Nee. Ja, ik heb je net 4 hints gegeven. De vraag was, wat zoek ik?
1: Menno, wat dan?
0: Hey Linda, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, kon jij wel iets met de hints?
2: Ja, nou, het was eigenlijk bij party wel duidelijk. Dat moet tent zijn.
0: Oké, ja, want, heepst, ik lok je eruit.
2: Ja, iemand uit de tent lokken natuurlijk.
0: Ja, ja, nee, geen echte vissen.
2: Ja, ik dacht aan tentharingen.
0: Ja, party, zei je al, party tent, en zet hem op.
2: Ja, een tent opzetten natuurlijk.
0: Nou, dat is hartstikke goed inderdaad.
2: Tent, superleuk.
0: Heb je ook meegekregen in het nieuws waarom ik tent had?
2: Nee, dat heb ik eigenlijk niet meegekregen.
0: Nee, kamperen wordt steeds luxer vanochtend in het nieuws.
2: Ah, oké. Okay.
0: Ja, met vloerverwarming, airco, zonnepanelen, flinke koelkasten, goede bedden. Eigenlijk, ja, het is bijna geen kamperen meer natuurlijk. Hè?
2: Nee, inderdaad. Maar ik snap het wel.
0: Ja? Ja, jij bent totaal niet van het kamperen?
2: Ik kom van een Waddeneiland, maar ik ben helemaal niet van het kamperen.
0: Nou, een goede ontwikkeling voor jou dan, hè?
2: Ja, precies.
0: We gaan het Q-prijspakket die kant op sturen. En de All Right Stop Coffee Time Cup doen we er ook bij.
2: Dankjewel.

Je hoorde Alex Warren bij Q. Zometeen ga ik Suzanne en Freek draaien. Ja, 16:45 vanmiddag zijn ze te gasten in de Q-middagshow bij Domien en Anton voor een nieuwe liedje. Pijnstiller gaat vanmiddag in première, dus 16:45 in de middagshow.

0: geldt voor Lilian. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ben je gespannen?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja, er staat aardig wat op het spel natuurlijk ook. 23.300 euro.
1: Ik had het gezien inderdaad.
0: Het kan van jou zijn als je het goede antwoord geeft. Wat denk je dat het geluid is?
1: Het openzetten van een ventilatierooster in een woning.
0: Het openzetten van een ventilatierooster in een woning. We gaan het voorleggen aan de jury.
2: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
2: Q-music.
0: We horen zo of het goed is.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
9: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla rol. Lekker, Kippie.
10: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus al voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
11: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
10: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.
12: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf.

0: de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
4: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per zin gratis. AH verse pasta's en pasta sauzen, ook

0: Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
1: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldsink.nl.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
9: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
10: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
11: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Ah, nu ook geen nattigheid. Veel plekken zonnig. Rond de 20 graden is het. Kiel verkeer dan van Flitsmeister met 2 files nog. Van 10 minuten of langer op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens kom in 11 minuten. En de A58 Breda-Tilburg tussen Tilburg-Reeshof en Tilburg-Centrum-West. Daar liggen voorwerpen op de weg. Voorzichtig. 12 minuten is je vertraging.
15: Het geluid.
14: Ja, spelen we met Lilian. Goedemiddag.
16: Goedemiddag.
14: Wanneer dacht jij, dit moet het geluid van Key Music zijn eigenlijk, Lilian?
16: Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Ik had het een paar jaar geleden, had ik het gewoon goed. Met het frituur was er iets mee.
14: Oh, het mandje van gewoon de frituurpan terugzetten.
16: Ja, dat had ik toen goed, maar toen was ik niet uitgekozen.
14: Ach, oh, dus dat is zuur, hè?
16: Ik doe gewoon mee.
14: Ja, je hebt groot gelijk.
16: Zien.
14: Ja, maar dan hoor je dus iemand met jouw antwoord dat jij ook had een dik geldbedrag.
16: Op de radio.
14: Nou, wie weet ben jij het nu. Je zegt het openzetten van een ventilatierooster in een woning. Er doen ook mensen mee te luisteren die dat met jouw antwoord hebben misschien. Voor 23.300 euro. De jury laat me weten, Lilian, dat het niet goed is.
16: Oh, jammer.
14: Jammer, ja. Sarah, trouwens, je krijgt wel het geluid thuisspel opgestuurd. Komt je kant op?
16: Ja, helemaal bedankt.
14: En ik wens je nog een hele fijne donderdag.
16: Jij ook. En fijne dag.
14: U.
16: Ja, altijd toch?
14: Dat is netjes van je, Lilian. Fijne dag.
17: Bas van Nimwegen.

Adela bij Q. Kent er ook van Set Fire to the Rain natuurlijk. Rolling in the Deep, Someone Like You. Oh nee, wacht, dat is die andere natuurlijk, hè. Adele ga je zo meteen nog wel horen. Over een minuutje of zes komt ze eraan, Someone Like You. Dit was Adela 1 in L.A. Zometeen Menno Barrevelds brievenbus. Ja, wat wil je delen met de rest van Nederland? Typ het alvast in de Q-app. Kan je het zo gelijk versturen tijdens het lied van de brievenbus. Eerst nog Michael.

0: T-Rex aan Fateless bij Q-Music, een nieuw religion. Hey Wim.
1: Hey Bas.
0: Zullen we de brievenbus doen?
1: Hey, dat lijkt me nou zo'n leuk idee, spontaan.
0: 3, 2, 1. Menno Barneveld.

0: even en dan weekend de groetjes van je collega's van Sportstad.
1: Lieve Jennifer, nog even samen met mama lunchen voordat je alweer bijna richting Madrid vertrekt voor de laatste 3 maanden studie daar. Dat zegt Serge.
0: Iwan, lekker bezig pik, zegt Nick van der Eerde.
1: Gert-Jan, geniet lekker van je patatje. Nog 3 uurtjes en dan hebben we weekend. Leids ontzet. Here we come, zegt Dennis.
0: Groeten vanuit de vrouwenparochie. Hekwerkplaatsen bij de plaatselijke voetbalclub, zegt Jamie Horthuis.
1: Mirella, je bent een kanjer. Groetjes van Merel.
0: Onderweg naar onze kleindochter Sofia na 6 weken vakantie in Italië aan het Lago Maggiore, zegt Rob Rode.
1: Succes met de kerstboom opzetten, Luc. Kusjes je aanstaande. Sammy, dit is toch niet goed, jongen?
0: Het kan niet, het is veel te vroeg. Zo lekker lunchen met de collega's van PostNL. Hans en Jan in Ammerzoden werken ze nog, zegt Yvonne Belder.
1: Eet ze vanmiddag en ik zie je. Tess, dat stuurt Joey.
0: Stefan van der Meijden, douw jij nog even een vette hamburger in je wangen, zegt Marcel van der Koppel.
1: Mijn oksel stinken vandaag, dankjewel voor het delen, Jim.
0: Ik hou van je, Zoe, zegt Martijn Bosma.
1: Nee, serieus, ik krijg nu een foto doorgestuurd van Sammy. In de kerstboom, echt de slingers hangen er al in en de eerste ballen die gaan er ook in. De lichtjes hangen er ook al in natuurlijk, want daar begin je mee. Dit is toch niet normaal?
0: 1 oktober.
1: Ja, ik vind dit echt, dit is heiligschennis gewoon. Ja. Ik vind het kan niet.
0: Durf Mariah Carey draaien.
1: Nou, hou op.
0: Nee.
1: Ik ben blij dat het niet helemaal ontdooid is.
0: Nee. Ik heb nog wel een raadsel van Ricardo.
2: Hoe noem je een hond zonder poten?
1: Een hond zonder poten?
0: Ja.
1: Een hond zonder poten. Ach, jongens. Een hond... ja, ik weet het niet.
2: Maakt niet uit. Hij komt toch niet.
1: En weet je, nu ik het antwoord heb gehoord... Ik weet, deze heb ik een keer gehoord.
0: Ja.
1: Ik onthoud ze nooit.
0: Nee, dat is
1: daar merk je verder niks van.
0: Nee, hoor, helemaal niet. Morgen nieuwe kant.

0: Nieuwebed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Iedereen ligt nog in zijn nest. Maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
9: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
10: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
12: In de keuken alles ready.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
15: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Ah, relaxed?
17: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Sommige verdubbelingen merk je amper. Van 1 naar 2 klontjes suiker. 1 keer snoezen of 2 keer. Maar deze verdubbeling...
20: Je wint 3000 euro!
19: Zet je werkdag volledig op zijn kop.
21: Oh, salaris! Ik kan het niet geloven.
19: Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow...
22: Verdubbel je salaris.
23: In 1 minuut.
19: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
24: Q sounds better with you.
25: Yo, what up?

0: Nu big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, een broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
11: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
12: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
13: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
14: 23.400 euro.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Tot aan de kerst. Elke week een dag staken. Dat dreigt te gebeuren in het streekvervoer, zeggen de vakbonden. Werknemers van onder meer Arriva willen meer loon. En als er volgende week geen beter bod ligt, dan wordt er actie gevoerd. Er zijn nog eens 4 mensen in ons land overleden aan het Westnijl-virus. Dat meldt het RIVM. Het Westnijl-virus kun je krijgen via een prik van een mug. Het dodental door dat virus staat in ons land nu op 9. En toch zegt het RIVM dat de piek van de uitbraak achter de rug lijkt. Het kabinet wil toch voorkomen dat veel beleggers en spaarders extra belasting gaan betalen. Financiënminister Heijnen gaat zijn plannen aanpassen na kritiek van de Tweede Kamer.
2: Ik heb dit met de premier en in de coalitie ook

0: 4, sterkte. En flitsers op de A6, Lelystad bij de Berg bij 72,7. A28, Assen Hogeveen, 157,4. En de A44, Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij 20,4.
1: Music. Wim van Helden.
0: Laten we beginnen met een schone lei. Nieuwe maand begonnen vandaag. Wie oh wie wordt het slimste bedrijf van oktober? Q.

0: Hallo daar, Wim hier. Donderdag 1 oktober. Nou, er is één plek waar de confetti nog op de vloer ligt van gisteren. Er is uitgebreid getoast en gefeest op de winst. Ik heb begrepen met taart en champagne. Het gebeurde in Leeuwarden bij het team van San Kozijnen. Gisteren mocht ik San Kozijnen kronen tot maandwinnaar van het slimste bedrijf van Nederland. San Kozijnen Leeuwarden. Ja, jullie hebben het dik verdiend. 45 seconden over. Jullie krijgen van mij de slimste bedrijf van Nederland Award. Dus die komt binnenkort jullie kant op.
1: Helemaal mooi, dankjewel.
0: Ja, supersnel gewerkt. 1 minuut zo snel mogelijk 5 vragen goed beantwoorden. Zij hielden dus 45 seconden van de minuut over. Ja, we beginnen met een nieuw klassement voor de maand oktober. En als je mee wilt doen met het slimste bedrijf, heb ik hier alvast een vraag voor je. Ja, de bouwers hebben er eentje.
2: Goedemiddag, met Chinese meer.
3: Hallo, met bouwen, met Frans. Ben jij het, Shirley?
4: Ja.
0: Gerard Joling ook natuurlijk. Hij deed ons nog de groeten in Only Joling.
5: Ja, Q-Music. Het is natuurlijk een kutzender als het gaat om Gerard Joling te draaien. Dus wat dat betreft interesseert hem ook geen ene reet.
0: Desondanks staat Geer wel gewoon op ons personeelsfeest komend weekend. Dus we zijn helemaal oké. Ja, ik wil van je weten, wie is vanaf vanavond ook weer te zien met zijn eigen

0: James Arthur.
1: Hey Mattie, ik wil naar Miley.
2: Ja, dat kon je de hele week laten weten door een poster voor je raam te hangen met Hey Mattie, ik wil naar Miley. Ja, en Mattie is de broertje niet. Gistermiddag is hij zelf op pad gegaan om persoonlijk de winnaar te gaan verrassen. Als een ware Gaston ging hij met een gouden envelop de straten van Utrecht in. Daarin zaten 2 tickets voor het concert van Miley Cyrus in Los Angeles, inclusief vlucht en hotel. En hij stond daar bij het huis van Gillian.
3: En ik loop nu naar het huis van de winnaar.
4: Oh mijn God.
3: Ik hoop dat hij, want het is een hij, thuis is. Ik ga bellen.
4: Oké. Okay.
3: Ik heb mijn microfoon door de brievenbus gestopt.
4: Ja, dat hoor ik.
3: Goedemiddag. Ben jij Gillian?
5: Ja, ik ben Gillian. Ja.
3: Gillian?
5: Je gaat naar Miley Cyrus!
6: Let's go.

0: is inmiddels 23.400 euro waard. Wendy, wat is het volgens jou?
1: Ik denk het openmaken van een autodeur door middel van de deurklink.
0: Dus gewoon de deurklink, daar trek je aan en dan gaat de deur open?
1: Ja, klopt, inderdaad.

0: Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt twee keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Swinkels je vanaf maandag samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl.
1: He sounds better with you.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
7: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar aan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: Nu niet één, maar twee merk jeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
12: BTW deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
13: eBoekhouder.nl.
11: Nu twee merk jeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
15: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
16: De kers op jouw middag klinkt als... krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
17: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
18: Ja.
17: En nu?
18: Domeinnamen kopen.
17: Voor je bedrijf?
18: Ja.
17: Welk bedrijf?
18: Ja, dat weet ik nog niet.
17: Welke domeinen dan?
18: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
17: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
18: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
19: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
21: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
22: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
23: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
22: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
24: Wow deals bij Ethos.
0: Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van ethos.
1: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
13: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pasta-sauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Thuisbatterij,
25: einde salderingsregeling,
26: terugleverkosten,
27: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
28: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
29: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertezen liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
30: Het is op de meeste plaatsen droog. Vooral in het westen is er ook nog wat zon. Graad of 20 vanmiddag. Morgen krijgen we overal meer zon. En een beetje dezelfde temperatuur. Er staan 9 files. De langste op de A12. Utrecht richting Arnhem. Tussen Wageningen en Oosterbeek. Ongeluk gebeurd. 7 kilometer. Vertraging daar bijna een uur.
31: Het geluid.
30: Wendy.
32: Hi.
30: Jij zegt het opentrekken van een autodeur met een deurklink.
32: Ja, klopt.
30: Ja, heb je het ook nagebootst?
32: Nou ja, ik heb het wel uitgeprobeerd. Maar goed, in het echt klinkt het toch anders dan bij zo'n grote microfoon. Hè?
30: Ja, dat ligt ook een beetje aan. Wat voor auto rij je?
32: Ja, een Volkswagen.
30: Oké, okay. Nou, dan zou je zeggen, heb je wel gewoon aardig iets degelijks in je handen. Iets stevigs, toch?
32: Ja, zeker. Ja, precies. Ja, nou, zeker weten.
30: Even een keertje luisteren nog. Opentrekken van de autodeur met de deurklink, Wendy.
32: Ja.
30: We hebben heel veel over deuren gehoord bij de foute antwoorden. Autodeur ja, maar... staat er nog niet tussen.
32: Nee, klopt.
30: Nee, dat zeg ik verkeerd. Die staat er nu wel tussen.
32: Oh, jammer, helaas.
30: Maar dankjewel voor dit originele antwoord.
32: Goed, dank je. Jullie ook bedankt.
30: Wat zeg je?
32: Ik zeg jullie ook bedankt.
30: Ja, je wil afronden, dat snap ik. Je denkt, ik ben geweest, is klaar.
32: Nee, helemaal niet. Nee,
30: je krijgt van mij nog het bordspel van het geluid.
32: Oh, nou, wat leuk. Super.
30: Ja, precies. Hartstikke en een fijne dag.
32: Hey, dankjewel.
30: Doei.
32: Doei.

0: groot deze band ook al is, Sonmieu, zevenkoppig. Nou, ze dijen nog wat verder uit. Het is namelijk een mini-mieu-opkomst. Violiste Maud en de drummer van Sonmieu, Olivier, die vachten samen een kindje. Ja, en dat betekent dat de dingen de komende tijd wel een beetje anders gaan worden in de tourbus.
1: Ze is er niet bij de Europa Tour, niet bij de Ziggo. Dus dat wordt even. Ik had het er, net in de auto over. Dat het voor het eerste keer in 9 jaar is dat we niet met Maud op het podium staan. Dus dat wordt
2: dat is wel heel raar.
1: Maar een hele mooie reden. Dus we zijn eigenlijk vooral heel blij.
0: Ja, het is er gegund, precies. Er kon geen betere reden zijn dan deze al dus, Sonmieu. En als het nou een jongetje wordt, dan zou dit misschien wel eens een tekst kunnen zijn voor op het geboortekaartje. Dreams will come alive. Come on, dream on boy. Dream.

0: De vraag is, ga je kijken, Selina?
1: Jazeker.
0: Ja, vind je het leuk? Dat je denkt van nou, dit vind ik wel de moeite waard om eens even in te stappen.
1: Ja, het is wel leuk om even te kijken vanavond toch, hoe die dat allemaal doet.
0: Ja, er is weer een volkszanger die een eigen real life soap krijgt. Niet voor het eerst, maar vanaf vanavond gaat het van start op RTL 5 en Videoland. Voor wie dan?
1: André Hazes. Het slimste bedrijf.
0: Het slimste bedrijf. Selina, jij speelt mee namens de administratie van Luiten Installatietechniek en Luiten Verwarming uit Lekkerkerk.
1: Yes. Klopt.
0: Dat hebben ze in twee opgedeeld. Zijn er twee bedrijven die gefuseerd zijn?
1: Ja, de ene doet in de particuliere en de andere zit in de nieuwbouw.
0: Kijk, en wat doe jij de hele dag?
1: Ik doe de administratie.
0: Ja. En dat is ook echt de hele dag zit je gewoon in de papieren?
1: Ja, nou 3 dagen per week. En we zijn inderdaad samen met mijn collega Bas doe ik de administratie. En daar zijn we druk mee bezig.
0: En af en toe hou ik nog eens even een koffietje voor Bas, toch?
1: Ja, uiteraard. Ja.
0: Wie is nou je leukste collega? Dat vraag ik altijd. Maar ik denk dat het in dit geval heel makkelijk is als je samen met Bas zit.
1: Ja, dat is Bas.
0: Ja, Oh, wil je eigenlijk toch iemand anders en misschien een verdiepingje lager? Het mag, hè?
1: Nee, ik
0: hou
1: bij Bas.
0: Ja, tot bij Bas. Goed, Selina en Bas van Luiten Installatietechniek en Luiten Verwarming dus. Jullie krijgen 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. We beginnen met een nieuwe maand. Dus er is weer kans op een karaoke party speaker van Tempo Team. Als je de slimste van deze maand gaat worden. Nou, in ieder geval ben je vandaag nummer 1, want je bent de eerste.
1: Ja, dat scheelt weer.
0: 5 vragen zo snel mogelijk goed binnen de minuut. Zijn jullie er klaar voor?
1: Yes.
0: Wanneer is de dierendag?
1: 4 oktober.
0: Voor welk land speelt Cristiano Ronaldo?
2: Portugal.
0: Waarvan is popcorn gemaakt?
2: Bye.
0: Welk muziekduo vormen Thomas en Paul?
2: De Munich.
0: Ah, ja, nou. Welke sport wordt in het Engels baseball genoemd?
2: Honkbal.
0: Uit hoeveel provincies telt Nederland?
1: 12.
0: Ja, dat was goed. Mijn vraag was een beetje krom. Uit hoeveel provincies telt Nederland? Maar je begreep wat ik bedoelde. Ja, ik was even in de war bij muziekduo Thomas en Paul. Toen zei je de Munich. Ja, maar ik zocht natuurlijk Agda en de Munich. Dat was het juiste antwoord. Dus ik dacht, ja, dit moet ik toch fout rekenen. Is niet goed.
1: Ah, helaas.
0: Ja, maar ik vroeg niet, wat is de achternaam van Paul? Nee, ik vroeg, hoe heet dat muziekduo? Morgenavond dan maak je het hele weekend trouwens hier kans op Q-Live ticket voor het grootste concert dat ze gaan doen in het Olympisch Stadion, Agda de Munich. Ja, verder had je alles goed. Het was net die ene vraag die even niet lekker ging. Maar 38 seconden over, is dus niks om je voor te schamen.
1: Nee hoor, helemaal leuk.
0: Het zal geen nummer 1 aan het eind van de maand zijn. Maar voor nu is het nummer 1. Jullie staan bij deze op de kaart. En je krijgt van mij het slimste bedrijf kaartspel.
1: Dankjewel.
2: Super.
3: Het slimste bedrijf.
4: Het slimste bedrijf van Nederland.

0: Dance Music, Teddy Swims hoor je zo meteen. Ook deze van Afrojack. Ja, dit is bijna 2 uur. Laatste nieuws met Danny Vos.
1: Ja, een waarschuwing voor jou, Wim, en voor iedereen die ook Crocs draagt.
0: Hou eens even op, man.
1: Nee, je wel, toch? Ik dacht dat jij dat wel eens zou.
0: Nee, dat heb ik echt. Ik ben geen Bas Smit.
2: Elke vrijdag zit hij naast mij. De man met de rebelse snor.
3: Hey, goedemorgen.
2: De man die... Ja, hoe zou je hem nou eens omschrijven?
4: Hele lieve jongen, 2,70 meter lang. En dat toch lijkt hij ook weer 14. En dan heeft hij wel weer een snor.
2: Een man van feiten.
3: Zelfs het stokbrood hebben wij te danken aan Napoleon.
2: Zijn naam is Krikke.
3: Bram Krikke.
2: En morgenochtend zegt hij... Hey,
3: Mattie. Hebben mijn snor en ik jou ooit teleurgesteld?
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux... van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker. Kippie.
10: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
11: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinview.nl voor een gratis proefabonnement.
10: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
16: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
15: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect. Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
20: Even bollen met Select.
21: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
22: Ah, relaxed?
21: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
23: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
24: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
25: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
26: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
27: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
28: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
29: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
30: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
31: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
32: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
31: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
30: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
29: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
33: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
34: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
35: Het geluid.
36: Het geluid van Q-Music is nu waard
0: €23.500.

0: wordt gedemonstreerd. Op meerdere scholen daar worden brandjes gesticht. Er wordt vuurwerk en fruit gegooid. In Frankrijk wordt al langer actie gevoerd. Leerlingen zijn er boos, onder meer over het lerarentekort. En als je wel eens Crocs draagt, pas dan op roltrappen. Met die waarschuwing komt het Liftinstituut nu, schrijft RTL Nieuws. Crocs van die schoenen zijn redelijk zacht van materiaal en daardoor kunnen ze makkelijk vastkomen te zitten in dus roltrappen. Gebeurde laatst al 2 keer. Het instituut noemt het levensgevaarlijk.
1: Ja, ik vind roltrappen sowieso levensgevaarlijk.
0: Ja, daar heb je ook alweer een punt in.
1: Echt. Ja. Het is een wonder dat ik altijd als je van boven naar beneden moet, dan vind ik het allerergst.
0: Ja, je weet nooit weer
1: dat je niet
0: moet.
1: Meteen naar beneden
0: ja, precies.
1: Zo.
0: Het weer nog van Buienradar. Op veel plekken de zon, een graadje of 20. Morgen opnieuw zonnig en dan wordt het net zo warm.
1: Er zijn 11 files. De 2 langste op de A12. Utrecht richting Arnhem, tussen Wageningen en Oosterbeek. Defect voertuig, 7 kilometer met bijna 1 uur vertraging. En op de A12 van Arnhem naar Utrecht, de andere kant op tussen Grijshoord en Wageningen, nog een keer 4 kilometer en 18 minuten. Flitsers langs de A2, Utrecht en Bos bij 68,4. A12, Maren-Utrecht, 75,0. En de A44, Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij 20,2.
2: Music. Wim van Helden.

Q-Check bij Q-Music. Ik heet je welkom bij een nieuwe editie van Het Hitje. Ja, dat is een heel klein stukje van een hit die je zometeen in zijn geheel gaat horen. In dit geval een kleine uithaal van een stukje refrein. Ja, het is een heel bekend liedje met dit stukje. Hey. Het is niet Kom van het Dak af. Wie is dit? En welk liedje is dit? Ja, ik zou het knap vinden als je het weet. Maar hij moet het doen. Het zit in het refrein en komt het elke keer terug. Nog één keer, omdat hij zo kort is. Als je het weet, mag je het zeggen. Je hoort hem binnen 6 minuten. Ja!

0: Shoes in Texas, Back Your Music. Ik heb je net een heel klein stukje laten horen van een hit die je nu in het geheel gaat horen. Een kleine... Het is niet Imagine Dragons met Believer, dat denkt David. Anouk kwam met I Apologize van Timbaland. Het klinkt wel... Die roept ook altijd dingen. Nee, het is niet Timbaland. Ilse die dacht aan Nelly Furtado, Say It Right. Ja, er zit ook Timbaland in. Die roept dan ook... Maar dat is hem niet. Florida Whistle komt binnen door Stefan.
1: Ik denk... Wissel van Flowrider.
0: Nee, ook niet. Van wie is deze?
2: Hoetee, papa hoetee, Stromae.
3: Ja, Wim, dit lijkt me een eitje. Dit is Stromae met papa hoetee.
2: Papa hoetee.
4: Dat stukje E is Stromae papa hoetee.
0: Nou, luister goed, want het is zo weer voorbij.

0: Voor de laatste 24 uur de Q-Music alarmschijf. Want morgenmiddag in de top 40 wordt een nieuwe alarmschijf bekendgemaakt. Tot die tijd Taylor Swift en Patient Zero.
1: Het geluid.
0: Speel ik met Mitchell.
2: Ja, een hele goede middag.
0: Jij denkt het geluid te weten voor 23.500 euro alweer.
2: Ik hoop het.
0: Nou, kom maar door.
2: Ik denk het indrukken van de hendel van een buk asfalt.
0: Een wat?
2: Het indrukken van de hendel van een buk asfalt.
0: Een buk asfalt?
2: Yes.
0: Dan moet je me even helpen. Dit hoor ik echt voor het eerst volgens.
2: Ja, je hebt eigenlijk gewoon een vliegenmapper. En ik laat een hoop vliegen thuis. En ik wilde het een beetje leuk maken voor de kinderen. En dan zag ik het voorbij komen op Facebook. Het is eigenlijk een soort pistool. Daar kun je keukenzout mee afschieten. En dan moet je hem doorladen. En dan vond ik heel veel op het geluid.
0: En dan ga je insecten mee te lijf dan?
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Dus vervolgens ligt je hele huis vol met dode insecten en zout?
2: En zout, ja.
0: En is dat ook nog een beetje insectvriendelijk? Nou ja, feitelijk niet.
2: Jawel, jawel. Het gaat heel snel hoor.
0: Het gaat heel snel. Ze zijn meteen dood. Oké, dus het indrukken van de hendel op een buk asfalt, zo heet het dus.

0: Tik op ja.
1: Q Music.
2: Leuk voor de kinderen, zegt hij dan.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
4: Milner.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzink-advies.
8: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
9: En er is altijd een Veldzink-advies.

0: jouw adviseur naar Veldsink.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
8: In de keuken alles ready.
6: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij AH.nl of in de AH-app.
9: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud-elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
12: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
13: e-boekhouden.nl.
11: Nu bij Dirk douwe Egberts oploskoffie of Senseo cappuccino €1,99.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
15: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
17: Het is op de meeste plaatsen droog. Komende dagen blijft het zo'n 20 graden in de middag. Ja, en vooral morgen krijgen we meer zon. 15 files. Slechts ben je af op de A12. Daar staat de langste van Utrecht naar Arnhem. Tussen Maandenbroek en Oosterbeek. Ongeluk gebeurd. 8 kilometer. Vertraging 1 uur.
18: Het geluid.
17: €23.500. Een zeer specifiek antwoord zojuist gegeven door Mitchell. Hij zegt het indrukken van de hendel van een Buck Assault. Dat is een zoutpistool tegen insecten. Eigenlijk een vliegenmapper anno 2026, hè Mitchell?
19: Ja, dat klopt.
17: Ja, leuk voor de kinderen, zei je.
19: Juist.
17: Ja, ja, dat zou dan zo moeten klinken. Mitchell.
19: Ja?
17: Dankjewel voor je specifieke antwoord, maar het is hartstikke fout.
19: Helaas.
17: We doen de €100 bij en nou, misschien ook wel leuk voor de kinderen. Je krijgt het geluid bordspel voor thuis.
19: Kijk, wat leuk.
17: Alsjeblieft.
20: Wim van Helden.
17: Q Music. €200 erbij. Nu 23.600 euro.

0: Paul, Cat's Eye op Q. Alleen zij mogen me Wimmy noemen, hè?
1: Are you with me?
0: Are you with me?
1: Are you with me?
2: Wim van Helden.
0: Ja, als kind werd ik vaak Wimmy genoemd. Vond ik vreselijk stom. Nou, is me wel opgevallen, we doen het niet alleen bij kinderen. Ook tegen huisdieren praten we raar. Gebruiken we ook verkleinwoorden, er wordt Wim, Wimmy. Nou, mijn hond heet Pluk, er wordt het Plukkie. En ook een andere intonatie. Ik hoorde het me vanochtend zelf ook doen. Pluk lag boven, ik ging hem uitlaten. Ja, en dan gebeurt er dus dit.
3: Plukkie. Kom, ga je mee? Kom maar. Hey, ja, ga mee. Ga mee met baasje, kom.
0: Stel je nou voor dat ik ook zo tegen jou zou praten. Hey, zometeen een vergemeliedje. Dan zet je toch gewoon die radio uit. Dit wil je toch niet? Waarom doen we dit eigenlijk?
4: Bye.

0: het ligt niet aan mij. Heel veel reacties in de Q-app van onder andere Luke, Alex, Esther ook. Die praten ook allemaal zo tegen hun huisdier.
1: Hey, ja.
0: Dit was ik vanochtend tegen mijn hond Pluk. We kunnen er niks aan doen, we doen dit eigenlijk onbewust. Je toon is bepalend voor een hond.
1: Hey, ja.
0: Ik zal tegen jou gewoon normaal blijven praten, oké? Ja. Dit is een oh ja momentje. Liedje dat je veel te lang niet meer gehoord hebt. Ik voeg er weer eentje toe aan de Spotify-lijst. Meer dan 1000 vergeven liedjes staan daarbij. Het vergeven liedje vind je terug op Spotify dus. Deze komt nu bovenaan te staan met dank aan Yvonne.
2: Hoi Wim, ik hoorde de oproep voor een vergeven liedje. En toen moest ik meteen aan een nummer van Pink denken. Het is zeker niet het bekendste liedje, maar wel echt één van mijn favorieten. Ik ben zelf een groot fan van Pink. En ik ben ook al naar alle concerten in Nederland en Duitsland geweest. Ik zou het fantastisch vinden als je Pink met Trouble wil draaien. Dankjewel.
0: Nou, ik durf nu geen één meer te zeggen. Leuk deze, hoor je nooit meer. Pink en Trouble.

0: Vandaag met dank aan Yvonne, Pink and Trouble. En wat wel leuk is, Pink heeft heel veel geschreven met een oude rockster. En die hoor je zo meteen. Linda Perry van de Four Non Blondes heeft veel geschreven voor Pink. Natuurlijk bekend van deze hit. What's up? Ga je zo meteen horen. En het laatste nieuws, bijna 3 uur. Danny, wat zit erin?
1: Nou, waar kun je nu een stuk goedkoper tanken? Wel alvast een kleine tip. Je moet er een stukje voor rijden.
2: Morgen hoor je ze.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
11: Kippie.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker.
2: Dat is Nia van Jumbo.
3: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
4: Nu niet één, maar twee merkjeans voor 110 euro... tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeanspecialist.
3: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
4: Nu twee merkjeans voor 110 euro... tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Bestellen. Inkopen. Mengen. Boeken. Plannen. Snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
9: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
13: Snel doortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
14: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Het geluid.
5: Het geluid van Q-Music is nu waard 23.600 euro.

0: is 3 uur. Qmusicnieuws van nu.nl. Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen die ebola heeft, wordt in ons land behandeld, heeft de hulporganisatie zelf bekendgemaakt. De medewerker is besmet geraakt in de Democratische Republiek Congo. Vandaag wordt hij of zij met een speciale vlucht naar ons land gebracht en daarna wordt de medewerker dan behandeld in het LUMC in Leiden. Het is bekend wat er in sommige koffers zat die eerder deze week werden achtergelaten op treinstations. In de koffers die in Haarlem werden gevonden zat kleding, meldt NH Nieuws. 4 treinstations werden vanwege die koffers deels of helemaal ontruimd. Het ging dus om vals alarm, toch zitten nog 3 mannen vast. Justitieminister Van Wil heeft Sierra Leone opnieuw opgeroepen Bolle Jos uit te leveren.
2: Die crimineel maakt uiteindelijk ontzettend veel kapot, ook voor de bevolking van Sierra Leone. Dus ze kunnen dit binnen 24 uur oplossen door deze man op te pakken en uit te leveren aan ons.
1: Als het horen bij de NOS, Bolle Jos is de meest gezochte drugscrimineel van ons land. Hij zou dus in Sierra Leone zitten en vanmorgen werd bekend dat het West-Afrikaanse land geen geld meer krijgt van de Europese Unie, zolang ze Bolle Jos niet uitleveren. En het loont nog meer om in Duitsland te tanken. Vanaf vandaag verlaagt ons buurland de belasting op benzine en diesel. Tanken in Duitsland wordt daardoor zo'n 17 cent per liter goedkoper. En deze eigenaar van een benzinepomp aan de grens, die houdt zijn hart vast, want veel klanten die zag hij al verdwijnen.
3: Het is een slechte boterham verdienen momenteel. Ik heb dan wel af en toe de klantjes die dan even hier voor een tientje komen tanken, omdat ze anders niet in Duitsland komen. En dan doen ze daar de rest van de tank vol.
1: Dat was nog bij de Telegraaf. Belastingverlaging in Duitsland blijft nog het hele jaar. Het weer nog van Buienradar. Op veel plekken nog een zonnetje. Een graadje of 20. Morgen opnieuw de zon en dan wordt het net zo warm.
4: Er staan 23 files. De langste 2 op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Maandenbroek en Oosterbeek. 8 kilometer. 52 minuten sta je daar vast in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. En op de A16 Antwerpen-Breda tussen België en Galder. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Zorgt voor 4 kilometer en 28 minuten. Flitsers langs de A12 Maren richting Utrecht bij 75,0. En op de A50 opletten Arnhem-Os 136,2. Stevend af op een record. Als ze morgen nog steeds op nummer 1 staat in de top 40. Nou, dan weet je wel over wie ik het heb, hè?

0: volhoudt, dan heeft ze het record van langste nummer 1 in te pakken. Op dit moment staat hij nog op naam van Harry Styles, As It Was. Ja, en of ze dan nog op nummer 1 staat, dat hoor je morgenmiddag in een nieuwe top 40. Dat kan ook zo morgen ineens klaar zijn. Dan is het bye-bye voor Dai Dai. Of in dit geval Tai Tai. Ja, daar is Aniek dan weer bezig. Aniek die stuurde net een berichtje dat ik dacht van nu al...
1: Heerlijk pepernoten aan het bakken met Q Music op de achtergrond.

nieuwste van Lucas en Steve, All I Know. Ja, en Lucas en Steve die luisteren er tegenwoordig thuis ook naar een andere titel. Papa. Ja, Lucas is in januari voor het eerst vader geworden. En daarvoor werd Steve het. Ja, vanmiddag zitten we op een of andere manier heel goed in de papa's. Het is puur toeval, maar ik draaide eerder al Papa Oete. Zometeen hoor je nog...

zijn een paar dingen die DJ's niet kunnen. Dansen en zingen. Oké, er zijn uitzonderingen. Calvin Harris kan wel zingen. Heeft een paar van zijn eigen hits ingezongen. En Martin Garrix gaat het nu ook proberen. Hij heeft het een keer heel voorzichtig gedaan. Het was eigenlijk een idee van de zanger van U2, Bono. Die heeft hem een beetje naar voren geschoven op een onbekende track, Angels for Each Other. Daarop was Martin Garrix te horen. En nu, en dat vind ik wel grappig, morgen gaat hij met een nieuwe track komen die hij volledig zelf zingt, Martin Garrix. Dat vindt hij echt ongelooflijk spannend. Maar je hoort hierin toch wel dat Bono hem niet alleen naar voren heeft geduwd, maar ook dat het toch wel een inspiratie voor hem is. Je hoort hier ergens toch in de verte de stem van Bono in het achterhoofd zitten. Met die gedachte zingt Martin Garrix. Maar zijn stem klinkt dus zo. Martin Garrix, die zingt.

Dit was gewoon in de huiskamer met een akoestische gitaar en de piano. Op Tomorrowland heeft hij het al even laten horen. Zo. Je voelt het al, hè? Die CO2 hangt in de lucht hierbij. De track heet This Dream of You. Is vanaf morgen volledig te beluisteren. Tot die tijd moeten we het even doen met deze. Met een andere vriend. Niet Bono, maar Ed Sheeran. Repeat it. Martin Garrix. Stay.

0: is nog steeds niet geraden. Mocht dat zo blijven, volgt er morgenochtend 7:45 een tip van de jury. Dus als het geluid morgenochtend 7:45 niet geraden is bij Mattie en Bram, volgt er een hint van de jury. Maar misschien is dat helemaal niet nodig, Stefan.
1: Ik hoop het niet.
0: Wat denk jij dat het is?
1: Ik denk dat het is het dichtdraaien van een vulpen met een nieuwe vulling erin.
0: Het dichtdraaien van een vulpen met een nieuwe vulling die je er net hebt ingedaan. Yes. Oké. Okay.
2: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
0: Met een paar minuten.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
5: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
7: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
8: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
11: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
10: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
11: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
14: Wat kun je allemaal doen in 1 minuut? Even uit het raam kijken, reageren op een appje, op de klok kijken, even je collega dag zeggen en even je mail checken. Maar wat ook kan, is je salaris verdubbelen. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow.
15: Verdubbel je salaris.
16: In 1 minuut.
15: Jij verdubbelt jouw salaris.
17: Yes, dankjewel.
14: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
18: Q sounds better with you.
19: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken! Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
20: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
21: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier. 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
22: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
23: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
24: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
27: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
0: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
1: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 1.

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Vrij veel wolken vandaag, soms ook wel wat zon. Het is een graad of 20. Morgen, dan krijgen we meer zon. Er staan 35 files. Slechts ben je af op de A12. Utrecht richting Arnhem. Tussen Maandenbroek en Oosterbeek. Daar is de weg dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. 9 kilometer. Je vertraging is daar een uur.
4: Het geluid.
3: Speel ik met Stefan uit Leeuwarden. 23.600 euro voor, zoals jij zegt Stefan, het dichtdraaien van een vulpen met een nieuwe vulling.
5: Ja.
3: Dan ben ik even benieuwd, heb jij dan zo'n vulpen? Gebruik je die nog? Of is dit gewoon een soort vintage antwoord wat bij je naar boven kwam? Spontaan.
5: Ja, het kwam spontaan in me op. Ik denk, nou, moet het proberen.
3: Ja, oké. Okay.
5: Ja.
3: Dichtdraaien van een vulpen met een nieuwe vulling. En dat zou dan zo moeten klinken. Stefan.
5: Ja.
3: De jury heeft geoordeeld. En het is fout. We doen er weer 100 euro bij. 23.700 euro voor de volgende. Voor jou wel leuk. Je krijgt het nieuwe geluid bordspel voor thuis.
5: Ja, top. Dankjewel.
4: Wim van Helden.
3: Zometeen nieuwe muziek in Repeat of Niet.

0: dit is een grote primeur. We hebben hoog bezoek vanmiddag. Om 16:45 in de middagshow komen Suzanne en Freek langs. Niet alleen voor de gezelligheid. Ze hebben een nieuwe track uitgebracht. Pijnstiller, zo heet die. Die gaat in première in de middagshow op Q-Music. 16:45. Zorg dat je dit niet mist, want het belooft weer iets heel moois te worden. Ik mag een heel klein stukje laten horen.
1: Soms sta je op en is het een van die dagen dat de grond onder je voeten verdwijnt.
0: Ja, meteen weer een schot in de roos. Je hoort gewoon meteen, dit is weer een mooi zo'n liedje wat je meteen raakt. Pijnstiller van Suzanne Veen. Nog even die 91 seconden die ik mag laten horen. Nog een keer.
1: Soms sta je op en is het een van die dagen dat de grond onder je voeten verdwijnt.
0: 16:45 hoor je me helemaal bij Domien.
2: Repeat.
0: Of niet. Nou, ik ga nu ook nieuwe muziek aan je voorstellen. Het is de halve finale alweer in Repeat of Niet voor de nieuwste van Nothing But Thieves. Jouw stem is dus bepalend. Gaan ze door naar de finale vanavond? Ga je ze definitief vaker horen op Q-Music? Of ja, lukt het niet? De teller staat weer op nul. Je mag je mening geven via de Q-Music app. Nothing But Thieves, number 5.
2: Repeat.

0: Ik heb al tickets voor hun concert in de Ziggo Dome in januari. En zo kom ik wel in de stemming. Zin in, zegt Danny.
1: Repeat. Repeat. Of niet.
0: Wat vind je van Number 5, de nieuwe van Nothing But Thieves? Jessica zegt, wat een topband, zeker repeat. Danielle zegt, sorry, niet van mij. Ik kan hier niet aan wennen. Ik heb de hele week het voordeel van de twijfel gegeven. Maar nu is het toch echt niet. Dit nummer raakt me telkens weer. Voor mij een repeat, zegt Simone.
2: Heel goed liedje van een hele goede band.
3: Lekker man, repeatje.
4: Ah, ik weet niet wat het is met dit nummer. Maar ik kan amper verstaan wat ze zingen. Normaal heb ik het niet bij Nothing But Thieves, maar bij dit nummer wel. Dus op mijn verjaardag moet ik toch Tries Nieuws brengen. Voor mij een nietje.
0: Nog gefeliciteerd, Jesse. We noteren jou niet. Jochem?
5: Ik hoor hem voor het eerst en ik heb er even naar geluisterd. Maar het is echt drie keer niks. Voor mij geen repeat.
0: Michel?
6: Verschrikkelijk. Wat een herrie.
0: Nou, Diederik die vindt het een beetje saai, maar geeft het nog het voordeel van de twijfel. Voorzichtige repeat. Sanne zegt, deze hoort helemaal niet thuis in repeat of niet. Het is gewoon een enorme banger repeater. Maar en Patrick zegt, mijn maat Pieter en ik zijn het erover eens. Dit is een repeater.
1: Repeat of niet.
7: Vind je wel goed hoor. Dus voor mij een dikke repeat.
0: Nou, Danielle.

0: een klein uurtje kan het zomaar zijn dat jij je salaris hebt verdubbeld. In de middagshow bij Domien. Je krijgt 1 minuut, 10 vragen. Als je ze alle 10 goed hebt, verdubbelen we je maandsalaris. En 1 van de 10 vragen krijg je cadeau.
1: Zeker.
0: Ik zou vandaag vraag 5 cadeau willen doen, Domien.
1: Hey, lekker, bijna weekend. Hoe heet de bekende Italiaanse citroenlikeur?

0: Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt twee keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Swinkels je vanaf maandag samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl.
1: It sounds better with you.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
5: Kippie.
6: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sasas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sasas-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
7: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
6: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Beginnen is winnen wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: Elke sportieve droom begint met die eerste stap. Dat moment waarop je denkt, ik ga ervoor. Staatsloterij geeft als hoofdsponsor van Team NL sportieve dromen graag een duwtje. Van je eerste training tot het allerhoogste podium. Want wie begint, heeft al gewonnen. Staatsloterij. Supporter van dromen. Staatsloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
12: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op Primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
13: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
14: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
15: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
16: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
15: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
16: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
17: Je avond groter dan groots beginnen doe je met... twee stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's.

0: 24. Download de app en start met Vin.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja,
4: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Nu niet één, maar twee merk jeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeanspecialist.
9: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
8: Nu twee merkjeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Soms zul je zeggen, wat fijn dat jij mijn buurman bent. Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart met Merci Chocolade.
13: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
14: Het geluid.
15: Het geluid van Q-Music is nu waard 23.700 euro.

0: 4 uur, goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Even kunnen.
1: Goedemiddag. Op Schiphol is vliegtuigpersoneel betrapt met cocaïne. Het werd ontdekt bij een controle van de koffers van de bemanning na een vlucht uit Mexico. In de handbagage zaten 18 pakketten coke verstopt. De smokkelaar is aangehouden. De douane zegt niet voor welke maatschappij diegene werkte. In het ziekenhuis in Leiden wordt een patiënt met ebola behandeld. Maar bezoekers en andere patiënten lopen geen risico op besmetting, zegt het ziekenhuis. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen die besmet raakt in de Democratische Republiek Congo. Diegene kwam met een privévliegtuig naar ons land. Minister Heijnen wil best iets doen aan de nieuwe belastingplannen om kleine spaarders en beleggers te ontzien. Maar hij zegt er meteen bij dat er dan wel ergens anders geld gevonden moet worden. In de Tweede Kamer wordt er nu over gepraat. Het is flink wat rekenwerk, zegt de minister. Er is veel kritiek op de plannen voor de vermogensbelasting. Het Nederlands elftal neemt het vanavond in de Nations League op tegen Griekenland. De wedstrijd wordt ook gespeeld in Griekenland in een kolkend stadion, vertelt onze voetbalverslaggever
2: Riepke Bakker.
3: Binnen een uur waren alle 28.000 kaarten voor de wedstrijd hier in Thessaloniki verkocht. Er waren zelfs meer dan 100.000 Grieken die een kaartje probeerden te kopen. De wedstrijd leeft, want de Grieken zijn in topvorm. Ze wonnen al van Servië, ze wonnen van Duitsland en nu denken ze dat ze ook Nederland kunnen verslaan.
1: Nou, dat gaan we zien. De wedstrijd Griekenland-Nederland begint om 9:15. Het weer, op veel plekken de zon, graadje of 20. Morgen opnieuw zonnig en ongeveer net zo warm.
0: Veel verkeer van Flitsmeister. Vertragingen langer dan 30 minuten op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maanderbroek en Oosterbeek door opruimwerkzaamheden 9 kilometer. Je vertraging is 1 uur en 10 minuten. Wil je richting Arnhem, dan kun je beter Barneveld volgen over de A30, de A1 en dan de A50. De A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam. Daar kom je door een ongeluk in een file van 6 kilometer terecht met een vertraging van 34 minuten.
4: Q-music. Domien en Anton.
0: Goedemiddag. Domien en Anton met Suzanne en Freek vanmiddag. En met Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of Fear.

0: Camera with Come bij Q Music Kingdom of Fear. Q.
1: De Q Middagshow.
2: Met Domien en Anton.
3: Domien, Anton, hoe is het?
0: Goedemiddag, 7 over 4. Kakenvest, het begin van de donderdagmiddagshow voor 1 oktober 2026. Anton, goedemiddag.
4: Hallo.
0: Heugelijke dag. We hebben namelijk vanmiddag hoog bezoek van Suzanne en Freek. Hun nieuw liedje Pijnstiller gaat in première in de Q-Music Middagshow. Maar 1 oktober is, om nog een heel andere reden, een hele bijzondere dag.

0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
2: Je mag aan een dame natuurlijk nooit haar leeftijd vragen.
1: Nou, ik ben er trots op hoor. 42.
2: 42 jaar. Wat heb je getrakteerd vandaag intern?
1: Hamburgertjes.
2: Ja, ik heb daar heel erg om gelachen. Er kwam een mail van Eefje Kunnen rond een uur of 1:30. Ik ben 42 jaar jong geworden. Ik trakteer op hamburgers. En toen waren het van die hele kleine snoephamburgers.
1: Oh, ja.
2: Ja. Nee, dat was heel leuk. En ik ben er gek op, dus ik was er heel blij mee. Ik heb er meer dan één gegeten, kan ik je vertellen.
1: Oh.
2: Ja. Eefje, wij hebben iets geweldigs voor jou. Voor jouw verjaardag.
1: Echt waar?
2: Ja, we hebben natuurlijk een cadeau. En ja, ik kan wel zeggen, Anton en ik, we hebben kosten nog moeite gespaard.
1: Oh jee.
0: Ja, dit is echt leuk.
1: Oh,
2: ben je er klaar voor?
1: Ja.
2: Ik haal het onder het meubel vandaan.
1: Ja.
2: Hier is...
1: Oh!
2: Ja, okay. Ik ga het je bij deze overhandigen. Omschrijf even wat je van mij krijgt nu.
1: Nou, het is geen heel klein doosje, maar het is wel een beetje klein.
2: Ja, het is niet een heel groot pakket.
1: Dus dan is het meestal duur.
2: Het is een
1: kleine doosje.
2: Zeker duur. Het is hartstikke duur.
1: Het is mooi ingepakt in een mooi rood...
2: Ja.
1: Q-Music rood papier.
2: Zelf gedaan.
1: Oh! Het is een Toyota IQ.
2: Het is datgene dat jij hebt en waar jij ongelooflijk trots op bent. Maar dan op schaal. Dit is een
1: prachtig.
2: 43 keer kleinere auto waar jij iedere dag in rijdt. Dat is toch een prachtig
1: cadeau. Wat schattig. Goed, hè?
2: Ja, dit is het wagentje waar we jou regelmatig, vooral buiten de uitzending, om een klein beetje belachelijk om maken.
1: Ja, jullie lachen me altijd uit om mijn mini-autootje.
2: Ja, want jij, nou, dit is geen mini, maar het is wel echt een mini-wagentje.
1: Ja.
2: Het is een Toyota IQ.
1: Ja.
2: En recent is je kapot gegaan.
1: Ja, en hij is natuurlijk altijd afgebladderd.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja.
0: Deze heeft gewoon lak, hè?
1: Ja, deze ziet er beter uit dan de mijne.
2: Ja, precies. Ja. Deze kun je dan lekker op je bureau zitten of thuis, zodat je altijd naar je autootje kunt kijken.
0: Hij is niet veel kleiner.
2: Gefeliciteerd, even.
1: Dank jullie wel.
2: Vele jaren.
1: Dank jullie.
2: Het is de middagshow van donderdag met Beyoncé en Jay-Z.

0: Jonas Blue bij Q Music Edge of Desire. Kwart over vier op donderdagmiddag. Het is de middagshow van Domin en Anton vandaag met de jarige Eefje. Veel felicitaties die binnenkomen in de Q-app.
1: Ah, lief.
0: Ja, Theo die feliciteert jou. Deborah is erbij. Petra zegt Eefje gefeliciteerd. En Jan wil je ook nog even feliciteren.
2: Eefje vanuit de file, gefeliciteerd.
0: Het is een dubbel bijzondere dag vandaag, hè, voor jou.
1: Dubbel bijzondere dag. Ja, omdat de show ook jarig is.
0: En jij bent ook jarig in de show.
1: Ja, ik ben jarig in de show.
0: Toch?
1: Ja,
0: jij bent, ja. Dit is nu, we gaan nu het derde jaar in met jou.
1: Ja. Hè?
0: Dat is toch bedoel? Zo?
1: Oh ja, ik ben ook begonnen op mijn verjaardag.
0: Ja,
1: een contract.
0: Ja, en deze week ben jij 2 jaar geleden begonnen op deze plek.
1: Ja,
0: we gaan
1: klopt.
0: Nu het derde jaar met Eefje Kuhn in.
3: Jawel, maar dit programma bestaat
1: maar
3: toch ook...
1: Maar de show is ook jarig.
0: De show is ook jarig, maar dat vind ik helemaal niet belangrijk, joh. Hè? 8 jaar geleden.
4: Ah, 2000... Ja, stiekem leuk dat we het even doen.
0: Nee, 8 jaar geleden,
4: ik weet het nog.
0: Belangrijker dat Eefje vandaag jarig is.
1: Alles komt samen op 1 oktober.
0: 1 oktober is gewoon een legendarische datum voor de Q-Music Middagshow. Maar net 8 jaar geleden, 2018, was de allereerste middagshow op Q-Music.
1: Ja.
0: Nog even over die auto die jij hebt gekregen. Je hebt een schaalmodel. Ja, de Toyota IQ. Rondi stuurt daar een bericht over.
5: Hey mannen, Eefje, van harte gefeliciteerd. Maar geen kwaad woord over een IQ, hè. Ik heb ooit eens een IQ als leenauto gehad. En ik ben bijna 2 meter. Een IQ is een prima rugzak, hoor. Fijne dag nog.
0: Een prima rugzak. Rond daarmee vat je alles samen. Bericht van Hans. Die zegt, Domin, is het nog gelukt om tickets te bemachtigen voor John Mayer?
3: Is het nog gelukt?
0: Mij wel, zegt Hans. Ja, dat vind ik altijd een beetje een pijnlijke opmerking. Die vraag sturen en dan daarin datzelfde bericht ook zetten... dat het jou dan wel gelukt is.
3: Ja, precies.
0: Maar in dit geval maakt het mij geen hol uit, want het is mij gelukt!
1: Yes!
0: Ja, het was echt zweten. Gisteren om 7 uur gingen de tickets in de verkoop... voor de Las Vegas Show in The Sphere van John Mayer in april. Alleen gisteren waren de tickets waar je dan ook een hotel voor moest bijboeken. Nou, we hebben het gisteren even kort over gehad op de radio. En eigenlijk alle luisteraars in de Q-app zeiden... doe dat nou maar, want je gaat er spijt van krijgen als je dat niet doet. Dus ik heb hier echt met het zweet in mijn bilnaad heb ik hier gezeten. Ja. Creditcards die het niet deden. Ik heb echt 16 keer moeten refreshen en toen had ik nog steeds niks. En uiteindelijk, toen ik dacht ik geef het op... Toen kreeg ik een mailtje, pling, met gefeliciteerd. Je gegevens zijn er doorheen en je gaat naar John Mayer.
3: Hoe lang heeft dit proces geduurd gisteren?
0: Ik denk 33 minuten op de klok al.
3: Zo,
0: op de minuut al, 33.
1: Wij gingen weg.
0: Ja, jullie
1: jij bleef hier helemaal koortsachtig achter die computer achter.
3: Normaal zit hij altijd om 5 of 7 in de auto. Hij was helemaal van, goh, ik schrok helemaal.

0: Music Walk the Moon, Shut Up and Dance. Weet je wie er vandaag ook jarig is?
1: Nou?
0: Gertien de Pothoven.
2: Gefeliciteerd. Ik ben namelijk ook jarig. Fijne dag nog. Joejoe.
1: Nou, Gertien ook gefeliciteerd.
3: Het geluid.
0: En ik hoop dat ik zo meteen ook gefeliciteerd kan zeggen tegen Jan. Dan win jij namelijk 23.700 euro. Jan, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: 26 jaar jong, uit Vlierde kom je. Je mag het zeggen, wat is volgens jou het geluid van Q-Music?
4: Het plaatsen van een cd in een cd-hoesje.
0: Het plaatsen van een cd in een cd-hoesje.

0: Tik op ja. Q Music. De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Ga naar waarom.

0: wat er gebeurt. En zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Ga je binnenkort tanken? Niet weggooien, dat bonnetje. Hé, hey, serieus. Stop hem in je zak, je dashboardkastje of onder je zonneklep. Want dat kleine stukje papier is jouw bingo-kaart. Heb je bingo! Dan win jij je getankte bedrag terug en een extra tankbeurt bij Esso.
2: Tankbonnen bingo, tankbonnen bingo.
1: Vandaag om 17:15 in de Q-middagshow.
3: Q-music. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
4: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
5: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
9: Kippie.
10: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
11: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
12: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: Dus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
2: Hey, goedemiddag, het is 4:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. 95 files, 2 vertragingen langer dan een half uur. Op de A2 richting Oude Rijn tussen Vinkeveen en Utrecht Centrum. Door een auto met pech daar 15 kilometer met 39 minuten. En de A12 Utrecht-Arnhem tussen Veenendaal en Oosterbeek. Vanwege opruimwerkzaamheden 11 kilometer, vertraging 1 uur en 11 minuten. Wil je richting Arnhem, dan kun je beter Barneveld-Apeldoorn volgen over de A30, de A1 en dan de A50.
3: Het geluid.
2: We gaan terug naar Jan uit Vlierden. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Geluid is waard €23.700. Je hebt net jouw antwoord gegeven. Zou je dat nog één keer willen herhalen?
4: Het plaatsen van een cd in een cd-hoesje.
2: Ja, nou zijn er al 2 antwoorden gegeven waarin een cd voorkomt. Jouw antwoord is wel echt anders dan die eerder gegeven antwoorden. Waarom denk jij dat dit het juiste antwoord moet zijn?
4: Ja, ik dacht eigenlijk dat het antwoord van gisteren was een cd plaatsen in een Discman.
2: Oh ja.
4: Dus ja, toen moesten we iets anders gaan zoeken en zijn weer op uitgekomen.
2: Maar Jan, ik kan namens heel luisterend Nederlands spreken. We zijn je allemaal heel dankbaar dat je antwoord hebt aangepast en dat je niet dus een foute antwoord nogmaals geeft op de radio, want dat is gewoon dom. Dan weet je sowieso dat het fout is.
4: Ja, dat is dom.
2: Het plaatsen van een cd in een cd-hoesje. Een ander antwoord dan de plaatsen van de CD en een Discman. De jury heeft meegeluisterd naar jouw antwoord voor €23.700. Maar het is niet goed.
4: Helaas,
2: Jan. Dank voor je antwoord. Dank voor het meespelen.
4: Ja, jullie bedankt.
2: Ik wens jou een hele mooie donderdag.
4: Jullie ook.
2: Dag Jan.
4: Hallo.
2: Yo, hallo. Nieuwe waarde van het geluid is €23.800. Alles 6 spelen we verder. Eefje heeft het laatste nieuws.
5: Goedemiddag. Ons land krijgt drugscrimineel Bolle Jos maar niet te pakken. Hij houdt zich nog steeds schuil in Sierra Leone. Justitieminister Van Wil heeft dat land nu opnieuw opgeroepen om hem uit te leveren.
6: Die crimineel maakt uiteindelijk ontzettend veel kapot, ook voor de bevolking van Sierra Leone. Dus ze kunnen dit binnen 24 uur oplossen door deze man op te pakken en uit te leveren aan ons.
5: Ja, dat zei hij bij de NOS. Bolle Jos is de meest gezochte drugscrimineel van ons land. Jos Leidekkers, zoals hij echt heet, heeft in ons land nog een straf van 24 jaar cel staan. En ook in België is hij al meerdere keren bij verstek veroordeeld tot celstraffen. En vanmorgen werd bekend dat Sierra Leone geen geld meer krijgt van de EU, zolang ze Bolle Jos niet uitleveren.
2: Hier gaat natuurlijk niks mee gebeuren. Hij is heel goed toch met de dochter van de...
5: Ja, hij heeft een relatie met de dochter van de president van Sierra Leone.
2: Ja.
5: En hij heeft ook een kindje met haar gekregen.
2: Ja. Nou, ik heb niet echt de illusie dat ze dan heel erg schrikken van het feit dat de Europese Unie geen geld meer geeft aan Sierra Leone.
7: Ja, maar dan krijg je toch veel geld niet meer? Of valt het wel mee?
5: Het gaat wel om echt miljoenen.
2: Mm. Nou, ik denk, deze Bolle Jos, meerdere tientallen miljoenen. Ja, misschien wel honderden miljoenen ergens verstopt liggen onder zijn matras. Die zegt dan gewoon, joh, hier is het.
7: Nou, ik vond het nou net zo tof dat de EU achter ons gaat staan.
2: Nee, zeker. Het is ook wel een power move. Het is politiek gezien natuurlijk een power move. Maar ik denk niet dat Bolle Jos of Sierra Leone hier heel erg van onder de indruk gaat zijn. Nee, denk ik niet.
5: TV-quiz De Slimste Mens gaat vanavond weer door en begint de uitzending met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. KRO-NCRV laat weten dat presentator Herman van der Zandt zal stilstaan bij haar overlijden. En de rest van het seizoen met Paulien Cornelissen in de jury was al helemaal opgenomen en wordt ook gewoon verder helemaal uitgezonden. Het is in overleg met haar familie besloten.
2: Mooi.
5: Steeds meer mensen hebben een museumkaart.
7: Ja, mijn 68-jarige vriendin ook. Ja. Marije. Ja.
5: Vorig jaar hadden 1,5 miljoen mensen er eentje. Het aantal museumbezoeken met de museumkaart ligt ook op ruim 9,5 miljoen. En dat is een record.
2: Ja.
5: Ook lijkt de invoering van de digitale versie van de kaart zijn vrucht af te werpen.
2: Ja, dit is natuurlijk gewoon het Anton Giep-effect. Ja. Het Anton Giep-effect.
7: Zal dat het zijn?
2: Ja, jij hebt natuurlijk een paar weken geleden bij de museumkaart helemaal cool gemaakt. Om te zeggen dat je maar jouw zeer jonge vriendin te geven.
7: 36 jaar.
5: In het persbericht stond ook van er is één museumkaart bijgekomen in Zandvoort.
7: Ja, dat was die. Ja.
5: En loop je graag op Crocs, dan volgt nu een waarschuwing. Pas op de roltrap.
2: Sorry.
5: Ja, dit is serieus, we lachen erom. Maar het Liftinstituut komt met die waarschuwing. RTL Nieuws schrijft daarover. Er zijn de afgelopen tijd 2 keer in ons land op verschillende plekken incidenten geweest waarbij er crocs tussen het einde van de roltrap zijn gekomen.
7: Oh nee.
5: Ja, die crocs die zijn natuurlijk van redelijk zacht materiaal.
2: Ja, die roltrap die vreet ze gewoon op.
5: Ja, die inderdaad, ze worden gewoon opgegeten. En als daar een paar blote voetjes in zitten, ja, dat wil je niet hebben.
7: Oh.
5: Nee, dus pas op. Misschien gaan ze ook nog borden neerzetten bij de roltrappen.
7: Niet voor crocs.
8: Domien en Anton.
2: Phil Collins, hoor je zo meteen na.

0: Run On The Way To Heaven bij Q Music. Bijna 4:15. Vorige week is er nog een salaris verdubbeld. Mijn hoop is natuurlijk dat het deze week ook nog lukt. Op de valreep zometeen spelen met chefkok Kees Jan. Wat hij verdient en of hij zijn salaris weet te verdubbelen, dat hoor je zometeen na.
1: Favorietje.
0: Ja, mijn favorietje. Het geluid van de lente aan het begin van de herfst. Van Jamie Miller.

0: Wat een heerlijk liedje. Jamie Miller is de naam. Baby Doll hoorde je bij Q.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
0: Donderdagmiddag 16:45. Kees-Jan, goedemiddag.
3: Hoi, Antoine de Mien.
0: Welkom in jouw arena.
3: Yes.
0: Kees-Jan, je werkt als chef-kok in een strandtent.
3: Ja, dat klopt.
0: Maar niet bij jou de buurt, Anton.
4: Waar dan?
3: Westerschouwen.
4: Oh! Hé, hey, maar dan moet jij toch helemaal kapot zijn, man. Wat een seizoen is het geweest.
3: Ja, het is een lekker seizoen geweest, inderdaad. Veel zonneschijn, weinig regen, dus dat is de ideale combinatie.
0: Het is wel klaar nu, toch?
3: Ja, een beetje het grijze volk, hè, de oudere mensen.
0: Het grijze volk komt nu. Maar jouw strandtent blijft wel staan daar?
3: Ja, zeker, zeker.
0: Oh, bij jullie breken ze hem niet af?
3: Nee.
0: Dus jouw werk gaat gewoon door?
3: Ja.
0: Hey Kees-Jan, ik zie waarom jij graag jouw salaris wilt verdubbelen zometeen. Maar zeg het zelf ook nog eventjes, dan kan de rest van de wereld het ook horen.
3: Ja, in december verwachten wij een kleine meid.
0: Oh, wat heerlijk. Gaat alles goed met de zwangerschap?
3: Ja, alles gaat goed. Een beetje de normale kwaaltjes, hè. Rugpijn, dat soort dingen, maar niet
0: gelukkig. En zij?
3: Ook goed. Hè?
0: Ja, maar daar gaat het ook niet. Oké, er kan dus wel wat geld in de spaarpot voor het aankleden van bijvoorbeeld de kinderkamer. De babykamer. Ja. Ik snap het helemaal. Kees-Jan, wat verdien jij per maand als chef-kok?
3: 2300 euro netto.
0: 2300 euro, voor hoeveel uur is dat?
3: 38 uur.
0: En je bent zelf 25 jaar jong.
3: Ja.
0: Kees-Jan, luister goed, er zijn spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus, de klok staat op 1 minuut. Ik tel zo meteen onverbiddelijk af naar 0. Zet voor elkaar uit om 10 vragen juist te beantwoorden. Verdubbel ik je maandsalaris en win jij 2300 euro. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want door een fout antwoord is het spel direct afgelopen. En mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
3: Ja hoor, dat is goed.
0: Klaar voor?
3: Denk het wel, ja.
0: Zo klinkt je wel, moet ik zeggen.
3: Ja, we gaan zien.
0: Ik wens je bij deze heel veel succes.
3: Dank je.
0: Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Wat voor soort fruit is een L-star?
3: L-star,
0: L-star.
3: Appel?
0: Ja. Bij welke sport gebruik je een shuttle en een racket?
3: Oh, badminton.
0: Hoeveel is 72
3: plus
0: 43?
3: 72
0: plus
3: 43, dat is pas.
0: Welke zanger deed mee aan het Songfestival met Slow Down?
3: Nee,
0: dit is echt een antwoord.
4: Oh.
0: Dit is echt een antwoord. Ja, Douwe Bob, Kees-Jan, ik gun het je echt enorm. Maar als ik heel Duncan Lawrence... Als je nou nog had getwijfeld bij de D van de... En die had je verbouwd naar Douwe Bob. Maar Duncan Lawrence mag ik echt niet goedkeuren, jongen. Helaas.
3: Oké.
0: Ja, dit is echt kloten. Je had de rekenvraag ook al in de pas staan. 72 plus 43 is 115.
3: Ja.
0: Ja, dan was het gewoon niet jouw rijtje.
3: Nee.
0: Niet jouw lijstje. Het goede nieuws is wel, je gaat er met opgeheven hoofd de arena uit. Ik mag je toch feliciteren met 2 goed beantwoorde vragen. Keer 10 euro is 20 euro cash van Q-Music en Tempo Team.
3: Ja, dankjewel.
0: Kees-Jan, dank voor het meespelen. En heel veel geluk de komende maanden. En natuurlijk vanaf december met de kleine meid.
3: Ja, dankjewel. Kom goed.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
1: Ga ook de uitdaging aan.
2: En geef je op via de Q-Music app.
0: All right.

0: This World Is Our Home. Ja, hij maakte de track Slowdown voor het Songfestival, niet Duncan Lawrence. Dat was het antwoord dat Kees Jan net gaf op vraag 4. Welke zanger deed mee aan het Songfestival met Slowdown? Helaas verliet hij de arena met 2 goed beantwoorde vragen. 20 euro verdiend. Je bent welkom in jouw arena. Als je aanmeldt via qmusic.nl of via de Qmusic app om jouw salaris te verdubbelen. Met de hartelijke en vriendelijke groeten van Tempo Team. We gaan naar het nieuws van 5 uur. Eefje, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, voetbal vanavond. Het Nederlands elftal speelt tegen Griekenland. We blikken zo vooruit.
0: En zometeen de primeur van dit liedje.
2: Soms sta je op en is het even niet daar.
0: Voor het eerst in zijn geheel. En natuurlijk ook lijfelijk aanwezig in de studio. Suzanne en Freek.
3: Elke vrijdag zit hij naast mij. De man met de rebelse snor.
4: Hey, goedemorgen.
3: De man die... Ja, hoe zou je hem nou eens omschrijven?
5: Een hele lieve jongen, 2,70 meter lang. En dat toch lijkt hij ook weer 14. En dan heeft hij wel weer een snor.
3: Een man van feiten.
4: Zelfs het stokbrood hebben wij te danken aan Napoleon.
3: Zijn naam is Krikke.
4: Bram Krikke.
3: En morgenochtend zegt hij...
6: Hey, Mattie.
4: Hebben mijn snor en ik jou ooit teleurgesteld?
3: Bij Q Music zit je goed voor de perfecte start van je weekend.
7: Hoi.

0: to the Dutch Top 40 on Q Music.
1: En dat weekend kan nog beter beginnen met twee tickets voor een concert naar keuze. Als jij voorspelt welke hit er deze week op nummer 1 staat. Via qmusic.nl/top40. En het antwoord hoor je
0: elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur.
2: Music, de Top 40.
1: Autotaalglas is partner van de Top 40.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
7: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
8: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
6: Dat is een Veldzinkadvies.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzink.nl.
10: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
11: Let's go for more, some extra, Max.
10: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Iedere ochtend bij Hey Mattie, het spannende spel
12: 4 op 1.
1: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
13: Nog één woord hebben we nodig en dat is het woord station.
14: Trein.
1: Lukt het jou ook om 4 dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst 2.500 euro en een straat staatsloten waarmee je gegarandeerd prijs hebt. 4 op een rij, iedere ochtend om 8:30 bij Hey Mattie op Q Music. Speelbewust 18 plus.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: 4 op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
17: Speel mee met de 1 oktober droomsalaristrekking. En maak kans op 30 jaar lang 10.000 euro per maand. Koop je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18 plus.
18: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
19: In de keuken alles ready.
20: Het eten is klaar, aan tafel.
21: Zo, dat ziet er lekker uit.
22: Ja, uit een broodje.
23: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
24: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien... Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
25: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
4: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
3: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
5: Het geluid van Q-Music is nu waard
6: 23.800 euro.

0: bijna 5 uur. Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Even kunnen.
1: Goedemiddag. Uitgeprocedeerde asielzoekers die gaan naar een land buiten de EU. Daar zijn alle EU-ministers van asiel het over eens geworden. Minister Van der Brink noemt het een historische dag. Naar welk land uitgeprocedeerde asielzoekers dan toe gaan is nog niet gezegd. Maar eerder is wel gesproken over Rwanda of Oeganda. Op Schiphol is vliegtuigpersoneel betrapt met cocaïne. Dat werd ontdekt bij een controle van de koffers van de bemanning na een vlucht uit Mexico. In de handbagage zaten 18 pakketten coke verstopt. De smokkelaar is aangehouden. De douane zegt niet voor welke maatschappij diegene werkte. Tot aan de kerst. Elke week een dag staken. Dat dreigt te gebeuren in het streekvervoer. Werknemers van onder andere Arriva eisen meer loon en een lagere werkdruk. Maar nog steeds ligt er geen nieuwe cao. Als er volgende week geen beter bod ligt, dan komen er acties. Het Nederlands elftal neemt het vanavond in de Nations League op tegen Griekenland. Het belooft een spannende avond te worden in het Toumbia Stadion in Thessaloniki. Maar we missen wel een paar spelers, vertelt onze voetbalverslaggever
2: Riepke Bakker.
3: Oranje mist vanavond nog eens 2 spelers door blessures, Gakpo en Van Hekken. De verwachting is dat Van Bommel Gakpo vervangt in de basis en dat Jurrien Timber start in plaats van Van Hekken.
1: De wedstrijd Griekenland-Nederland begint om 9:15. Het weer, op veel plekken nog een zonnetje. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht dan kan er een buitje vallen. Morgen is het weer zonnig en dan ongeveer ook 20 graden.
0: Je verkeer van Flitsmeister. 100 files, een paar vertragingen langer dan 30 minuten. A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Voorthuizen. Daar is de afrit dicht, 11 kilometer, 33 minuten. A12 richting Arnhem tussen Maarsbergen en Wageningen. 12 kilometer met 32 minuten. 34 minuten, de A12 Utrecht-Den Haag tussen Bleiswijk en Nooddorp. 8 kilometer file. En ook 8 kilometer op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maanderbroek en Oosterbeek. Daar nog eens een keer 35 minuten extra reistijd.
2: Hoppa!
0: 5 uur precies. Donderdag weer.

0: Cheer music, Kensington in the streets. Gezellig.
1: Gezellig.
0: Dat was Annelinde Hegeman. 4 over 5. Goedemiddag. Het is de donderdagmiddag show voor 1 oktober 2026. Het is een heugelijke dag, want vandaag 8 jaar geleden begon de Q-Music middagshow.
2: Ja.
0: Dat programma klonk toen totaal anders.
2: Hoe voelt dat?
0: Dat het nu 8 jaar is?
2: Ja.
0: Nou, is grappig. Ik zat vandaag met mijn vrienden van de radiozender waar ik hiervoor bij werkte. Bij 3FM had ik het erover. Dat die 8 jaar bij Q-Music, die zijn echt niet te vergelijken met de 12 jaar dat ik daar heb gewerkt. Als ik denk aan die 12 jaar dat ik daar heb gewerkt.
2: Duurt het dubbel zo lang.
0: Zo, dat heeft lang geduurd. Hè? Dat lijkt wel 25 jaar geweest. Maar als je mij nu tegen mij zou zeggen, ik zou het niet weten dat ik 8 jaar al dit programma doe. Nou, dat zou ik je. Ik denk maximaal 4, 5 jaar. Zo voelt het. Dus echt met een poep en een zucht en is het voorbij.
2: Geweldig, hè? Op naar de volgende 8.
0: Minimaal 8 jaar nog erbij, ja. Ook een leuke dag voor Eefje. Vandaag 42 jaar jong geworden.
3: Ja.
0: Veel felicitaties ook in de Q-app, onder andere van Noralie.
4: Eefje, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Lief van Noralie, doeg.
3: Oh, lief.
0: Ja, Jeroen is er ook bij.

0: Baby Rexha en Fateless bij Q Music en New Religion. Het is 8 minuten over 5, donderdagmiddag. En in de studio, Suzanne en Frey!
1: Hallo.
0: Ja, de belangrijkste vraag als eerste. Freek, welke dag ga je eigenlijk in april?
2: Daar kan ik niks over zeggen.
0: Oké. Ja, wij zijn allebei een grote John Mayer-fan. En ik heb het al op de radio verteld. En ik heb zo'n gevoel dat jij ook wel enigszins gisteren met angst en beven zit te kijken naar de ticketverkoop van zijn show in Las Vegas.
2: Maar ik heb 2 tickets in de pocket.
0: Oké, okay, ja, echt geweldig. Ja. Hey, lieve vrienden, wat fijn dat jullie hier zijn vandaag.
1: Ja, gezellig.
0: Om meerdere redenen. Ik ben echt onwijs trots dat jullie weer voor de Q-Music Middagshow hebben gekozen om het nieuwe liedje te primeuren zometeen. Mm-hmm. Ja, de vraag die er echt toe doet en die jullie natuurlijk de hele dag door gesteld zal worden is: hoe gaat het?
2: Ja, het gaat goed. Ja, het gaat met ons allebei goed. En dat is heel fijn. Dus ja, geniet er gewoon heel erg van alles wat we aan het doen zijn. En van het feit dat het goed gaat. Dus ja, blij. Blije mensen.
0: Hoe gaat het met jou, Suus?
1: Ja, gaat goed.
0: Want het is natuurlijk, ja, we hoeven het niet uit te leggen, hè, Freek, dat het natuurlijk afgelopen jaar echt een bizarre, nou ja, rollercoaster, klinkt nog gezellig, is geweest. Ja. Voor jou en voor het gezin ook.
1: Ja. Zeker.
0: Er is een kleintje bijgekomen.
1: Ja, dat is eigenlijk helemaal ook een grote rollercoaster.
0: Precies, maar dat gaat dus ook allemaal goed met Sef?
1: Het gaat heel goed, ja. Hij is, ja, dat is wel gek om te zeggen, maar het is best wel een heel chill kindje, gelukkig.
0: Oh ja? Oh,
1: hij is echt wel wat verdrietig, hoor, maar over het algemeen is hij best wel heel relaxed en hij slaapt goed. En het is gewoon echt een mini-Freek. Het is echt een kopie. Hij heeft hetzelfde gezicht, alleen dan in kindervorm. Maar hij is echt van mij. Ik heb hem echt, hij is echt uit mij gekomen.
0: Je hebt het gezien.
1: Maar hij lijkt precies op Freek. En het is een heel leuk jochie.
0: Ja, wat fijn. Ja, jullie hebben volgens mij ook een heel, heel mooi en bijzonder jaar gehad. Veel gespeeld. Gelredome natuurlijk. Ja. Nou, wat praktisch net achter de rug is.
2: Ja.
0: Hoe kijken jullie terug op het afgelopen jaar? Gewoon als je alles bij elkaar neemt. En natuurlijk alles wat er gebeurt rondom jouw gezondheid, Freek. Ja. De reacties, de shows.
2: Ja, nou ja, als je alles op één hoop gooit. En dan welk gevoel blijft er hangen. Is het toch wel dat we terugkijken op een heel mooi jaar. Want vorig jaar was natuurlijk, we weten allemaal hoe dat ging.
0: Uh-huh.
2: Maar dit jaar hebben we gewoon heel erg het thema van de show in de Gelredome van de shows was ook, we vieren het leven. En ik kan wel zeggen dat we dat echt aan het doen zijn. En we hebben gewoon een heel mooi jaar gehad met de shows. Echt bizar mooie festivals gedaan. Voor het eerst op Pinkpop, Consolatie mochten we afsluiten. Allemaal dingen.
0: Ja.
2: En dan die combinatie met ouders mogen zijn. Dus dat je, als je thuis

0: Omdat je echt iets hebt om voor naar huis te gaan. En dat is, ja, dat is iets wat je gewoon bijna niet kan omschrijven. Maar het voelt gewoon alsof het heel erg in balans is. En dat is heel, heel prettig, ja.
1: Want dat zijn dan de drukke weken. En ik kan me ook voorstellen dat het wel lekker is na zo'n festivalzomer. Dat het weer even wat rustiger wordt. En dat er nu even geen grote Gelredome-shows gepland zijn. Hoe ziet de gemiddelde week voor jullie eruit tegenwoordig?
2: Nou, we zijn weer bezig met The Voice natuurlijk. Dus ja, daar hebben we hier en daar wat opnamedagen voor. En we hebben allebei...
3: Hebben jullie elkaar daar toevallig gezien?
1: Mogen we niks over zeggen?
2: Oh. Daar mogen we niks over zeggen. Zou kunnen, maar ik heb heel slecht kort termijn
3: Oh ja, oké. Okay. Hij zat niet toevallig een stoel naast je.
2: Dat weet ik echt niet meer. Ja. Ik ben ook blind aan het worden. Ja. Ja. Maar dus daar zijn we mee bezig. En we zijn veel met nieuwe muziek natuurlijk bezig geweest. En de shows zijn nu inderdaad wat minder. Dat is ook soms goed even naar een festival van zomer. En we zijn gelukkig ook best wel heel veel thuis met muziek bezig en met lekker met Sef thuis. Dus ja.
1: Hoe gaat het met de gezondheid, Freek?
0: Ja, het gaat goed.
1: Wanneer even kort.
0: Ja, nee, het gaat goed. Geen verandering.
1: Dus het gaat goed.
0: Geen verandering is goed.
1: Oké, geen verandering. Dat is zeker waar. Ja, in dit geval zeker. Nieuwe muziek, Pijnstiller, komt zometeen voor het eerst op de radio. De primeur van het nieuwe liedje. Ik hoor jou zeggen, Suzanne, nieuwe muziek. Dat betekent dat het niet alleen bij Pijnstiller blijft, gok ik.
2: Dat klopt.
1: We gaan eerst over Pijnstiller praten, want dat wil ik gewoon het liefst laten horen nu aan de mensen. Ik denk jullie ook. Ja, wat is het voor liedje geworden?
0: Ja, ik denk dat de tekst voor zichzelf spreekt. Dat ga je zo dadelijk horen. Maar muziek is voor ons de afgelopen anderhalf jaar meer dan ooit een soort pijnstiller geweest. Iets waar we op konden teruggrijpen en ook waar wij woorden konden geven aan gevoel. En dat hebben we met dit liedje geprobeerd en ook... Ja, ik ga het maar gewoon meteen zeggen. Ook met het hele album wat op vrijdag 13 november uit gaat komen.
1: Hoppakee! Er komt een album als Suzanne Freek. Vrijdag 13 november.
0: Ja, vrijdag 13 november.
1: Vrijdag de 13e maakt ons het uit,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, kan
1: ons zoveel ellende geweest de afgelopen periode.
0: Ons maak je de pis niet meer lang.
1: Nee, goed zo.
0: En we hebben, nou ja, weet je, alles wat het leven ons de afgelopen anderhalf jaar heeft gebracht. Dus liefde, nieuw leven, moeilijke dagen, maar ook echt mooie momenten. Dat zit allemaal gevat in 10 liedjes. Waarvan niemand en halverwege al uit zijn. En zo dadelijk dus ook Pijnstiller. En de rest is allemaal nieuw. En het album heet ook Pijnstiller. Omdat muziek voor ons echt de pijnstiller is. En we hopen dat dit album voor mensen ook op een bepaalde manier een pijnstiller mag zijn.
1: Mooi gezegd. Dan geef ik aan Suzanne nu de eer om het liedje aan te kondigen.
2: Oké, dan komt nu eindelijk, ik heb er heel veel zin in, onze nieuwe single Pijnstiller te beluisteren. Ik hoop dat je het mooi vindt. Doei.

0: voor het eerst op de radio. Suzanne Freek en Pijn Stiller. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, het is natuurlijk een zeer persoonlijk liedje. Het is een prachtig liedje. Dat zien we ook in de Q-app. Anton, wat komt er allemaal binnen?
2: Ja, Suzanne die zegt prachtig. Simone zegt wat een nummer. Kippenvel over mijn hele lijf. Tranen die rollen over mijn wangen. Sanne die krijgt kippenvel. Babs die zegt wauw jongens, zo mooi. De tranen staan in mijn ogen. Elbert die zegt wow, wat een nummer. Geweldig dit. Kippenvel van begin tot eind voor Lin. Ja, ik kan nog wel even doorgaan zo. Het komt alleen maar binnen.
0: Ja, Manouk stuurt.
3: Met tranen in de ogen. Echt prachtig.
0: Ja, zit wel heel Nederland te janken, jongens. Bedankt.
2: Ja, maar hoe zing je dit in godsnaam live?
0: Ja, goeie vraag.
1: Ja, dat moet nog gebeuren. Dus
0: oh. Wat zijn de plannen wat betreft live shows die er aan gaan komen?
4: Nou, we hebben momenteel nog niks in de agenda.
0: Daarom?
4: We hadden zoiets. We willen eerst gewoon eens muziek uitbrengen. Want het is wel ook wel leuk om als je weer gaat spelen, dan dat je nieuwe muziek te spelen hebt.
0: Mm-hmm.
4: Dus we zijn er druk mee bezig.
0: Oké, er komt iets ergens in.
4: Wellicht.
0: Wellicht.
4: Ja.
0: Ik heb een vraag. Ja, dat komt iets aan, maar ik ga niet te veel. Ik wil niet te veel uit de tent lokken. Oh. Ik heb een kritische vraag. Mag ik een kritische vraag stellen?
4: Tuurlijk.
0: Ik zit al heel lang op deze vraag te broeden ook. Want ik hoor jou ook weer zeggen, Freek, dat tijdens de Gelderdoom dat eigenlijk het motto was, we vieren het leven. We vieren samen ook het geluk. Pijnstiller is na niemand. En nou ja, Lichtje Branden is al wat ouder, maar werd natuurlijk ook weer een top 40 hit. Wel heel zwaar.
1: Ja.
0: Nieuwe album komt eraan, 13 november. Staat daar ook weer iets op, zoals een 100 keer of een goud? Of met iets meer lucht?
4: Ja, zeker weten. Ja, we waren ook in de studio nummers aan het schrijven en het album aan het maken. En op een gegeven moment hadden we zelf zoiets van, het leven, ons leven is ook nu nog steeds, is gewoon heel leuk.
0: Ja.
4: En laten we daar ook over schrijven. Dus dat staat zeker op het album.
1: En we hebben ook wel eens een keer gedacht, moeten we dit een ander liedje als single uitbrengen voor dit album? Mm-hmm. Omdat we zelf eigenlijk in een hele goede, positieve flow zitten. Er staan ook liedjes over ouders worden op en hele blije, vrolijke liedjes. Alleen dit album is toch wel een samenbundeling van eigenlijk allerlei dingen van dit afgelopen anderhalf jaar.
0: Ja.
1: Als je dat bij elkaar pakt, voelt muziek voor ons toch wel echt als een pijnstiller.
0: Ja.
1: En er was ook veel pijn. Ook prachtig, prachtige dingen, maar ook veel pijn. En dit voelde, het is zo'n persoonlijk album. Dit voelde ook een beetje als een afsluiting van dit muzikale stuk. En daarom voelde het toch het meest toepasselijk om dit liedje dan tegen horen nu al te brengen. Zeg maar.
0: Een logische nieuwe single van datgene dat uitkomt op 13 november. Ja.
1: En het is ook de titel van het album of zo. Dus ja.
0: Ja.
1: We hebben wel een beetje getwijfeld of we nu die zwaarte. We moeten het
0: ik
1: toch.
0: Ik begrijp het helemaal.
1: Ja, ik snap jouw vraag
0: ook. Ik denk dat ook heel veel mensen ook denken, joh, zo stel je deze vraag. Deze mensen willen dit uitbrengen. Ik snap het ook helemaal. Ja. Want dit is natuurlijk gewoon, dit speelt ontzettend. En ik denk ook dat je er heel veel mensen mee helpt met deze muziek. Maar ik kan me dus ook voorstellen, als ik dus de beelden zie, ben het dit jaar niet bij geweest in het Gelderdoom, van wat jullie in het Gelderdoom hebben gedaan. Er zit ook zoveel passie in en feest en confetti. Ja. Glitterballen.
1: En dat moet altijd blijven.
0: Toch, dat moet ook een keer gedanst worden. Oké, dus die belofte is bij deze gedaan.
4: Ja, absoluut, absoluut.
0: Lieve Suzanne, lieve Freek, ik wil jullie ontzettend bedanken dat jullie er waren vandaag. Zullen we afspreken dat als er weer nieuwe muziek is, dat jullie altijd hier welkom zijn?
2: Ja, hier.
0: Dat weten ze. Ja. Hier in de middagshow. Nog één heel hard applaus voor Suzanne en Freek.
4: Dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Gabrielle, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ben je er klaar voor, denk je?
1: Ja, ik heb braaf mijn antwoord hier voor mijn neus staan.
0: Oké. 23.800 euro. De jury wil precies van jou weten wat volgens jou het geluid is van Q Music.
1: Ja, dat is het vastklikken van een fietstas op een fiets.
0: Helder, het vastklikken van een fietstas op een fiets.

0: Dik op ja. Q Music. De nieuwe wet Weet ik de Ja is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
3: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
6: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Tankbonnen Bingo wordt mede mogelijk gemaakt door Esso. Omdat elke rit telt, vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: Je avond groter dan groots beginnen doe je met... Twee stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
6: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud-elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
7: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
8: Nu bij Dirk, Mentos Gum. Diverse varianten, €1,99.
10: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekam. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
18: Goedemiddag, het is 17:30. Dit is de Q-Music Middagshow met verkeer van Flitsmeister. Vertragingen langer dan 40 minuten op de A6 richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug door een ongeluk 6 kilometer. Je vertraging is 1 uur en 11 minuten. Ook flink baal op de A12. Want tussen Utrecht en Den Haag kom je tussen de Meern en Nieuwerbrug door een ongeluk in 15 kilometer met een vertraging van 1,5 uur te staan. En van Den Haag naar Utrecht tussen Malieveld en Zoetermeer Centrum. Ook daar is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer, 50 minuten. De vertraging loopt daarop. Gaat er wel even duren tot 6:15 vanavond verwachten ze. Wil je richting Zoetermeer, richting Utrecht eigenlijk, dan volg je Amsterdam of Alphen aan de Rijn via de A4 en dan de N11.
19: Het geluid.
18: We gaan terug naar Huizen, naar Gabrielle. Goedemiddag.
19: Hoi, goedemiddag.
18: Je bent 32 jaar jong, je hebt het voor je uitgeschreven liggen, jouw antwoord.
19: Ja.
18: Wat heb je zojuist geantwoord op de vraag, wat is het geluid van Q-Music?
19: Het vastklikken van een fietstas op een fiets.
18: Waarom, Gabrielle, denk je dat dat het juiste antwoord is?
19: Nou, omdat we sinds kort een elektrische fiets hebben met een supersonische fietstas erop. Dus ik dacht ineens, dat lijkt wel een beetje daarop.
18: Dit zou het wel eens kunnen zijn.
19: Ja.
18: Waarde van het geluid is op dit moment 23.800 euro. De jury heeft meegeluisterd naar jouw antwoord. Het vastklikken van een fietstas op een fiets. Gabrielle, het is niet goed.
19: Helaas.
18: Het is niet het juiste antwoord. Dank voor het meespelen.
19: Ja, geen probleem.
18: Ik wens je een hele mooie donderdagavond.
19: Yes, jullie ook. Dankjewel.
18: Geluid is 100 euro meer waard geworden. Nu staat de teller op 23.900 euro. En om 6:30 spelen we ver. Eefje heeft het laatste nieuws.
20: Goedemiddag. De douane heeft op Schiphol een bizarre drugsvangst gedaan. In de bagage van een bemanningslid van een vliegtuig is 18 kilo cocaïne ontdekt. Het toestel kwam uit Mexico, het bemanningslid is aangehouden. Schiphol wil niet zeggen bij welke luchtvaartmaatschappij de man of vrouw werkte. Het loont nog meer om in Duitsland te tanken. Vandaag is daar de belasting op benzine en diesel tijdelijk omlaag gegaan. Tanken in Duitsland is daardoor zo'n 17 cent per liter goedkoper. Deze Nederlandse pomphouder vlakbij de grens, die ziet natuurlijk meer en meer klanten naar Duitsland gaan.
21: Het is een slechte boterham verdienen momenteel. Ik heb dan wel af en toe de klantjes die dan even hier voor een tientje komen tanken, omdat ze anders niet in Duitsland komen. En dan doen ze daar de rest van de tank vol.
18: Dat is lullig, hé. Och, dan gaan ze daar even de 5 liter tanken en dan kunnen ze naar Duitsland crossen. Ja.
20: Die belastingverlaging in Duitsland blijft nog het hele jaar.
18: Het is niet helemaal waar wat jij zegt. Het loont nog meer om in Duitsland te tanken. Er is namelijk één plek waar je niks kunt met je Duitse tankbon.
22: Ach, bij tankborden bingo.
18: 17:45 spelen we dat zometeen. Heb je getankt in Duitsland of in België over de grens, telt je bon dus niet mee voor de jackpot.
20: Formule 1 nieuws. Max Verstappen heeft de lat wat lager gelegd.
18: Oh.
20: Waar hij voorheen nog zo'n beetje elke race won, hoopt hij dit seizoen in ieder geval 1 race te winnen. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie.
23: But I want to win. That's what I'm here for. And I'm getting close, but I want to at least win 1 race this year.
22: Nou, mag ik 1 ding zeggen?
18: Ja, we schakelen even over naar Formule 1-kenner Anton Griep. Anton,
20: fijn goedemiddag. Dat hij er weer is.
18: Ja, goed, je bent aangeschoven.
22: Nee, Formule 1-kijker. Mattie is kenner.
18: Oké.
22: Okay. Hij zei eerst, ik ga met deze klote auto geen race meer winnen.
18: Dat klinkt meer als Max Verstappen.
22: Ja. Dus dit is al een vooruitgang eigenlijk.
20: Ja, maar vorige keer was hij toch wel iets meer te spreken of zo over die wagen.
22: Ja, nog steeds niet heel wild hoor.
18: Maar Anton, leg even uit. Voor de mensen die Formule 1 helemaal niet volgen. Zoals ik heb dit jaar echt 0 races gekeken. Ook Zandvoort niet. Wat is er nou precies aan de hand met Max Verstappen? Ligt het echt aan de auto? Zit hij niet in de vorm van zijn leven?
22: Nee, het ligt aan de auto. Ze hebben gewoon sinds de start van dit nieuwe seizoen nieuwe auto's. Laat ik het maar even makkelijk zeggen.
18: Ja.
22: En ja, Red Bull heeft voor het eerst ook een eigen motor in samenwerking met Ford. Nou ja, dat moet allemaal natuurlijk. En het is natuurlijk ook half elektrisch tegenwoordig. Dus het moet allemaal maar weer gaan werken. Zoals de seizoenen toen hij nog wereldkampioen was. Dus het ligt gewoon echt aan de auto. Hij is zelf is het nog steeds de beste die er rondrijdt, volgens mij.
18: Dus volgend jaar?
22: Volgend jaar hoop ik dat hij weer wereldkampioen wordt.
18: Ja, precies. Het kan.
22: Het kan.
18: Dat kan weer gelukkig.
20: En kamperen hoeft al lang niet meer kruperen te zijn. Luxe kamperen is steeds meer in trek. Dat zien ze ook op de kampeer- en caravanbeurs in Utrecht.
18: Ach, is die weer?
20: Ja.
22: Oh, ik wil wel.
18: Even een kijkje nemen dit weekend.
22: Ja, je woont er om de hoek.
18: Ja, dat is zeker waar, ja.
20: Nou, we hebben natuurlijk al langer dat glamping, hè, in een luxere tent. Maar een beetje camper of caravan heeft ook wat meer luxe. Goede bedden, verwarming, een uitgebreide keuken.
18: Sorry, dit is toch geen kamperen meer?
20: Nou, als je dit hoort, hier wil je meteen mee op vakantie. Er bestaat nu een caravan van bijna 12 meter lang. Met vloerverwarming, airconditioning, een enorme zithoek, luxe lederen bekleding, een koelkast met dubbele deur en een ruime badkamer.
18: Ja, ik zit even de foto te kijken die jij ook hebt toegevoegd aan jouw nieuwsbulletin. Dit is gewoon, kijk, een camping of een caravan is zo'n huis op wielen, maar deze camper, dit is echt een villa op wielen.
22: Ja, dit is een trailer.
18: Dit is echt een gigantische trailer. Maar dit is toch geen kamperen meer? Dan gaat er ook Kijk, ik ben geen fan van kamperen, dat weten we allemaal. Afgelopen weekend heb ik op een camping geslapen, in zo'n chaletje, in een klein hutje. Dan vind ik het goed te doen, maar ik zie dat niet echt als kamperen. De lol van kamperen is er ook een beetje het creperen, toch? Het back to nature, back to basics.
22: Ja, dit gaat alles voorbij.
18: Dit is wel echt heftig.
22: Ja, ik zou hier ook niet... dat is toch, je moet die kneuterigheid. Dat je met zo'n lekker wc-rolletje naar de play moet lopen en zo. Ja, hier zitten 3 wc's in deze caravan. Ja.
0: En duur is het ook, als je een beetje luxe wilt. Die caravan van 12 meter is 110.000 euro.
18: Oh, dan kijk ik nog even verder. Hoe lang heb jij nou weer deze zomer gekampeerd? 1 nacht, 2 nacht?
22: Oh ja, 2 nacht.
18: We gaan onderweg.

0: Avicii met Sandro Cavazza, Without You bij Q Music. Het is er bijna 17:15. Dat betekent een nieuwe editie van Tankbonnen Bingo. Vorige week...
1: Ja, wie deed het eigenlijk vorige week?
0: Stefan Bouwman.
1: Ah, Stefan!
0: Stefan Bouwman heeft aan jouw ballen gezeten vorige week.
1: Ja, ik voelde ook al een beetje wat tikkelen.
0: Ja, jij was namelijk jij was ziek.
1: Ja.
0: Ja, we kunnen even luisteren hoe dat klonk.
1: Nou...
0: Ja, is leuk.
2: Hey. Ja.
0: Ja.
2: Hey. Zo, live vanuit bed. Ja. Nou, de griep heeft mij helemaal te pakken, hoor.
0: Ja, helemaal te pakken.
2: Hey, het is gelukt. Ik ben gewoon ziek. Ja. Ik ben gewoon ziek.
0: Je bent hartstikke ziek. Nou, dat was vorige week.
1: Kun je mee stoppen? We hebben net Suzanne en Freek gehad. Ja. Die hebben echte ellende. En dan ga jij een beetje hier over de griep. Dit is een schande hoe ik dit heb ingesproken.
0: Ja, dat is toch niet mijn fout dan?
1: Ja, jij zet het uit.
0: Ja, dat is
1: 51 keer.
0: Ik druk op de knop.
1: Jij drukt op de knop.
0: Zometeen, Tankbonnen Bingo, het origineel. 4 ballen worden getrokken, heb je bingo. Dan maak je kans of je bedrag, je tankbedrag terug overgemaakt. Plus een gratis tankbed bij Esso.
3: De Q Music Alarmschijf.
4: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to

0: Hartstikke belangrijk liedje, hoor.
1: Ja, maar wat een gedrocht, hè.
0: Taylor Swift en Patient Zero. Even,
2: wat zeg jij nou?
0: Kun je echt niet zeggen.
1: Dit mooi?
0: Nee, kun je niet
1: zeggen. Jullie dit mooi?
2: Ja.
0: Ik vind het echt een heel goed liedje.
1: Oh, wat een gezeik.
0: Nee, jij bent chagrijnig dat Tankbolle Bingo nu twee minuten te laat.
1: Twee minuten te laat.
0: Maar dat komt niet door Taylor Swift. Dat komt door mijn planning. Dat komt door mijn timing.
1: Nou, nee. Het komt allemaal door Taylor Swift. Alles komt allemaal door Taylor Swift.
0: Voor zes geweest. Donderdag 1 oktober, we spelen het origineel. We spelen Tankbonnen Bingo. Iedereen die kan meedoen met een tankbon die maximaal 1 week oud is. Het is heel eenvoudig. Er worden zo meteen 4 getallen getrokken uit de gouden bingo-molen van Anton Giep. De getallen 0, 1 tot en met 99 die bivakeren in dat molentje. 1 van die 4 getallen moet in je betaalde bedrag van het aantal getankte liters zitten voor wachtende komma. Dat mag allebei. Heb je bingo, dan maak je een foto van je bon. Die stuur je in via de Q-Music app. Kom je met een bingo op de radio, dan win je het getankte bedrag erover gemaakt. En een gratis tankbeurt bij Esso.
1: Duidelijk.
0: Helemaal ingedraaid ook?
1: Ja.
0: Mooi.

0: feestjes. Hier is achter de Gouden Bingo Molen.
1: Mag ik iets vragen?
0: Wat is er aan de hand?
1: Dit programma is natuurlijk 8 jaar en Eef is 52 geworden. 42 geworden.
0: Ja, 42.
1: Is het ook dat dit de Tankborden Bingo al 8 jaar is?
0: Nee, veel ouder.
2: Huh?
0: Ja.
2: Hoe kan dat nou?
0: Ja, dit is meegenomen van de vorige radio.
1: Van Hilversum 3.
0: Oh, Hilversum 3, ja. Ja.
2: Oh, dan zeggen we altijd het origineel.
1: Ja. Ja, maar dat
0: is inderdaad...
1: Gewoon gejat.
0: Dat is waar, ja. Het origineel was van 3FM. Dat is inderdaad waar, ja. Ja.
1: Maar dat was wel bij jou dan?
0: Dat was wel bij mij.
2: Oh.
0: Gelukkig. Nou, dat is
1: maar klonk het altijd al zo?
0: Nee. Oh. Nee.
2: Was altijd beter.
0: Nee, het was veel leuker. Nee, het klonk vroeger, toen we hier op de grote Q-music begonnen, klonk het zo.
3: De Q-middagshow presenteert Tankbonnen Bingo.
1: Ja, toch anders.
0: Toch anders.
1: We kunnen wel proberen even. Ja,
0: proberen even jou dit.
1: Hier is Anton Gie. Hallo. Eerste getalletje van vandaag in deze jubileumeditie. 90.
0: Lekker
1: prachtige leeftijd ook,
0: ja,
1: hè? 90.
0: Zeker. Als je dat mag halen. Hopen dat we het halen, ja.
1: 38. Ja. Dat is jouw leeftijd.
0: Dat is mijn leeftijd. Ja. Niet lang meer, hè?
1: Nee, 23 januari.
0: 23 oktober. 27 januari.
1: 27 januari, dat vind ik beter nog goed.
0: Het voelt ons heel erg in de buurt.
1: Ja. 35?
0: Ja, 35.
2: Ook leeftijd.
1: Heb jij iets leuks met getal 35, Eefje? Ja, Eefje.
2: Ik ben ook 35 geweest.
0: Geweldig.
1: Heel leuk. En 23.
2: Oh, dat is een mooie leeftijd.
1: Kom jij daar overheen nog met een anekdote?
2: 23.
0: Dat is mijn huisnummer.
1: Nou, hier.
0: Oh. Niet mijn huisnummer, we moeten even door. Mag ik de getallen van laag naar hoog van jou alsjeblieft?
1: 23, 35, 38 en 90.
0: Dat zijn de getallen van vandaag. Heb je bingo? Maak een foto van je bon. Stuur hem in via de Q-music app.

0: Gees, Back Your Music en Killing Me Softly. En jij mag kiezen, Anton.
1: Ja.
0: De huidige tune of de oude tune nog een keer?
1: Laten we van de oude doen even.
2: De Q-middagshow presenteert Tankbonnen Bingo.
0: Vandaag 8 jaar Q-Music Middagshow. Dit was de originele tune van Tankbonnen Bingo op Q-Music. Het is namelijk tijd voor het origineel op Q-Music. We spelen Tankbonnen Bingo editie 1 oktober 2026.
1: Je wordt hier veel rustiger van. Misschien is het daarom ook altijd zo hyper, omdat het andere zo hysterisch is.
0: Oh, daar ligt het aan. Daar ligt dat muziekje.
1: Ja. Ja.
0: Jessica, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, ik ga snel koppelen aan Anton, Jessica, Anton.
3: Hi, Anton.
1: Hallo, Jessica.
3: Hallo.
1: Ik word er helemaal langzaam van.
3: Wat word je?
1: Langzaam word ik ervan, van dit muziekje.
3: Word je er langzaam van? Van mij of van...
1: Nee, van het muziekje.
3: Oh, van het muziekje.
1: Ja, nee, van jou wat ik wel wild.
3: Oh. Ja? Oh, ja. Gelukkig.
1: Ja, ik vind jou heel spontaan sprankelend en vrolijk.
3: Nou, dankjewel. Ja, ik vind dat eigenlijk van jullie ook, eigenlijk alle drie.
1: Oh, van jullie. Altijd weer van jullie.
3: Ja, ik wil eigenlijk Eefje ook nog even feliciteren met haar verjaardag.
4: Oh, dankjewel.
3: Ja, alsjeblieft. Fijne dag. Dankjewel. En jullie natuurlijk met jullie 8-jarig jubileum.
0: Dankjewel, Jessica.
1: Ja.
0: Nou, je bent
1: eigenlijk
0: al de winnaar van de dag. Het maakt niet uit of die tankbonnendingen van je klop, maar wat mij moet checken. Je hebt mij nog wel gemaakt eigenlijk. Nou, zeg even voor de vorm.
1: Ja. Waar heb je de bingo dan, Jessica?
3: In het volume.
1: In het volume? Ik pak even jouw bonnetje erbij.
0: Ik vind dat Jessica Marije-achtige energie heeft. Vind je dat niet?
1: Hoe oud ben je, Jessica?
3: Ik ben 55.
0: Oh,
3: dat valt even tegen.
0: Nee, Jessica, kom nou eens even. We zijn niet van een leeftijddiscriminatie. Nee. Dat doen wij niet aan bij Kim.
4: Zou je niet zeggen qua stemgeluid dat je 55 bent?
1: 35 zou ik jou eerder geven.
3: Ik lijk ook wel 35 als ik eerlijk ben, hoor.
1: Ik ben niet bescheiden, vind ik ook leuk.
3: Nee.
1: Zeg, maar ik ben helemaal weer afgeleid. Waar heb jij nou de bingo, zei je? Bij de?
3: In het volume.
1: Oh, bij de volumes. Oké, ik kijk even op jouw bon. Nou ja, het is ongelooflijk bij Jessica.
3: Klopt, hè?
1: Jij hebt de juiste bingo!
0: Bingo! Jessica, Jessica, Jessica! Jessica, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Wat een moment. Jij wint 1 gratis tankbeurt bij Esso.
3: Ja, dat is fijn.
0: Daarbij mag je ook feliciteren met €85,61. Grote vraag is, wat ga je ermee doen?
3: Ja, ik heb ooit mijn zoon beloofd het niet te doen, maar ik zeg het toch, tanken.
0: David Guetta, She Will, voor je zometeen in de middagshow.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
10: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
16: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft
4: en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu
17: big deals bij Keukenconcurrent.
16: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
18: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
2: Tankbonnen Bingo wordt mede mogelijk gemaakt door Esso. Omdat elke rit telt, vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
3: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
4: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
5: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hé, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
13: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
14: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
12: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
15: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Het geluid.
3: Het geluid van Q-Music is nu waard 23.900 euro.

0: 6 uur geweest. Goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
1: Goedenavond. Een heftige zaak in de gemeente Hoekse Waard in Zuid-Holland. Een man zou zijn partner meerdere keren hebben gedrogeerd en verkracht. Hij zou ook beelden daarvan hebben gedeeld in besloten social groepen. Het is een man van 37. Hij is deze week opgepakt na informatie uit het buitenland. Uitgeprocedeerde asielzoekers in Europa gaan naar een land buiten de EU. Daar zijn alle EU-ministers van asiel het over eens geworden. Naar welk land de uitgeprocedeerde asielzoekers dan gaan, is niet gezegd. Maar er is eerder al eens gesproken over Rwanda of Oeganda. Slimme brillen waarmee je kunt filmen, die worden steeds vaker verboden of niet meer verkocht. Onder andere Hans Anders en webwinkel Wekamp halen de bril uit het assortiment. Dat doen ze omdat er met bijvoorbeeld de Meta-bril stiekem gefilmd wordt. In chatgroepen gaan bijvoorbeeld foto's en filmpjes rond van vrouwen en ook van kinderen. Er komen steeds meer tweedehands auto's van Chinese merken op de markt. Je denkt aan merken als Link & Co, Polestar en BYD. Het aanbod hiervan groeide de eerste helft van dit jaar met 46% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. En een Chinese tweedehands auto kost je nu ongeveer 30.000 euro. Het weer vanavond en vannacht kan het een beetje gaan regenen. Morgen is er eerst hier en daar wat mist, maar later een zonnetje en dan wordt het ongeveer 20 graden.
0: Nieuw verkeer van Flitsmeister. 76 files nog, 2 vertragingen langer dan 35 minuten. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug door een ongeluk 9 kilometer. 1,5 uur vertraging. Wil je richting Groningen, dan kun je beter Amersfoort Zwolle volgen. Nu over de A1 en de A28. Dat is dus de andere kant op in dit geval. Dan de A12 die net in Den Haag. Tussen Nieuwegein en Harmelo de parallelbaan 7 kilometer. Daar 36 minuten vertraging.
2: Music. Domien en Anton.
0: Goedenavond. Het is de middagshow van donderdag met David Guetta. Zometeen She-Wolf komt eraan naar Harry Styles' American Girl.

0: 8 jaar, Q-Music Middagshow. En de avond dat Eefje Kunen 42 jaar bestaat. Gefeliciteerd, Eefje.
1: Ja!
0: Wil je ook een toetertje?
2: Vandaag.
0: Ja, is dat zo?
2: Ja, ze zijn allemaal zo lief voor me. Heel leuk.
0: Danielle zegt gefeliciteerd Eefje. Julian zegt gefeliciteerd Eefje. Nog een bericht van Ellen.
3: Eefje, van harte gefeliciteerd.
0: Echt heel gezellig in de Q-app is het.
2: Ja, wat leuk.
0: Ook het zoontje van Jasper is jarig vandaag. Die is vandaag 4 jaar jong.
2: Oh, schattig.
0: Het is de avond dat Suzanne en Freek zijn langs geweest voor de première van hun nieuwe single Pijnstiller. Even over 6:30 gaan we weer horen de Top 40 update. Maar er is meer nieuws vandaag wat ze zojuist bekend hebben gemaakt in de Q-middagshow.
4: Ja, ik ga het maar gewoon meteen zeggen. Ook met het... Met het hele album wat op vrijdag 13 november uit gaat komen.
0: Hoppakee! Er komt een album van Suzanne en Freek. Ja, het album heet Pijnstiller. En daar staat ook de track Pijnstiller op die vandaag in première is gegaan. En die hoor je zo meteen even na 6:30 in de Top 40 update. Maar het is ook de avond dat wij Q-luisteraar Jamie even moeten helpen, Anton.
5: Wat dan?
0: Ja, ik bel wel even. Namelijk een heet hangijzer, is een groot vraagstuk. Waar Jamie mee komt.
6: Met Jamie.
0: Jamie met Domien en Anton van Q-Music. Goedenavond.
6: Hey, goedenavond.
0: Hey. Jamie, jij stuurt een vraag in de Q-app. En wij zijn natuurlijk altijd heel erg klantgericht. Wij willen graag alle problemen uit de wereld helpen. En zeker vragen die we kunnen beantwoorden, beantwoorden.
6: Oké.
0: Wat is je vraag?
6: Mijn vraag is of er al tankbonnen bingo is gespeeld.
0: Hebben jullie al tankbonnen bingo gespeeld, heb jij gevraagd in de Q-app.
6: Klopt.
5: Ja, we hebben deze keer een keer om 17:45 gedaan.
0: Ja.
6: Ah, shit. Ja. Oh, mag ik dat maar opzetten?
0: Zul je net zien, speel het één keer om 17:45 en dan mis jij net tankbonnen bingo.
6: Ja, normaal zit ik altijd in de auto, alleen nu was ik thuis aan het werk.
0: Ja. Nou, volgende week misschien wel weer om 17:45.
5: Misschien ook niet, hè?
0: Nee, je weet het nooit. Maar volgende week donderdag sowieso weer tankbonnen bingo.
6: Is goed.
0: Oké, Jamie, fijne donderdagavond.
6: Jullie ook, doei.
0: Doei.

0: krijgen op haar verjaardag. Heeft ook even kunnen iets lekkers voor de redactie meegenomen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Wat
1: ik
0: is dan?
1: Een heerlijke spinata romana.
0: Oh, lekker.
2: Wat?
0: Worstje.
2: Oh, worstje.
0: Vleesje.
2: Ja,
0: vleesje.
2: Sorry,
0: dat is het. Ah, dat
2: worstje.
0: Kan
2: worstje. Ah, natuurlijk, dat snap ik wel.
0: Hij zat een soort madworst.
2: Ja, madworst.
0: Hij zat een soort madworst erin.
2: Lekker man.
1: En voor jou, Anton, ja, heb ik stokjes met...
2: Stokjes?
1: Heksenkaas.
2: Oh, ja, wat lief. Nou, heksenkaas is mijn favorietje, hè.
0: Even met een rijtje. Godverdorie. Eerlijk, Evie, dankjewel. Wij gaan een maand terug in de tijd, Anton.
2: Ja.
0: Een maand geleden toen hebben wij onze wekker gelanceerd. De wekker die je in de Q-Music-app kunt kiezen... zodat je 's ochtends wakker wordt op deze manier.
3: Word wakker, bingo. Ja!
0: Goedemorgen.
3: We beginnen met het eerste getal. Nummer 3. Ja!
2: Ja, een beetje druk.
0: Veel lawaai, vinden wij het. Het is veel lawaai. Mm-hmm. En toen hebben wij dit gezegd. Zullen wij aan de afdeling online vragen over een maand... wat de statistieken zijn van de wekkers?
2: Ja, ik denk dat mensen dit één keer leuk vinden. Ik vind het toch ook wel een beetje druk zo bijna.
0: Ja. Nou, de afdeling online is superscherp. Want precies één maand later hebben zij naar mijn e-mailadres de stats gestuurd.
2: Heb jij statistieken?
0: Van de wekker. En voor de duidelijkheid is dus de Q-Music wekker. Die kun jij instellen in je app. Dan kun je wakker worden met nou, bijvoorbeeld met Mattie of met Menno. Wim of met Lars of met Joost. Of dus met ons op deze manier. En ja, we hadden er weinig verduzie in dat mensen dit ook echt daadwerkelijk gingen omarmen en gingen kiezen.
2: Kan je dan ook zien... Jij kan echt zien zometeen,
0: ja.
2: Maar ook wie het populairst is.
0: Ja, ik kan zien wie het populairst is. Ik kan niet zien wie de wekker gekozen heeft. Het is niet dat ik nu kan zien, Ilse en Inge en Michael, die hebben de wekker
2: met ons opstaan.
0: Nee, dat weet ik niet.
2: Oh, jammer.
0: Ben jij klaar voor een top 3?
2: Ja.
0: Oké, met op nummer 3. De wekker van Menno Barreveld.
2: Ach, Menno. Menno.
0: En op nummer 2 in de wekker top 3, de wekker van...
2: Mattie
0: Valk.
2: Mattie
0: Valk.
2: Hey, Mattie.
0: Met kop en schouders boven de rest uit. Op nummer 1, de wekker.
2: Tom en Bram.
0: Van Domien en Anton. Ja.
2: Geweldig. Nou, dat had ik niet verwacht.
0: Nee, dat had ik ook niet verwacht. Wie zijn deze psychopaten die iedere ochtend wakker worden met...
3: Word wakker, bingo. Ja!
0: Dat is verschrikkelijk.
2: Ja, nou, maar blijkbaar werkt het.
0: Ja, en toch denk ik... En ik heb namelijk de cijfers gezien, die wil ik even intern houden. Ik denk als wij een nog leukere wekker opnemen... Dat we nog dikker nummer 1 kunnen zijn.
2: Jij bedoelt, we zijn de beste van de slechtste. Het is 3 keer gedownload.
0: Nou, iets meer. Maar het gaat niet om miljoenen, dat kan ik wel zeggen. Okay. Zeg maar, dat is niet wat er de hele week naar Q-Music luistert. Dat heeft niet gekozen voor de dominante wekker. Dat durf ik wel te zeggen.
2: En dan toch nummer 1, hè?
0: En toch nummer 1 zijn. Maar dus, ik wil wel voorstellen om ook nog toch even dit weekend na te gaan denken... over een nieuwe wekker. Want,
2: een scriptje. Dat we een scriptje schrijven.
0: Even een scriptje. En we hebben natuurlijk zoveel muziekjes. Ik zat te denken, eigenlijk moeten we niet gewoon iets doen met 5 over 5. Gezellig.
2: Goedemorgen.
0: Dat is geweldig. Goedemorgen. Nou, hier gaan we aan werken.

0: Camila Cabello, Ed Sheeran, Bam Bam bij Q. Het geluid. Wessel, goeie avond.
1: Goeie avond.
0: We spelen voor bijna 24.000 euro. 23,9, daar staat de teller nu op. Je bent 27 jaar, je komt uit Velp. Je mag het zeggen, wat is volgens jou het geluid van Q Music?
1: Ik denk dat het kapje van een wegwerpscheermesje halen is.
0: Het kapje van een wegwerpscheermesje halen.

0: En tik op ja. Q Music. Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt twee keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Swinkels je vanaf maandag samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl.
1: Q sounds better with you.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
5: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
8: Balen zeg. Koffie?
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
9: Altijd helpen, onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
10: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
11: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
9: Dat is een Veldzinkadvies.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
14: Mooi van Ethos.
15: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
16: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
15: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
16: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
17: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
18: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
19: Download de app en start met Vint.
20: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
22: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
23: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
24: In de keuken alles ready.
22: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
25: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
0: Keukenkopers, opgelet! Nu
1: big deals bij Keukenconcurrent.
0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
3: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
26: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
27: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
28: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
29: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
30: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
31: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
32: Goedenavond, 6:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. 35 files, 2 van 30 minuten of langer op de A50. Arnhem richting Oss tussen Grijshoort en Heteren. 30 minuten, 10 kilometer. En de A58 Tilburg-Breda tussen Centrum West en de Reeshof door een ongeluk 5 kilometer. Je vertraging daar is 33 minuten.
33: Het geluid.
32: Hij is de laatste kandidaat van vandaag, van 1 oktober. Maar misschien wel de laatste kandidaat van Het Geluid. Wessel uit Velp, goedenavond.
34: Goedenavond.
32: 23.900 euro is de huidige waarde van Het Geluid. Je hebt je antwoord net aan de jury mogen geven. Ja. Het kapje van een wegwerp scheermesje halen was dat antwoord.
34: Klopt.
32: Hoe zeker ben jij van jouw antwoord?
34: Vrij zeker.
32: Ik moet wel zeggen, Wessel, als het niet goed is, dan betekent dat dat er morgen om 7:45 bij Mattie in Hey Mattie een hint komt. Het kan ook zo zijn dat zometeen de jury jou en mij vertelt dat jij 23.900 euro hebt gewonnen.
34: Dan ben ik benieuwd.
32: Het kapje van een wegwerpscheermesje halen. Zeker van je zaak. De jury heeft meegeluisterd naar jouw antwoord. Beste Wessel van 27 jaar uit Velp. Jouw antwoord is niet goed.
34: Wel leuk geprobeerd.
32: Ja, wel. Heel leuk geprobeerd. En ik moet ook zeggen, ik heb wel genoten van je overtuiging ook. Dat is ook prettig. Dat je gewoon zegt, ik weet vrij zeker dat het het juiste antwoord is. Daar hou ik al van.
34: Ja, ja, een beetje zelfverzekerheid.
32: Zo is het. Dankjewel Wessel. Ik wens je een mooie donderdagavond.
34: Fantastisch.
32: Yo. Nieuwe waarde van het geluid is 24.000 euro. En dit betekent dus dat er morgen een eerste hint volgt van de jury. 7:45 bij Hey Mattie. Met Mattie en Bram in de ochtend van Q Music. We gaan naar het nieuws. Eefje, goedenavond.
35: Goedenavond. Er is steeds meer kritiek op de AI-bril van Facebook, de Meta-bril. Meerdere organisaties willen dat die verboden wordt en ze dreigen met een rechtszaak. Steeds meer winkels halen hem uit de schappen. Webwinkel Weekamp bijvoorbeeld en Hans Anders. Ja, die Meta-bril, hij ziet eruit als een gewone bril, maar je kunt ermee filmen. En dat kan dus ook heel stiekem, zonder dat mensen het doorhebben. Dat is een beetje het probleem met dat ding. Je hoort de Consumentenbond.
36: Er wordt wel beweerd dat het lampje duidelijk is, wat aangeeft dat er gefilmd of gefotografeerd wordt. Maar dat is niet altijd goed te zien. Zeker niet in de zon of van een afstand. En het lampje is ook te makkelijk af te plakken.
35: In online chatgroepen gaan al veel stiekem gemaakte foto's en filmpjes rond. Onder andere van vrouwen en ook van kinderen.
32: Nou, dat laatste was niet het geval. Maar afgelopen vrijdag had ik bezoek hier bij Cure Music. Super aardige gast, die wilde gewoon een keer komen kijken bij de radio. En die had ook zo'n bril op. En dat had ik eigenlijk helemaal niet door. Ik dacht gewoon dat het zijn bril was. En hij vroeg bij binnenkomst, bij het handen schudden... vroeg hij aan mij, vind je het oké als ik alles film? Dus ik gaf hem een rondleiding. En hij mocht in de studio's mocht hij even kijken. Toen zei hij, vind je het oké als ik het allemaal film? En ik zei uit een soort van automatisme, zei ik... Ja, prima. Maar ik dacht eigenlijk ook meteen daarna... Nee, vind ik eigenlijk helemaal niet zo relaxed. Dat je dus constant bij alles wat ik zeg... dat ik dus weet dat ik gefilmd word. En dan wordt het nog gezegd, wordt het nog gevraagd.
36: Ja.
32: Maar het is toch, ja, als iemand een telefoon bij je snuffert houdt... terwijl hij aan het filmen is...
6: Dan zie je het.
32: Dan ben je de hele tijd bewust van het feit dat er gefilmd wordt. Maar bij zo'n bril, je hebt het inderdaad niet door. Hij had het ook niet afgeplakt, hoor, dat lampje. Dus het was allemaal echt oké. Maar ik dacht wel, oh, ik weet niet zo goed wat ik hier nou echt van vind.
6: Maar hij wil dit echt voor thuis. Gewoon.
32: Nou ja, hij wil een beetje op TikTok, een radioliefhebber. En ja, dat kan ik alleen maar toejuichen. Hoe meer radioliefhebbers, hoe beter dat is. En hoe leuk ik dat ook vind om te ontvangen bij Q Music. Dus hij wilde er wat TikToks van maken en zo. Dat vind ik ook echt geen probleem. Maar ik heb dan liever, denk ik, dat je met een camera of met je telefoon filmt. Want dan ja, weet ik ook wat je aan het filmen bent.
6: Ja, of er komt een collega, die kom je tegen en die zegt iets wat... Diegene weet natuurlijk niet dat die bril kan filmen.
32: Ja, precies.
6: Zegt iets wat niet voor uitzending bestemd is. Ja, dan heb je een probleem.
32: Ja, ik snap hier de problemen wel mee, ja.
36: Er komen steeds meer tweedehands auto's van Chinese merken op de markt. Nou, dan moet je denken aan merken als Link & Co, Polestar en BYD.
32: Hey, ja, Polestar is toch geen... Dat komt uit de Volvo-familie, toch?
36: Oh, is dat zo?
32: Ja, volgens mij Polestar is een... Dat heb ik altijd geleerd. Dat is volgens mij misschien komt het tegenwoordig uit een Chinese fabriek. Dat zou kunnen. Maar volgens mij is Polestar...
36: Zweeds.
32: Ja, volgens mij komt Polestar uit Zweden.
36: Maar dat is volledig in handen van een Chinese bedrijf.
32: Dat is ook geen Zweeds merk meer dus.
36: Nee.
32: Het moederbedrijf is nou Chinees tegenwoordig.
36: Ja, maar er staan dus steeds meer Chinese auto's op de tweedehands markt. Het aanbod groeide de eerste helft van dit jaar met 46% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Er komen er natuurlijk gewoon steeds meer en meer tweedehands op de markt. Het kost nu zo ongeveer €30.000.
32: Ik vind ze vaak heel mooi.
36: Ja?
6: Ach, nou, meen je dat?
32: Ja, ik vind die Link & Co hartstikke mooie auto's. En die BYD's ook.
6: Het zijn toch een beetje van die koekblikken, van die vierkante auto's. Ik vind het niet zo mooi.
32: Oh, sorry, wacht. Je bent natuurlijk een Tesla-rijder.
6: Ja,
32: ja, jij bent van het origineel.
6: Ja. Mooie ronde vormen.
32: Ja.
36: En ik heb dierennieuws.
7: Ja.

0: voor een pinguïn?
1: Is dit een
0: pinguïn? Ja.
2: Hij heeft een beetje WD-40 nodig.
1: Ja, dat is een beetje aan het schuren. Heftig, joh, dit.
0: Ja, dan gooit hij zo zijn nek in de achterover. Weet
1: een lokroep dit natuurlijk.
0: Dit is misschien wel een lokroep, weet ik eerlijk gezegd niet. Dit is overigens niet de pinguïn in kwestie.
1: Oh, dit is dat de pinguïn, eventjes pinguïn duidelijk de illustratie bijzeggen. Was dit. Ja. Ja.
0: Want er is dus een nieuwe pinguïnsoort ontdekt.
2: Oh.
0: De Pygocelis kerguelensis.
1: Keur ik goed.
0: Ja, dat is de wetenschappelijke naam. Ik hoop dat ze nog iets makkelijks bedenken ook.
1: Ja, er is er nieuws over dieren. Ja, ik heb nieuws over de Pygocelis kerguelensis. Dat bekt niet lekker.
0: Ja, het is een soort ezelspinguïn.
2: Nou.
0: Ja, dat had je gedacht, hè? Ja,
1: daarom dit geluid natuurlijk. Het geluid van een ezel is dit.
2: Hij balkt.
0: Ja, precies.
1: Dat is het natuurlijk. Daarom worden ze ezelspinguïn genoemd, denk ik.
0: En hij leeft op de meest afgelegen plek ter wereld. Een eilandengroep ergens ver weg bij Antarctica.
1: Maar het is dus een soort, dus hij lijkt op de ezelspinguïn.
0: Ja, van de ezelspinguïn zijn er verschillende soorten. En nu blijkt er nog één extra te zijn.
1: En dan gewoon even één keer. Hoe heet hij ook alweer, de nieuwe pinguïnsoort?
0: De Pygocelis kerguelensis.
3: De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
4: De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag.
3: Dit is de top 40 update.
1: Hit dossier van donderdag 1 oktober 2026. Zometeen op nummer 1 mijn voorspelling voor de nummer 1 van morgen. Op basis van alleen de dagstatistieken van vandaag. Op 2 kerstverse muziek van Suzanne en Freek. Pijnstiller ga ik aan je laten horen. En op 3 een tip voor de top van Son Milieu. Eerst het succes van Beste Zangers. In de eerste aflevering die een maand geleden op tv was, bracht Busy zijn eigen versie van Clouseau's Anne. Die versie werd direct goed ontvangen, knalde de hitlijst in en nog steeds gaat hij als een speer. Vanavond in de update staat Busy op

0: wat leuk om Feels te horen. Dit is het nummer waarop wij morgen de kerk uitlopen als we getrouwd zijn. Dat stuurde Jennifer in de Q-Music app. Tip voor de top 40 van morgen in handen van Sommelier. Ja, trek eens al eventjes uit, maar wordt de laatste tijd steeds meer op de radio gedraaid. Zou mij niet verbazen als Feels Part 2 morgen eindelijk binnenkomt in de enige echte. Vanaf in de best zijn zij op nummer 3. Eén plekje hoger is voor Suzanne en Freek. Anderhalf uur geleden nog de gast in de Q-Music middagshow. Voor de première van de nieuwste single Pijnstiller.
1: Ja, ik denk dat de tekst voor zichzelf spreekt. Nou, dat ga je zo dadelijk horen. Maar muziek is voor ons de afgelopen anderhalf jaar meer dan ooit een soort pijnstiller geweest. Iets waar we op konden teruggrijpen. En ook waar wij woorden konden geven aan gevoel.
0: Kijk, morgen zal Pijnstiller nog niet binnenkomen. Dat kan gewoon niet. Maar volgende week ongetwijfeld. Wederom de heer aan Suzanne om een nieuwe nummer aan te kondigen vanmiddag.
2: Oké, dan komt nu eindelijk, ik heb er heel veel zin in, onze nieuwe single Pijnstiller te beluisteren. Ik hoop dat je het mooi vindt.

Nummer 2 vanavond, Suzanne en Freek. Top 40 update. Van donderdag 1, 10, 20, 26 had het volgende archief in met Busy en Anne op 4. Son Milieu, tip voor de top op 3, Feels Part 2. Nog een tip voor de top van Suzanne en Freek, Pijnstiller 2. En dan de nummer 1 van vanavond is uiteraard mijn voorspelling voor de nummer 1 van morgen op basis van alleen de dagstatistieken van vandaag. Al 14 weken hebben Shakira en Burna Boy het goud in handen met Die Die. Toch is het nog niet de grootste hit van Burna Boy. Dat is namelijk nog steeds deze.

plakken Shakira en Burna Boy er morgen nog een extra week op nummer 1 aan vast. Dan is Die Die de allergrootste hit van Burna Boy ooit. Of dat daadwerkelijk ook gaat gebeuren, hoor je morgen vanaf 2 uur in een gloednieuwe top 40. En tot die tijd kun je jouw voorspelling voor de nummer 1 van morgen doorgeven. Dat doe je via qmusic.nl/top40. Daarmee maak je kans op kaartjes voor een concert naar keuze, inclusief vervoer. Gebaseerd op alleen de dagstatistieken van vandaag, gaat mijn voorspelling opnieuw naar Die Die van Shakira en Burna Boy.

0: Die Die, Shakira en Burna Boy, nummer 1 in de top 40 update. In de studio, Joost en Quinty.
1: Hallo.
2: Hallo.
3: Hallo.
2: Hallo.
0: Zit een beetje krap aan de tijd.
1: Dat geeft helemaal niet.
0: Oké. Okay.
4: Dankbaarheidsmomentje.
0: Blij dat jullie er allebei zijn. Ook weer in de originele Het Origineel.
1: Ja, sorry. Tel ze maar na. Volgende week ook weer zit ze bij Televisie Ring. Want
0: oh ja.
1: Superster.
3: Ja, dus we hebben er even één.
0: Mag ik daar iets over vragen?
3: Tuurlijk.
0: Jij bent niet genomen hier toch ergens?
3: Nee.
0: Oké. Ga je daar voor je lol naartoe?
3: Ja.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen op de radio. Ja.
1: Kunnen we volgende week misschien jouw verhaal vertellen over de afterparty? Of vind je dat, wil je dat niet meer? Wil je dat niet meer?
3: Iedereen heeft een goed verhaal over de afterparty.
1: Nee? Sorry, oké, dan ga ik je niet voor de bus gooien.
0: Jawel, nou nu moet ik wel.
1: Nee, maar kun je ook later vertellen.
0: Dat ik heb staan briezen bedoel je?
1: Ja,
0: ik stond niet op de lijst. Oké, heel kort. Ja, kut.
1: Sorry.
0: Dit is een andere tijd. Dit is echt lang geleden. Ik denk echt wel zes, zeven jaar geleden. Echt lang geleden. En dit was de televisiering. En ik had mezelf al een beetje ertussen geluld. Dus ik had al echt gesmeekt om een uitnodiging voor het feest zelf.
3: Ach.
0: En toen was er uiteindelijk niet echt een afterparty daar. Maar er was een afterparty georganiseerd door de winnaars van de ring. Volgens mij dat jaar Expeditie Robinson.
3: Ja.
0: En nou, dat is best wel exclusief. Dus je moet daar op een lijst staan. Je moet daar gewoon mensen kennen. Ja, ik ken natuurlijk helemaal niemand. Dus ik ging daarheen, onder andere met singer-songwriter Lucas Hamming. En ik zei, joh, dat komt wel goed. Ik lul me wel naar binnen. Dus ik kom daar aan en ik kom daar een hele grote brede klerenkast tegen die mij tegenhoudt. Ik zeg, ja, sta je op de lijst? Nee, maar ik ben Domien Verschuren. Hij zegt, ik ken je niet. Ik zeg, gozer, ik ben gevraagd dit seizoen voor Expeditie Robinson. Ik had gewoon bij deze mensen kunnen staan. Ik heb alleen nee gezegd. Ik weet niet wie je bent. Ja, maar dan ga je vragen of aan iemand of je me kent.
1: Oh.
0: Ik ben wel binnen geweest. Stond Erland Galja, stond daar te draaien.
1: Ik ben verdomme al 3 keer gevraagd in dit programma. Nou open doen.
3: Oh my god.
0: Ja, ik ben wel binnen gekomen. Ja.
1: Wow, echt,
0: ja, maar ik ben maar 30 minuten geweest. Ik voel me ook zo kut ook daarover. Ja.
3: Het allerlaatste wat ik zou doen aan een deur.
0: Toch zo?
3: Oké, goodbye.
0: Nee, toch, ja.
3: En dat niemand het ook maar zal zien of ervan zal horen. Maar goed,
0: echt al erg.
3: Gelukkig luister
1: ik. Andere tijd, hè? Ik ken jou niet zo.
0: Nee. Totdat ik een paar bakjes op heb. Quint, daar ben je vandaag dankbaar voor.
3: Ik was trouwens ook op dat feest. Anyways.
0: Als je iemand hebt zo hoog schreeuwen, dan was ik het.
3: Ik stond wel gewoon op de lijst. Ik ben dankbaar voor...
1: misschien kun jij volgend jaar als DJ Domien.
0: Ja. Zeg maar waar je dankbaar voor bent.
3: Oké, Murdoku.
1: Geweldig.
0: Oh, jij ja, vindt het leuk?
3: Ja, want het is het enige wat me een beetje helpt met die telefoonverslaving. Dus ja.
0: Zometeen, na 7 uur, kan het weer zo in 2 minuten totaal uit de hand lopen. Veel plezier bij Joost en Quinty. Nate Smith. Wat een schandalige exercitie. Wat verschrikkelijk.
5: Bij Q Music zit je goed voor de perfecte start van je weekend.
6: Hoi.

0: to the Dutch Top 40 on Q Music.
1: En dat weekend kan nog beter beginnen met 2 tickets voor een concert naar keuze. Als jij voorspelt welke hit er deze week op nummer 1 staat. Via qmusic.nl/top40. En het

0: nou niet naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: De kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
3: Kippie.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm, 1 per se gratis. Aha, verse pasta's en pastasausen, ook 1 per se gratis. En aha, roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
7: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
9: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey, doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
7: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
6: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
7: Ja toch?
6: Kijk op wakkerdier.nl.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
8: Nu bij Dirk, Wagner Piccolini's, 1,69. Klein prijsje toch?
10: Autotaalglas is partner van de top 40.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
15: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
16: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
17: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
18: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
19: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
18: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
17: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
20: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
18: Nee.
20: Proteïne-shakes.
19: Gadver.
20: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
21: Lekker bezig.
20: Milner.
22: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarken bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeanspecialist.
20: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
21: Lekker bezig.
22: Nu twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarken bij Jeanscenter.
23: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Het geluid.
25: Het geluid van Q-Music is nu waard
26: €24.000.
27: Nee. Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
26: Twee minuten over zeven, het Q-music nieuws van nu.nl.
0: krijgen van Nathalie.
1: Goedenavond. Een heftige zaak uit de gemeente Hoeksche Waard in Zuid-Holland. Een 37-jarige man zou zijn partner meerdere malen hebben gedrogeerd en verkracht. Dit zou hij ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten social media groepen. Naar informatie uit het buitenland werd de man deze week opgepakt. Brillenverkoper Hans Anders stopt voorlopig met de verkoop van de slimme bril van Meta, meldt het AD. Met die bril kun je ongemerkt foto's en video's maken. Zorgde eerder al voor onrust omdat er zorgen zijn over de privacy. Veel meisjes en vrouwen zouden zonder het te weten met de bril zijn gefotografeerd. En dat is strafbaar, zeggen meerdere instanties. De Britse politie heeft een Brits-Iraanse man opgepakt. Hij zou mogelijk iets te maken hebben bij het incident op een luchtmachtbasis. Hiervoor werden vorige week al 5 mannen opgepakt. Die kwamen op borgtocht vrij. Maar ze worden nog wel verdacht van het mogelijk voorbereiden van een terreuraanslag. En ja, Joost, ik hoorde jou het van de week al zeggen. Ik heb er één.
0: Ja, ik heb er één, ja.
1: Heb jij er één?
2: Ik heb... Weet ik niet of ik er één heb.
1: Nou, in ieder geval met Joost nog heel veel mensen. Steeds meer mensen hebben een museumkaart.
2: Ik heb er één.
0: Geweldig. Kijk.
1: Nou, vorig jaar hadden 500.000 mensen hadden er eentje. Het aantal museumbezoeken met de kaart ligt op ruim 9,5 miljoen. Dat is een record. Ook blijkt de invoering van een digitale versie van de kaart zijn vruchten af te werpen.
0: Over chipkaart luistert u mee. Een digitale versie daarvan graag.
1: En nog het weer van Buienradar. Vanavond kan er lokaal een buitje vallen. Het koelt af naar 10 graden. Morgen start lokaal met mist. Later is er zon en dat bij een graad of 20.
3: Dan het Q-verkeer van Flitsmeister. Op de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 7 kilometer daar 26 minuten. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Houten en Lekbrug. 4 kilometer daar 16 minuten.
25: Music.
4: Joost en Quinty.
0: Ja, reunited and it feels so good.
3: Het voelt zo goed.
0: Daar gaat hij dan, de donderdagavond. Last Frequency Zone na Nate Smith.

0: Lost Frequencies bij Acme Music en Live It All in de avondshow. Daarvoor Nate Smith en Fix What You Didn't Break. Maakt het 11 minuten over 7 op deze donderdagavond. Quinten Missie-Jan, goedenavond.
1: Joost Winkels, goedenavond.
0: Moet ik beginnen met excuses of ja. wat wil je graag horen?
1: Nou, leg het maar even uit wat er gebeurt avond.
0: Moet ik beginnen met excuses of ja. wat wil je graag horen?
1: Nou, leg het maar even uit wat er gebeurd is en waar jij excuses voor moet maken, Joost Winkels.
0: Kijk, jij hebt een notenallergie en die notenallergie is heel heftig.
1: Zeer zeker.
0: Dus bij de geur van noten zou het potentieel voor jou al dodelijk kunnen zijn, toch?
1: Ja, correct.
0: Nu is het zo dat ik hier de middagshow sommeer dat zij niet meer noten en pinda's serveren bij de donderdagmiddagbol, want ik moet natuurlijk Quinty in bescherming nemen. Nou, vandaag zijn wij op pad geweest. We waren al vanaf 9 uur vanochtend samen op pad voor een hele leuke video. En die video bestond uit een onderdeel dat wij met elkaar in een Mini Cooper zouden zitten.
1: Ja, een tamelijk kleine auto dus.
0: Echt klein. Dus op een gegeven moment rijden wij met z'n vieren naar de opnamelocatie toe. En Quinty en ik worden achterin de Mini Cooper gepropt. Nou, dat is echt, echt heel erg klein. Maar echt heel erg klein. Nu is het zo dat bij de visagie waar wij in mochten, stonden wat snackies. Dus ik dacht, nou, weet je wat, ik neem zo'n lekkere bar, zo'n reep neem ik nog even. Want ik had wel ontbeten, maar ik had nog een klein beetje trek. Dus wij worden opgevouwen in een cabrio-minietje. En ik heb die reep op, dus ik stop dat zakje nog, dat papiertje

0: zo nog in mijn zak. En jij zegt... Joost, heb jij noten zitten eten? Of pinda's? Wat ruik ik? En ik zeg, oh mijn god, sorry. Sorry. Maar ik zit gewoon 10 centimeter van je af opgevouwen in een mini. Dus jij zegt, jij doet gewoon echt je neus dicht, toch?
1: Dat gaat toch niet? Ja, ik gewoon, we zitten 2 tellen. Deuren dicht, boem, boem.
0: Ja.
1: Geur. Immediately.
0: Ja.
1: Dat ik ook denk, we zijn al zo lang zonder elkaar geweest. Ja. Dan denk je, ach, je gaat je lieve collega weer zien. Ja. Hè? Ik had er echt zin in om weer lekker met jou op een set te staan. Ja. Leuk.
0: Ja.
1: Nou, gewoon bijna tot doodslag.
0: Ja, nou, meteen alle ramen open. Jij met je neus dicht. Ik helemaal weggedoken in mijn shirt. Ja. Uiteindelijk zit je hier toch. En zijn we niet doorgereden naar het ziekenhuis.
1: Nee, zo is het ook.
0: We beginnen dit programma altijd met wie van de twee vandaag de vraag.
2: Wie van de twee heeft deze week zijn eigen film in première zien gaan?
0: Nou, ja, that was not me.
1: Het was ik. Quinty.
0: Ja, wie kan dat nou zeggen? Eigen film in première.
1: Het was zo vet.
0: Alles over, zo meteen.

0: Teddy Swims bij Q. En Mr. Know-It-All. Joost en Quinty hier. We beginnen het programma altijd met wie van de twee vandaag en wie van de twee. Wie van de twee heeft deze week zijn première gehad?
1: Van een eigen film.
0: Nou, dat was niet ik, dat was natuurlijk ik. Sorry, wie kan er nou zeggen dat zijn eigen film in première is gegaan?
2: Ja, dat is natuurlijk echt een belachelijke zin. Ja. Maar hij was voor mij deze week wel de waarheid. Mijn eigen film ging in première op het Nederlands Filmfestival.
0: Sorry, kun je mij even meenemen? Want ik zit gewoon op mijn bankje te denken, goh, wat moeten we doen met dit radioprogramma? Jij hebt een hele film gemaakt. Wat...
2: Ja, ik ben een beetje bezig geweest afgelopen jaar. Ja. Ik ben afgelopen jaar bezig geweest met de film 8 dagen.
0: Ja.
2: Het is een korte film, gaat over femicide. Is een groot probleem, wij hebben een klein stukje daarvan. Dat zie je in de film. En het is een proces geweest van een jaar lang... waar ik met super getalenteerde mensen een film heb gemaakt. Ik heb het geschreven en ik was de creatief producent.
0: Zo.
2: Vind ik een hele chique titel.
0: Ui.
2: Toch?
0: Ja.
2: Dat dacht ik. En dat is eigenlijk gewoon een jaar lang een proces geweest van... Het schrijven naar de opnamedagen, naar in de montage zitten. En nu dus het moment dat je hem daadwerkelijk mag laten zien. En ik ben echt in, ik denk misschien wel... Nou, ik denk dat ik minder zenuwachtig was voor mijn examens op de middelbare school... dan voor de première van deze film.
0: Want hoe lang duurt de film?
2: De film duurt 7 minuten.
0: Ja. Ja. Kijk, nee, ja.
2: Ben ik een jaar mee bezig? Ja.
0: Daar ben je dus een jaar mee bezig geweest. En het is een korte film, hè? Dat
2: het is een wel korte film, ja.
0: Zeggen.
2: Ja, die, nee, zeker.
0: Kun je nog iets meer over het synopsis vertellen? Want femicide is misschien een woord waar iemand wel iets van heeft gehoord, maar het gaat over. En het is wel echt een goed onderwerp.
2: Ja, zeker, dat vind ik ook. Het gaat over eigenlijk een man die na een break-up met zijn vriendin uit huis is gezet en terugkomt bij dat huis om te vragen om verzoening. En die volgen we 8 dagen lang op datzelfde plekje bij diezelfde deur die eerst van hun samen was, maar die hun nu scheidt.
0: Ja.
2: En dat.
0: Ja, dan is een beetje de vraag, hoe loopt het natuurlijk af? Is het een film die Nathalie en ik bijvoorbeeld gezellig met z'n tweeën kunnen zien in de bioscoop?
2: Ja, nou ja, in principe is het filmfestival wel een klein beetje tot zijn einde gekomen deze week. Ah. En dat was wel waar je hem tot nu toe kon gaan zien. Maar no worries, uiteindelijk gaat hij nog
0: hij gaat echt
2: op het wereldwijde web. En elders komen.
0: Oh, wat goed. Hey, is het misschien even goed? Met wie heb je de film gemaakt? Onder andere met Loes?
2: Ja, zeker. Het werd geregisseerd door Loes Haverkort.
0: En Loes heeft dan nu weer de Eetclub gemaakt op Netflix.
2: Zeker
0: dat
2: weten.
0: Dat is misschien wel eens even goed om te weten.
2: En die is daar ook voor genomineerd. Dus morgen is het Gouden Kalveren Gala. Dat is dan het moment waar een soort van de filmwereld gevierd wordt. Allemaal super elitair en zo.
0: Ja?
2: Maar zij is wel genomineerd voor beste... hoofdrol.
0: Wauw.
2: Ja, echt niet normaal.
0: Jij gaat daarheen ook morgen.
2: Ik ga daarheen, ook helemaal chic de friemel. En het is gespeeld door Stijn de Vries, de film. Ja, het is allemaal echt vet.
0: Nou, dus potentieel sta jij misschien wel morgen met een gouden kalf in je hand. Wat niet jouw gouden kalf is, maar wel een
2: Maar
0: beetje.
2: Op zeker zal ik ermee op de foto gaan.
0: Ja, geweldig. Geweldig. Wie kan dat nou zeggen? Een eigen film op première. Aanmeldingen voor Knok tegen de klok gaan zo open.

0: Grande, Set and Break Free by Q.
1: Knok. Tegen de klok.
0: Zometeen een nieuwe ronde Knok tegen de klok. Jouw kans op een paar honderd euro. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is heel simpel 4 letters deze kant op sturen. Stuur het woord klok. En dan spreken we je zo meteen. Wil jij een klok nog verzekeren, Quinty? Dat mag.
2: Oh, mag ik weer wat verzekeren? 80.
0: 80 euro zit er minimaal aan de klok. Als je mee wilt doen, stuur nu klok via de Q. Spreken we je zo. En ook On My Soul, Bruno Mars.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Is dit het?
11: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Keukenkopers, opgelet. Nu
17: big deals bij Keukenconcurrent.
16: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
18: Dus je hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
16: Ja.
18: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
18: Voor je bedrijf?
16: Ja.
18: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
18: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
18: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
19: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
20: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
21: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar

0: van 3 tot en met 10 oktober, de week van ons eten. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten, zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur, die je verrast.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.

0: Purple Disco Machine bij Q en In the Dark. De klok is verzekerd op
1: 80 euro.
0: Wie er zometeen minimaal 80 euro pakt, bah, we gaan erachter komen.
2: Dit is Q Music.
3: Adela.
2: En dit is Q Music.
3: Cameron Whitcomb.
4: Ask me how it goes. I say I'm fine. Q.
2: En dit is nieuw.
0: Ja, dit is nieuwe muziek. Dutch Culture. Samuel Welt. En Russo. Dit is Boom Back Q.

0: Damiano David Bank Music and the first time. Marieke Elsinga op WhatsApp, mensen.
1: Ja, Joost en Quinty. Lekker zeg, Damiano David. Ik zit er helemaal van te genieten in de auto terug vanaf RTL Boulevard. Nou, fijne show, lieverd.
0: Maar.
1: Hij is trouwens getrouwd, hè? Vorige week of zo was dat. Ja, ja, natuurlijk heel erg jammer, want hij is mijn absolute Italian crush. Maar goed, ja, je weet niet hoe het loopt, hè?
0: Nou, ik hoop dat Sanne niet meeluistert. Ja.
2: Ah, maar echt.
3: Tegen de klok.
0: Hey Rianne, goedavond.
4: Goedenavond, Joost en Quintin.
2: Hallo Rianne, hoe is jouw avond tot nu toe?
4: Ja, vrij rustig. Ik was eigenlijk op weg naar een vriendin om lekker te gaan chillen.
2: Wat heerlijk. Hoe zien jullie chillplannen eruit?
4: Heel slecht, maar we gaan lekker Mas kijken van Australië.
2: Oh, nee, dat is helemaal niet heel slecht. Dat is perfect.
0: Even, dat is Married at First Sight Australia, kijk je dan, toch?
4: Ja, klopt.
2: Even voor de mensen die ons niet zo goed begrijpen. Want Rianne, ik snap jou helemaal. Wat maakt Married at First Sight Australia nou zo goed?
4: Nou, echt die discussies af en toe. Dat je denkt, mensen, waar hebben we het over? Maar het is ook echt het haantjesgedrag. Het is gewoon al het drama eromheen. Het is echt fantastisch.
0: Maar is het zoveel beter dan wat er in Nederland gebeurt dan, Rianne?
4: Ik zou je eerlijk zeggen, die van Nederland heb ik nog nooit gekeken.
0: Oh, we hebben maar jij wel dan, Quinty, of niet?
2: Nee joh, ik hoef het niet eens te vergelijken. Als je Married at First Sight Australia hebt, dan heb je al genoeg.
4: Ja, precies.
2: Dat klinkt helemaal niet slecht. Dat klinkt als een heel goed plan, Rianne. Ja. Eerst nog eventjes een rondje knok tegen de klok.
4: Ja.
2: Waar speel je voor?
4: Ik wil graag mijn kinderen zaterdag meenemen naar Achters en mijn schoonouders. Dus dat is eigenlijk het doel.
2: Kinderen en schoonouders, dat klinkt als een grote boel.
4: Nou, het zijn twee kinderen, dus we zijn met z'n vijven.
0: Nou, een dagje Artis kan toch oplopen?
4: Ja, we zaten net al een beetje te kijken. Want je zit toch wel rond de 20, 26 euro voor een kaartje. Dan nog parkeren. Dus ik hoop er wat uit te halen.
0: Nog niks gegeten en nog niks gedronken dan? Hè?
4: Nee, precies.
2: Heb je geen frietje op, niks. En dan loop je naar de uitgang en dan zie je daar Artis de Partis. En dan wil je die ook hebben. Ik hoor het al.
4: Ja.
2: Wat voor bedrag ben jij tevreden mee, Rianne?
4: Ik denk dat ik tevreden ben met rond de 90 euro. Laten we het niet te gek maken.
0: Nou, het goede nieuws is, de klok is verzekerd op 80 euro.
4: Ja, ik had het gehoord, inderdaad.
0: Nou,
4: ja.
0: Rianne, we gaan spelen. Jou de taak om de klok te stoppen. Zo simpel is het. Ben je er klaar voor?
4: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
5: 58 euro. €80. 90 euro.
0: Stop, zei je daar al stop?
4: Ja, stop.
0: Oké, gefeliciteerd met 95 euro.
2: Ach, Rianne.
4: Klopt, dankjewel. Leuk, man.
0: Hij viel een klein beetje weg, maar 95 euro is voor jou, Rianne. Gefeliciteerd.
4: Ja, top. Nou, mijn doel gehaald, zou ik zeggen.
0: Ja, de vraag is wel, hoe ver had je door kunnen spelen? Luister heel even mee.
4: Ja.
5: 116 euro. 153 euro. 166 euro.
0: Nou, in totaal 166 euro in de klok.
4: Ja, nou, ik ben blij met mijn 95, hoor.
0: En zo is dat. Heel veel plezier komende zaterdag in de dierentuin in Artis. Tot later.
4: Ja, tot, dank je. Fijne avond.

0: And these words by Q.
1: Joost en Quinty.
2: Wie zijn Joost en Quinty? Nou.
1: Joost en Quinty beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Vandaag vraag
3: 237.
0: Wat stop jij stiekem in je winkelmandje wanneer niemand kijkt? Dat mag je even laten weten via de Q-music app. Dus zo'n heimelijk genoegen in de supermarkt dat je denkt, oké, als ik alleen boodschappen doe, dan stop ik dit in mijn mandje en dan nog voordat ik thuis ben, peuzel ik het misschien al in de auto lekker op.
3: Waarom heb ik zo een flauw vermoeden dat jij van die hele gore dingen hebt?
0: Ja, ik heb iets waarvan ik zeg dat bijna niet hardop. Het is helemaal niet iets heel geks, maar je denkt gewoon bijna, nou, oké, voor dit bedrag kun je echt het veelvoud hiervan kopen. En dan van alle dingen in de supermarkt die je dan kunt kiezen, kies je dit. Ik zal zo vertellen wat het is. En doe vooral je duit in het zakje via de Q-app. En ook stick season. Ik denk dat het bij jou beefy worstjes zijn.
3: Ach, doe eens normaal.
1: Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt twee keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Swinkels je vanaf maandag samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl.
4: Q sounds better with you.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
6: e-boekhouden.nl. Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Wild avontuurtje? Ontwaak deze herfst op de Veluwe. Trap door kleurrijke bossen en voel de frisse wind op je gezicht. Spot edelherten in het gouden herfstlicht. En sluit de dag af met een lokaal wildgerecht bij een knisperend haardvuur. Er is altijd meer Veluwe. Laat je verrassen op Veluwe.nl.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
7: Wild avontuurtje? Laat je verrassen op Veluwe.nl.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
13: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
14: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekam. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekam.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
19: doei-doei
18: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
20: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
21: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
22: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
24: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
25: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
24: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
26: Ah, hier kan het.
24: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
27: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
28: Het geluid.
29: Het geluid van Q-Music is nu waard €24.000. Weet jij al wat het is?
28: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
1: 8:02, het Q-Music nieuws van nu.nl. Van Nathalie.
30: Goedenavond. Brillenverkoper Hans Anders haalt de slimme Meta-bril uit de schappen, meldt het AD. Komt door alle onrust die is ontstaan over de privacy. Met die bril kun je namelijk ongemerkt foto's en video's maken. En veel meisjes en vrouwen zouden zonder het te weten met de bril zijn gefotografeerd. En dat is strafbaar, zeggen meerdere instanties. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen die ebola heeft, wordt in ons land behandeld. Het gebeurt in een ziekenhuis in Leiden. Deze man of vrouw is besmet geraakt in de Democratische Republiek Congo. Het ziekenhuis is goed voorbereid op de behandeling.
31: Binnen een uur waren alle 28.000
1: kaarten...
32: We hebben het al heel lang als een van onze speerpunten van het ziekenhuis en ook van onze intensive care om dit soort zorg te kunnen bieden. We hebben dat een aantal keer eerder gedaan. Er was onlangs nog een patiënt met Hanta ook bij ons opgenomen bijvoorbeeld.
30: Als bij de NOS, volgens het ziekenhuis lopen zowel patiënten als bezoekers geen risico op besmetting. Het gaat goed met de piloot van Fly Dubai. Hij werd gisteren door een co-piloot met een mes aangevallen tijdens een vlucht naar Israël. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten crashen. De aanvaller werd na de landing in Saoedi-Arabië opgepakt. En dan sport, voetbal. Het kan een spannende voetbalavond worden vanavond. Het Nederlands elftal speelt in de Nations League uit tegen Griekenland. En Griekenland barst van het zelfvertrouwen, net als de Griekse supporters, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
31: Binnen een uur waren alle 28.000 kaarten voor de wedstrijd hier in Thessaloniki verkocht. Er waren zelfs meer dan 100.000 Grieken die een kaartje probeerden te kopen. De wedstrijd leeft, want de Grieken zijn in topvorm. Ze wonnen al van Servië, ze wonnen van Duitsland en nu denken ze dat ze ook Nederland kunnen verslaan.
30: Ja, de wedstrijd begint over 3 kwartier en Ruben van Bommel heeft voor het eerst een basisplaats te pakken bij Oranje. Hij speelt vanavond tegen Griekenland omdat Cody Gakpo geblesseerd is. Nog het weer van buienradar. Vanavond kan er lokaal een buitje vallen en dan koelt het af naar zo'n graad of 10. Morgen start lokaal met mist. Later is de zon bij 20 graden.
33: Dan het Q-verkeer van Flitsmeister op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek-Wageningen is het 2 kilometer 6 minuten.
34: Joost en Quinty.
1: Ja, wat stop jij nou stiekem in je mandje wanneer niemand kijkt in de supermarkt? Denk aan bifi-worstjes, zoiets geks. Nou, kom maar door via de Q-app.

0: Khan bij Q Music en Stick Season.
1: Joost en Quinty.
2: Wie zijn Joost en Quinty?
1: Joost en Quinty beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Vandaag vraag
3: 237.
0: Ja, wat stop jij stiekem in je winkelmandje wanneer niemand kijkt? Nou, daar is ze weer, Marieke Elsinga.
4: Hi, ja, Joost en Quinty. Ik weet helemaal niet of ik me er nog een keer tegenaan mag bemoeien. Maar ik zit immers in de auto en ik luister lekker naar jullie. Wat ik in mijn winkelmandje stop, als niemand het ziet, dat zijn bugles. Je weet wel, die chipjes in een vorm van een horentje.
3: Oh, ja.
4: Met die knijpkaas. Je weet wel, die tube met die chef-kokmuts.
0: Die spuitkaas.
4: Ja, dat is natuurlijk gewoon echt heel erg lekker. Maar heel veel mensen vinden dat ook heel erg goor.
0: Nee, ik vind het echt helemaal prima.
3: Chips met kaassaus is lekker.
0: Nog veel berichten in de Q-Music app. Abel die gooit altijd een frikandel.
3: Ja.
0: Volwassen mensen die dan nog een frikandelbroodje eten, weet je.
3: Ik vind een frikandelbroodje, terwijl je ook belasting betaalt, dat mag niet. Maar er is een grens. En dat is de grens. Marlies Boer zegt een kinderbueno.
0: Ah, vind ik goed. Christy gaat voor de Berliner bollen.
3: Simon, hagelslag met chocofunnies.
0: Ja, ook daarvan zeg ik, als je belasting betaalt en dan hagelslag met chocofunnies.
3: Gaat niet, kan niet.
0: Henry gooit stiekem lekkere koeken in zijn mandje. Nou, vind ik ook wel echt een goeie.
3: En Silvol zegt niet per se in de winkel, maar altijd in de snackbar een balletje saté voor het wachten.
0: Ah, goed. Ja, kijk, als ik in de supermarkt ben, ik heb ook zoiets wat ik dan in mijn mandje gooi, waarvan ik eigenlijk wil dat niemand het ziet. Bij de Albert Heijn heb je dus een soort bonusdeal van 2 broodjes voor 4 euro. En dat zijn gewoon heel simpel in plastic verpakt 2 witte puntjes met kaas.
3: Wat?
0: En dan kun je ook nog eens een combinatie maken met eentje met kaas of eentje met ei.
3: Oh god.
0: Maar dit vind ik gewoon af en toe zo lekker. En dan weet ik, dan ben ik 4 euro kwijt voor 2 witte puntjes met kaas. Nou, dan kun je gewoon echt 12 bollen voor krijgen. En een plak kaas, zeg maar. En dan kun je er echt veelvoud van maken. Maar die vind ik zo lekker.
3: Ik moet even weten wat de gradatie.

0: combinaties hiervan? Zijn het puntjes of zijn het bolletjes?
1: Nee, het zijn we puntjes. Het zijn echt puntjes. Ja.
0: Witte puntjes met kaas. Ja, of ei.
1: Ja, of ei, ja.
0: Voorverpakt.
1: Ja, voorverpakt. Dus als ik ga dit weekend, ik heb een verjaardag in Helmond. Ja, dan ga ik met de trein en dan weet ik gewoon, ja, dan ga ik gewoon toch even langs die AH to go. En dan weet ik, daar liggen ze dan op mij te wachten, die twee puntjes kaas. Ja, dan zit ik dat lekker op te peuzelen. Sterker nog, ik heb het soms zelfs op voordat ik de trein instap.
0: Maar is dit dan lui?
1: Nee,
0: of is dit omdat je het gewoon leuk vindt? Of omdat je het gewoon lekker vindt?
1: Nee, ik vind het gewoon lekker, die smaak van plastic.
0: Gaatverdamme, doe eens normaal.
2: Maar, en jij betaalt ook belasting.
0: Ik wil net zeggen.
1: Nou, en dan kan jij vertellen ook veel, ook Nathalie. Hé, maar wat gooi jij nou nog in je mandje van je denkt, oké, het is een beetje gênant, ik hoop dat niemand het ziet.
2: Nou, ik heb er twee. Dat is niet één, maar het zijn twee verwetworsten. Want ik heb nooit genoeg aan één. Op één been kan je niet lopen. En figuurtjespasta.
0: Figuurtjespasta?
2: Ja.
1: Wat is figuurtjespasta?
2: Nou ja, vroeger had je in de vorm... Nu ik het bestrot uitkreeg, denk ik, oh, wat gênant. Vroeger had je natuurlijk ook in de vorm van SpongeBob en dat soort dingen.
1: Ja.
2: En dan denk ik, ja, het maakt je maaltijd toch wat gezelliger.
1: Oh, maar ook pasta als in gewoon voor... Oh, ja. Gewoon om te koken.
2: Ja.
1: Dus met een sterretje en een...
2: En een knipoogend poppetje en weet ik allemaal wat.
1: Het is toch niet te geloven.
0: Hey, maar Nathalie, heb je dan ook nog een favoriete figuurtje om te eten?
2: Ik ben met alles tevreden.
0: Wauw.
1: Ik denk dat Nathalie ook nog, als het er zou liggen, van die Bob de Bauer ham zou kopen.
0: Ja.

0: moeten zo heel meteen, zometeen nog heel even naar Tim. Want Tim koopt iets wat jij ook koopt, Quinty. Sterker nog, je neemt het nog wel eens mee naar anderen.
1: Oh.
0: Zometeen meer daarover. Ook Bob Sinclair komt eraan. Eerst Sienna Spyro. Dit is Great Expectation.
2: Q. Q Music.

0: Clark en Love Generation bij Key Music. Wij vragen ons af, goh, wat gooi je nou stiekem in je mandje wanneer niemand kijkt? Wanneer niemand kijkt. Ja, ik zei al, ik had wel eens dat witte puntje bij de Albert Heijn. 2 voor €4 bolletjes kaas. Eerlijk.
1: Ja, dat heb jij heel eerlijk gezegd. Ik kon eigenlijk niet echt ergens op komen. Toen zag ik in de Q-app iemand danoontje zeggen. Toen dacht ik, danoontje? Oh ja, dat staat in een schap met rijstpudding.
0: Ja, hoe bedoel je rijstpudding?
1: Ja, rijstpudding is dus een soort in het verpakte toetjeschap is dat, zeg maar. En dat is dan gewoon witte rijst in een soort, ik kan het niet anders omschrijven dan een soort vanillevla-achtig. Dan doe je dat lekker in een bakje en dat vind ik lekker.
0: Ik kreeg nog een bericht in de Q Music app van Tim. Tim, goedavond.
2: Goedenavond.
0: Hey Tim, wat gooi jij in jouw mandje wanneer niemand kijkt?
2: Altijd een verrassingsei.
0: Zo'n kinderverrassingsei. Maar dan vraag ik me af, welke koop je dan? Koop je diegene die bij de Albert Heijn, of bij de kassa ligt voor 1? Of koop je dat pak van 3?
2: Nee, wel altijd bij de kassa, eentje. En mijn vriendin ziet het altijd pas als ik in de auto zit.
0: Dan komt zij erachter. Maar je doet het dus ook voor de gezamenlijke rekening, hoor ik dan.
2: Ja, dat ook, klopt.
1: Wat heerlijk, Tim. Maar wat aan het verrassingsei is dan hetgeen waardoor je denkt, die pak ik toch even mee?
2: Ja, eigenlijk van kind af aan al. Ik kreeg hem heel vaak van mijn moeder en van mijn oma ook nog. En ik vond hem altijd zo lekker. En nu neem ik hem af en toe nog een keer stiekem mee.
1: Ja, een stuk nostalgie.
0: Het is ook leuk, een verrassingsei.
2: Ja, ook nog, ja.
0: Daar hoef je helemaal niet voor te schamen, Tim. Dankjewel voor jouw toevoeging. Ik zal volgende keer je denken als ik hem ook in mijn mandje gooi. Heerlijk.
2: Ja, is helemaal goed.
0: Oké, jongen, tot later. Hoi, hoi.
2: Yep, hoi.
0: Ja, dan tot slot nog heel even Kim.
3: Voor mij is dat de carpaccio. Toen van huis de Albert Heijn, zeg maar. Die met truffel. Vind ik zo lekker. Dan eet ik gewoon in de auto meerpak op. Love it.
0: Ja, AI verpest het een klein beetje, maar Kim koopt dus carpaccio. Die eet zij in de auto al op met truffel.
1: Ja, daar word ik een beetje woest van.
0: Ja, denk daar nog maar eens even lekker over. We gaan zo meteen een nieuwe ronde hoger lager spelen. Na Douwe Bob, there is no to self by Q.

0: Indomitable by Q. A note to self. Country. Gaan we zo meteen spelen.
1: Hoger.
0: Lager. En aan de start van Hoger Lager staat iedere donderdag Quinty Misidjo.
2: Ik sta er zelfverzekerd bij.
0: Jij staat er zelfverzekerd bij. Marije, veel boetes?
2: Oeh, niet meer.
0: Oké, nou, we gaan zo meteen spelen met de vraag... welke boete is duurder? Dat is de vraag. Dus je hoort zo meteen een boete en dan is het de vraag... goh, is de volgende boete hoger of lager, duurder of goedkoper? Als jij mee wilt doen met hoger lager of misschien wel heel veel boetes rijdt... dan mag je wel de stuur hoger lager via de Q-Music app. We moeten richting die 10... En Quinty, ja, ik heb veel vertrouwen in jou, maar ik ben benieuwd of je de 10 aan gaat tikken.
2: Nou, ik moet zeggen, meld je vooral aan als je dat Q-prijzenpakket wil winnen. Want hier ga ik absoluut de 10 niet halen.
0: En ook de baas, hoor je ook. Nee, deze boetes, dat wordt lastig. Magnetic komt er aan. Morgen hoor je ze weer.
3: Let's go. Let's go.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Wild avontuurtje? Ontwaak deze herfst op de Veluwe. Trap door kleurrijke bossen en voel de frisse wind op je gezicht. Spot edelherten in het gouden herfstlicht. En sluit de dag af met een lokaal wildgerecht bij een knisperend haardvuur. Er is altijd meer Veluwe. Laat je verrassen op Veluwe.nl.
2: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Wild avontuurtje? Laat je verrassen op Veluwe.nl.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu!
5: Big deals bij Keukenconcurrent!
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben

0: magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
2: In de keuken alles ready.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, een broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
10: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Niet weer hetzelfde uitje? Kom naar Preston Palace. Zwemmen, kermis, eten, drinken en veel meer all-inclusive. Boek nu op PrestonPalace.nl.
14: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
15: Joost en Quinty.
16: Hoger lager spelen we zo. De alarmschijf komt eraan van Taylor Swift na de

0: heel even de alarmschijf van deze week. Nieuwe Taylor Swift heet Patient Zero.
1: Hoger, lager.
0: Spelen wij vandaag met de vraag, welke boete is hoger? Ja, Quinty Misijan, jij staat aan de start van dit spel. Dat is iedere donderdag zo, maar ik ben benieuwd of jij tot de 10 weet te schoppen.
2: Ik heb vaak een gigantisch grote mond, maar vandaag even niet. Want boetes en hoe duur die dan zouden zijn, ik heb geen idee.
0: Hey Tim, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Nou, jij bent zometeen als eerste aan de beurt, mocht ik weer een fout maken. Dus luister vooral lekker mee. Misschien komen we, ik weet het bijna wel zeker, zometeen bij jou. Oké. Okay. Quinty, wij beginnen met de boete voor de telefoon vasthouden tijdens het rijden.
2: Ja.
0: Dat is de startboete. Dan gaan wij door naar door rood rijden. Is dat hoger of lager?
2: Hoger.
0: Tim, goedenavond.
3: Hallo.
0: De boete voor de rood rijden is lager. Tim, rij jij veel boetes?
3: Ik heb nog nooit de boete gereden.
0: Nou, wat goed. Clean sheet. Hey, van door rood rijden gaan wij naar geen zichtbaar kenteken. Is die boete hoger of lager?
3: Hoger.
0: Hoger dan door rood rijden, zeg jij?
3: Ja.
0: Dat is niet goed. Gaan we verder spelen met Joelle. Joelle, goedavond.
4: Hi.
0: Hallo. Nou, van geen zichtbaar kenteken gaan wij naar het doorrijden bij een rood kruis. Is die boete hoger of lager dan geen zichtbaar kenteken?
4: Hoger.
0: Hoger, zeg jij. Dat is goed. Kun je het geluid op de achtergrond een beetje uitzetten? Dat zou fijn zijn.
4: Nou ja, ik sta op dit moment in
0: een tankstation. Ah, oké. Okay. Je staat in een tankstation. Heel goed, heel goed. Hey, gaan wij door. Van het doorrijden bij een rood kruis naar een kruispunt blokkeren. Is die boete hoger of lager?
4: Lager.
0: Lager, zeg jij. Dat is niet het goede antwoord. Gaan we door met Gietje. Gietje, goedavond.
5: Goedenavond.
0: Geen autogordel dragen. Is die boete hoger of lager dan een kruispunt blokkeren?
5: Lager.
0: Lager, zeg jij. Gietje is hartstikke goed. We gaan door naar het dubbel parkeren. Is die boete hoger of lager dan het dragen van geen autogordel?
5: Lager.
0: Lager, dat is inderdaad hartstikke goed. Je gaat goed, Gietje.
5: Jee.
0: Hey, van dubbel parkeren gaan we naar onnodig toeteren. Is die boete hoger of lager?
5: Lager.
0: Lager, dat is dan niet het goede antwoord. Dan ga ik naar Dirk-Jan. Dirk-Jan, goedenavond.
6: Goedenavond.
0: We zijn er echt bijna. We zijn bij nummer 9. Van onnodig toeteren gaan we naar onnodig links rijden. Doe je het wel eens?
6: Nee, ik herinner me er wel aan, maar ik doe het zelf niet.
0: Is die boete hoger of lager dan onnodig toeteren?
6: Hoger.
0: Hoger, zeg jij. Dat is goed. Yes. Dirk-Jan, als je de volgende goed hebt, dan ga je naar huis met het Q-Music prijzenpakket. Je mag hem binnentikken. Van onnodig links rijden gaan wij naar rechts inhalen. Is die boete hoger of lager?
6: Hoger.
0: Hoger. Dirk-Jan.
6: Ja.
0: Dat is hartstikke goed. Dirk-Jan, dat klopt. Rechts inhalen, daarvoor is de boete hoger dan onnodig links rijden.
6: Ja, dat weet ik heel toevallig.
2: Oh, dit, wat heerlijk.
0: Die heb je wel een keer op de mat gehad, hoor ik.
6: Ja, die heb ik al een keer op de mat gehad.
0: Nou, ik hoop dat de rest van de boetes je allemaal bespaard blijft, maar het Q-Music prijspakket komt jouw kant op, dus die mag je wel lekker openmaken.
6: Nou, dankjewel.
0: Dit is Just

0: Langley bij Q Music en Choosing Texas. Nou, nog heel even terugkomen op de boetes die we zojuist als onderwerp hadden in hoger lager.
1: Jeetje, wat was ik slecht.
0: Ja, jij ging al helemaal nat bij de eerste boete. Jij dacht dat de rood rijden duurder was dan het vasthouden van de telefoon tijdens het rijden.
1: Ja, ik weet niet. Ik dacht, zo'n kruispunt, dat is toch echt mega gevaarlijk als je daar doorheen rijdt. Dat zal wel hoger beboet worden.
0: De rood rijden, €320. Een kruispunt blokkeren, ook €320. Hetzelfde geldt voor rechts inhalen, ook €320. De hoogste boete uit dit rijtje, bijvoorbeeld nog dubbel parkeren, onnodig toeteren en onnodig links rijden, is toch echt de telefoon vasthouden tijdens het rijden. Doe het niet, jongens. €440.
1: Ay, caramba.
0: Ja, dat is echt zuur, hè. Dat is echt zuur als je die krijgt. Maar nog zuurder als je die telefoon vasthoudt in de auto. Dus doe het vooral niet, jongen.
1: En zo is het.
0: Hey, je maakt kans in de avondshow vanaf maandag om een jaar lang gratis sporten. Hoe lekker is dat? Een jaar lang gratis sporten. Hoe precies? Gaan we je zo meteen vertellen. Ook Meet Choco komt eraan en Kingdom of Fear.
2: Elke vrijdag zit hij naast mij. De man met de rebelse snor.
3: Hey, goedemorgen.
2: De man die... Ja, hoe zou je hem nou eens omschrijven?
4: Een hele lieve jongen, 2,70 meter lang. En dat toch lijkt hij ook weer 14. En dan heeft hij wel weer een snor.
2: Een man van feiten.
3: Zelfs het stokbrood hebben wij te danken aan Napoleon.
2: Zijn naam is Krikke.
3: Bram Krikke.
2: En morgenochtend zegt hij... Hey,
3: Mattie. Hebben mijn snor en ik jou ooit teleurgesteld?
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Goedemorgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
13: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
14: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
16: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
17: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
16: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
18: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
18: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? En je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Nu niet één, maar 2 merk jeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeanspecialist.
8: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
7: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
9: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau.

0: 24.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Nee. Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
3: 1 minuut over 9, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Nathalie.
4: Goedenavond. In Arnhem is de politie druk met het ontruimen van een kraakpand. Tientallen mensen zitten al 2 dagen in een oude sportschool om aandacht te vragen voor leegstand en woningnood. Vanmiddag kregen ze te horen dat ze weg moesten, maar omdat ze zijn gebleven is besloten om de krakers eruit te halen. In Amsterdam zijn 4 mannen opgepakt voor een plofkraak in Duitsland. Daarna vond de politie in een huis ook nog veel explosieven en een groot geldbedrag. Waar in Duitsland de plofkraak was, is niet bekend. Aan Frankrijk, daar zijn de scholierenprotesten weer uit de hand gelopen. Er waren vernielingen en er werden brandjes gesticht. Sinds vorige week wordt er gedemonstreerd tegen overvolle klassen en het lerarentekort. Al ruim 200 agenten raakten gewond en honderden mensen zijn opgepakt. De protesten zijn inmiddels ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom de middelbare scholen morgen dicht. En voetballer Erling Haaland sleept een Noorse vliegmaatschappij voor de rechter. Het bedrijf maakte tijdens het WK een grap met zijn bekende kapsel op social media. Dat was natuurlijk dat blonde haar in een staartje. En de maatschappij photoshopte zijn kapsel op hun vliegtuig en zette de tekst erbij: "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien." Nou, Haaland kan er niet om lachen. Die vindt dat zijn uiterlijk zonder toestemming is gebruikt voor reclame. De vliegmaatschappij zegt dat alleen maar het Noorse team wilde steunen. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond kan er lokaal een bui vallen en koelt het af naar 10 graden. Morgen start lokaal met mist, later een zonnetje en een graad of 20.
5: Dan het Q-verkeer van Flitsmeister op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lekbrug en de Houtense Brug. Er is daar een oprit afgesloten. Duurt tot waarschijnlijk een uurtje of 5, 2 kilometer, daar 10 minuten.
2: Joost en Quinty.
3: Je maakt in de avondshow kans om een jaar lang gratis sporten. Hoe vet is dat? Hoe lekker is dat?
6: Heel vet.
3: Precies. Nou, dat zometeen. Eerst Cameron Whitcomb.

0: eigenlijk pas inzetten volgend jaar april. Want dan start het wakeboardseizoen wel. Maar ik heb volgende week donderdag dus wel één soort van eerste les. Die kon ik nog snel wel.
1: Ga je het even een keer proberen?
0: Ja, nu is het zo dat dat mijn sport is waar ik aan ga beginnen. Maar mocht het nou zo zijn dat jij ook een sportieve uitdaging op de plank hebt liggen, maar waar je altijd denkt, ja, ik ga er wel een keer aan beginnen, maar nu nog even niet. Nou, dit is het moment om in actie te komen. Vanaf volgende week namelijk. Beginnen is winnen. Quinn, ik weet niet of ben je nou sportief? Een beetje sportief, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Het begin is altijd moeilijk, toch?
1: Ja, nee, 100%. Want je hebt natuurlijk al dan. Ik heb tenminste heel vaak dat ik mensen iets zie doen. Of ook vooral. Iedereen die zit dan een beetje in een sportschool. Maar dat is eigenlijk niet per se heel leuk. Inderdaad naar hockey gaan. Of misschien iets waar je een soort van met een clubje bent. Dus eigenlijk stiekem veel gezelliger, veel leuker. Ja. Waarschijnlijk ook veel meer een stok achter de deur. Maar ja, die eerste stap zetten. Fucking moeilijk.
0: Ja, die is altijd moeilijk. En dat maakt niet zozeer uit voor volgende week. Hè, of je nou bij een vereniging wil. Of denkt, oké, ik wil graag een sportabonnement weer beginnen. Ik wil het gewoon zelf weer eens een keer oppakken. Of denk je, ik heb een blessure gehad. Hielspoor, een lopersknie. En ik ga er nu echt eens een keer vanaf komen. Je kunt jezelf aanmelden via qmusic.nl. En wie weet win je dan gewoon wel een jaar lang gratis sporten. En ook nog eens een sportpakket. Hoe lekker is dat? Nou, dan een betere steun in de rug zou je eigenlijk niet kunnen krijgen om die sport weer op te pakken, toch?
1: Nee, eigenlijk zijn er dan geen smoesjes meer over.
0: Ik had het nog met Nathalie hierover. En toen zei jij, goh, ja, dat sport. Jij was ook weer geweest, hè, deze week.
2: Ja, voor het eerst in maanden.
0: Ja. Nou, toen zei ik tegen jou, ik zeg, Nathalie, jij moet naar Club Pelikaan. Dat is namelijk een sportclub in Tilburg.
2: Dat vertelde je, ja. Ja.
0: En wat dacht jij dat het was?
2: Nee. Oh, jij flikkert mij voor de bus.
1: Oh jee, ja, wat dacht je?
2: Een of andere gezellige lesbische club.
0: I would never.
1: Had ik ook niet geweigerd.
0: Nee.
1: Heel eerlijk, ik hoorde Club Pelikaan. Ik dacht exact hetzelfde.
0: Het is niet een swingersclub, jongens. Het is gewoon een plek waar je kunt beginnen met sporten. Dat is het enige wat ik daarover wilde zeggen. Goed, meld je aan via qmusic.nl. Vanaf volgende week maandag gaan we dus een jaar lang gratis sporten weggeven in de avondshow. Chris Kools Amsterdam, zometeen Mayo Mai. Na Alessia Cara, Scars to You Beautiful.

0: Lavi, baby.
1: Crisscross Amsterdam, Baking Music en My Oh My. Nou, een mooi voorbeeld van iemand die wil beginnen met sporten is bijvoorbeeld Monique. Ze stuurt een bericht via de Q-Music app. Ik zou me heel graag willen opgeven voor jullie actie om een jaar lang gratis te willen sporten. Ik ben tijdens mijn eerste zwangerschap 20 kilo aangekomen. Inmiddels ben ik 12 weken zwanger van ons tweede kindje. En ik wil heel graag gezond door de zwangerschap gaan en regelmatig sporten. Nou, perfecte reden.
2: Geweldig doel.
1: Geef jezelf op via qmusic.nl. Dan spreken we je volgende week. En win je dus een jaar lang gratis sport. De 06 loterij zometeen naar 3 Doors Down. Dit is Kryptonite.

0: Q Music.
1: Q Music.
0: Q sounds better with you.
1: Better with you.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Snelle, later licht aan bij Q.
1: 06 Loterij.
0: In de geschiedenis der loterijen
2: was er nog nooit een loterij zo dusdanig makkelijk.
0: Het is de 06 Loterij. Je lotnummer is je telefoonnummer. Dus ben je in het bezit van een telefoonnummer, nou, dan doe je eigenlijk al simpelweg weg mee. Het is alleen wel zo dat er 2 cijfers in jouw telefoonnummer moeten zitten om kans te maken op 100 euro of misschien wel een veelvoud daarvan.
2: Zeker
0: weten. Noem eens 1 cijfer dat nu in je opkomt, lieve Quinty.
2: 5.
0: 5. Zit er een 5 in je telefoonnummer, dan ben je heel dicht bij 100 euro. Zometeen ga ik het 2e nummer geven. Dus zit er een 5 in jouw 06-nummer. Oeh, ben je dichtbij? En ook Zara Larsson, Midnight Sun, komt eraan.
1: Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt 2 keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Swinkels je vanaf maandag samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl.
3: Q sounds better with you.
4: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
5: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
6: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Ga je niet in te smeren?
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk

0: volle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
4: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld.
7: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
4: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
5: In de keuken alles ready.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier. 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
7: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
8: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
9: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
8: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
7: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
10: Joost en Quinty.
11: Hallo.
12: De 06 loterij spelen we zo meteen op Cat Cycle.

0: Music. En Animal, we zitten midden in de 06-loterij. De allermakkelijkste, allermakkelijkste loterij denkbaar.
1: Ja, in de geschiedenis.
0: Je 06-nummer is je lotnummer. Als je een 5 in je telefoonnummer hebt, dan ben je heel dicht bij 100 euro. Maar je moet 2 cijfers in je telefoonnummer hebben. Wil je nu jackpot kunnen sturen via de Q-Music app? Hoe kwam jij op die 5? Zag je die gewoon? Waar haal je die vandaan?
1: Ja, joh, soms wordt ietsje gewoon ingestraald.
0: Oh ja.
1: Ik voelde gewoon de 5 is het nummer wat we vandaag nodig hebben. Maar, Joost, welk nummer voel jij?
0: Ik zie hier toevallig, ik heb een scherm voor me met allemaal cijfertjes, aftelklokjes, dingen. En ik zie hier toevallig 2 keer een 7 staan.
1: Het is een teken.
0: Het is een teken, dus ik voeg de 7 toe aan de 06-loterij. Zitten er een 5 en een 7 in je telefoonnummer? Stuur dan jackpot via de Q-Music app en maak kans op 100 euro. En misschien zometeen wel het dubbele daarvan. Temper City komt eraan met news at Dermot Kennedy.

0: Temper City by Q, Self-Aware.
1: Loterij.
0: We spelen de allermakkelijkste loterij in de geschiedenis der loterijen, de 06 loterij. Je 06 nummer is gewoon je lotnummer. Sascha, goedavond.
2: Ja, goedenavond Joost en Quinty.
0: Hey Sascha.
3: Wat gezellig nu al.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Hey Sascha, waar zou jij graag je geld aan willen besteden?
2: Ik zou eigenlijk nog wel een keer een leuk nieuw Lego setje willen kopen.
3: Oh, een Lego'er.
2: Ja, zeker weten.
3: Wat heerlijk. Wat voor Lego setje heb je op het oog op het moment, Sascha?
2: Ik zou heel graag nog iets met Kessel willen.
0: Wat?
2: Kastelen.
0: Oh, Kessel. Kessel. Kastelen.
2: Ja, Lego Kessel. Een beetje kastelen.
0: Ja,
3: leuk.
2: Dus dat zijn de leukere setjes.
0: Ja, maar ook de duurdere setjes volgens mij.
2: Waarschijnlijk ook wel, ja.
0: Wat moet dat kosten, zo'n Lego set?
2: Ja, het varieert van tussen de 80 tot 300 euro. Fijn het hebben.
0: Jezus. Dan zou het lekker zijn om in ieder geval 100 euro te winnen, toch?
2: Oh, dat is zeker lekker.
0: Ja, dat is zeker lekker. De grote vraag is, zit er een 7 en een 5 in jouw telefoonnummer?
2: En die zitten erin.
0: Dan mogen we jou feliciteren met 100 euro.
2: Yeah, hartstikke leuk. Wauw.
0: Maar, Sascha, het echte spannende moet nu nog komen.
2: Mm-hmm.
0: We gaan kijken of we jouw bedrag kunnen verdubbelen. We gaan zo meteen aftellen, Quinty en ik. En gelijktijdig noemen wij een cijfer. Ik noem jouw eindcijfer, dat kan ik namelijk hier zien. In de loterij gaat het heel vaak natuurlijk om dat eindcijfer.
2: Mm-hmm.
0: Als wij gelijktijdig jouw eindcijfer noemen, dan pak jij 200 euro. Dan verdubbelen we dat bedrag.
2: Nou, daar kom erop. We gaan ervoor.
0: Oké, Sascha, straal nog wat energie in bij Quinty.
2: Dat doe ik. Quinty,
3: ik ga mijn best voor je doen. Ik ga mijn best voor je doen, Sascha, voor dat Kessel Lego pakket.
2: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Sascha, luister mee. Komt ie aan. 3, 2, 1,
3: 4.
0: Oh, zei je 4? Oh.
3: Ik zei 4.
0: Je eindcijfer is 3, Sascha, helaas.
2: Ja, oh, echt jammer.
0: Maar toch de deur uit met 100 euro. Gefeliciteerd daarmee.
2: Daar doe ik het ook zeker voor. Hartstikke leuk al.
0: Okay,
3: super sorry.
2: Nee, geeft helemaal niet.
3: Fijne avond.
2: Ciao. Jullie ook.
0: Dit is de nieuwe Miley Cyrus. Let's go.

0: Wat voel jij je vandaag, Lars? Ben jij feest DJ of ben jij party DJ?
1: Vandaag voel ik me, denk ik, meer party DJ.
0: Ja?
1: Ja.
0: We hebben er namelijk 2 gemaakt. Dus zeg het maar.
1: Ja,
0: je mag ze ook allebei even horen.
1: Ik graag allebei eventjes, ja.
0: Oké, okay, nou, als jij zegt, oké, okay, ik ben party DJ.
2: Ja. Party DJ Lars Bolle.
0: Dit weekend te vinden in
1: puntje, puntje, puntje.
0: Maar als je zegt, okay, ik ben meer feest DJ.
1: Ja.
2: Feest DJ Lars Bolle.
3: Ja, dit pakt mij, hè.
1: Ja, dit vind jij leuk, hè. Ja, maar dit is toch gewoon is kermis. Dit is gewoon alsof ik een klauwtje binnen komt lopen. Hé, hey, jongens, hé, hey, gezellig. Klauwtje omhoog. Hé, hey, jongens, ik kom even lekker jong leren. Je gaat lekker in de sporten, altijd natte bever. Ja, dit is... Nee, dan is het toch die eerste.
2: Party DJ, ja, cool. Lars Bolle.
0: Nou, dit weekend te vinden.
1: In Dika in Markelo op het bedrijfsfeest van de Energiewacht. Weet je wat dat is? Geen idee.
3: Nee.
1: Iets met energie. En zaterdag in Poppodium en Cultuurcentrum P3 in Purmerend. En nog heel eventjes op het DPG Mediafeest.
0: Nou, het voelt ook wel meteen als een soort reclamespot. Lars is dit.
1: Ja, maar ja, dat is, ja, het is wel een beetje de partyspot.
0: Hé, hey, maar even serieus. Ja. Ik hoor gewoon 3 gigs.
1: Nou, nee, want het DPG Mediafeest, daar kom ik alleen het buffet leeg scheppen. 2 gigs die heel lekker verdienen weer.
2: Watch me.
1: Maar ja, box 3, hè. We worden kaal geplukt, jongens.
3: Jongen.
0: Stop, echt, hou op, hoor.
1: Ja, nee, maar ik vind het echt wat schandalig, vind ik dat. Ook voor de kleine spaarders. Box 3, je kan jezelf de pleuris werken in het land, maar je houdt er niks aan over.
3: Ik word even niet goed.
0: Wat neemt dit nou weer voor afslag? Ja, Romy van de regie, kom eens even in.
1: Nee, maar luister, jij begint over dat geld. Ja, dan moet je niet aan mijn geld komen.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
7: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
6: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
10: Let's go for more, some extra, Max.
9: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
2: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
3: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
2: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
1: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
7: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
11: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
12: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
13: Van het bos tot in de tuin.
12: Zagen.
13: Snoeien.
12: Blazen.
13: Maaien.
12: Meer maaien.
13: En nog meer maaien.
12: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
13: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk.
14: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: de perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard.
3: Lekker bedrag, 24.000 euro.
2: Weet jij al wat het is?
4: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
3: Q. 10 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
5: Goedenavond. In Arnhem is de politie druk met het ontruimen van een kraakpand. Tientallen mensen zitten al 2 dagen in een oude sportschool om aandacht te vragen voor leegstand en woningnood. Vanmiddag kregen ze te horen dat ze weg moesten. Omdat ze zijn gebleven, is besloten om de krakers eruit te halen. Zeker 12 krakers zijn al opgepakt. Vanavond was De Slimste Mens weer op tv. Was voor het eerst sinds het overlijden van Paulien Cornelissen. Zij overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Presentator Herman van der Zand stond kort voor de uitzending stil bij haar overlijden.
6: Wij zijn heel erg geschrokken en bedroefd. In overleg met haar familie is besloten om de uitzendingen van dit seizoen te laten doorgaan. Met Paulien in al haar levendigheid. Het gevoel dat we Paulien nog even bij ons hebben. Dat we nog even van haar kunnen genieten. En we hopen dat u dat ook vindt.
5: De uitvaart van Paulien Cornelissen vindt in besloten kring plaats. Dan naar Amerika. Christa Pike, de vrouw bij wie de doodstraf vannacht mislukte, leeft nog. Maar haar toestand is kritiek, zeggen haar advocaten. Ze kreeg in de gevangenis in de staat Tennessee 2 dodelijke injecties. Maar die werkten niet, waarna ze naar het ziekenhuis is gebracht. Het is onduidelijk wat er precies is misgegaan met die injecties. En het is vandaag 1 oktober, de start van Stoptober natuurlijk. De actie om gezamenlijk te stoppen met roken. Maar het is ook het begin van een gevaarlijke maand in het verkeer. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat oktober de maand is met gemiddeld de meeste autoschades. En dat heeft een reden, zegt deze expert.
7: Het regent vaker en het is langer donker. En er valt van alles uit de bomen. En natte bladeren, takjes, en vuil op de weg. En die kunnen allemaal voor gladheid zorgen.
5: Bijna de helft van de schademeldingen in oktober gaat om een aanrijding. Nog het weer van Buienradar. Vanavond kan er lokaal een bui vallen. Het koelt af naar 10 graden. Morgen start lokaal met mist, later een zonnetje en een graad of 20.
3: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Rustig op de weg, geen files, wel flitsers. Je krijgt de 5 meest gemelde. Die staan langs de A12 Maarn-Utrecht 74.9. De A16 Rotterdam-Dordrecht 27.5. De A30 Ede-Barneveld bij 16.2. A50 Arnhem-Os bij 136.2. En de A79 Heerlen richting Maastricht staan ze bij 8.3.
4: Lars Boelen.
3: Zo meteen de laatste ronde voor nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Ik heb je mening nodig, ook Bibi Rexha komt eraan. En eerst Dua Lipa. Dit is Dance the Night.

0: Rexha, Fateless en de New Religion. Ja, sorry, ik moet heel erg lachen. We stonden heel erg te dansen op dit nummer. En dit, ja, het zag denk ik niet zo goed uit, maar ik vond het heel grappig. X-Repeat of niet trouwens, dit nummer. Maakte toen 10 rondes vol. Ja, vanavond is de vraag, gaat Nothing But Thieves dat ook doen?
1: Repeat. Of niet?
0: Het is de laatste ronde voor hun nieuwe nummer, Number 5, zo heet het nummer. Ik moet zeggen, ja, ze zijn tot nu toe dus wel elke ronde doorgekomen. Maar de meningen waren toch af en toe best wel verdeeld, hoor. Het werd zelfs soms een beetje spannend. Het is absoluut nog geen gelopen race. Hier bijvoorbeeld een audioberichtje van de week van Jochem. Ja, het is op zich wel duidelijk wat hij ervan vindt.
2: Ik heb er even naar geluisterd, maar ja, het is echt rikken niks. Voor mij geen repeat.
0: En voor hem duidelijk dus een niet. Maar Petra denkt er bijvoorbeeld weer heel anders over.
3: Repeat! Ja. Heel goed liedje van een hele goede band.
0: Ja, en dit is het moment dat je voor de allerlaatste keer je mening mag geven over Nothing But Thieves en Number 5. Is het voor jou een repeat of definitief een niet? Ontzettend belangrijk, die laatste ronde, ontzettend belangrijk. En dat betekent laatste ronde bij mij, traditiegetrouw, alleen maar audio-appjes. Dus alleen maar de audio-appjes tellen mee. Kom maar door met je back in die app. Wordt het een repeat of niet?
1: Repeat.

0: Muziek van Nothing But Thieves. Number 5. En de vraag is...
1: Repeat. Of niet.
0: Wil je hem vaker horen of niet? Het is de allerlaatste ronde en daarom doen we alleen maar audioberichtjes. Daar gaan we.
2: Nou, best een lekker nummertje. Van mij mag hij op repeat.
3: Van mij is het niet voor 5.
4: Dit is sowieso een repeat.
5: Hey, goeie avond. Hallo. Voor mij toch een nietje. Ik heb hem nu een paar keer gehoord, maar het is hem toch niet voor mij.
0: Okay.
5: Dus voor mij definitief een nietje.
6: Voor mij is het een absolute niet.
7: Ja, mijn favoriete band. Dikke repeat natuurlijk.
8: Ja, ik vind het wel een leuk liedje, dus ik zeg repeat.
0: Ja.
9: Nee hoor, nothing but tyfus Harry. Geen repeat.
10: Hi Lars, een topnummer. Die mag de finishlijn van mij wel halen.
11: Zoals je zomers een leuke zomertrek hebt. Ach, past deze ook wel bij een herfsttrekje, denk ik.
0: Ja.
11: Repeat.
12: Ja, deze is wel lekker. Repeatje voor mij. Fijne avond.
0: Yo. Ja, sorry, ik moest heel erg lachen om die nothing but tyfus Harry. Dat vond ik heel goed bedacht. Goed, ja, je hebt het gehoord. De reacties zijn nog steeds gemengd. Maar we hebben het hier op de redactie eventjes allemaal stuk voor stuk nageteld. Het is een repeat. Ja. Nothing but Thieves. Thieves heeft dus 10 rondes volgemaakt. En daarom hoor je dus aanstaande zondag een nieuw liedje in Repeat of Niet. Waar je mening over mag geven. Zometeen. Alex Warren. Passenger komt eraan. En eerst Mickey Echo en Rihanna. Dit is Stay Back Your Muscle.

0: and Passenger. Thank you, music. Hey, er is wat geks gebeurd. Het is echt een beetje een raar verhaal. Mijn hond heeft namelijk mijn gelikt. Ja, hey, hoort het goed? Mijn hond heeft ja, die heeft gewoon een lik gegeven aan mijn... Nou, het is inderdaad een heel raar verhaal. Hoe dit is gebeurd, vertel ik je zo. En ook Stella Lefty, komt eraan, Boston.
1: Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt twee keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Swinkels je vanaf maandag samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl.
2: Q sounds better with you.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
9: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
12: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Beginnen is winnen wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Elke sportieve droom begint met die eerste stap. Dat moment waarop je denkt, ik ga ervoor. Staatsloterij geeft als hoofdsponsor van Team NL sportieve dromen graag een duwtje. Van je eerste training tot het allerhoogste podium. Want wie begint, heeft al gewonnen. Staatsloterij. Supporter van dromen. Staatsloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
8: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
10: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
11: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Het eten is klaar, aan tafel.
13: Zo, dat ziet er lekker uit.
14: Ja, uit een broodje.
15: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
16: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
17: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
18: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
17: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
19: Lars Boelen.
20: Hi.
19: Q-Music.
20: Met zometeen The Root en Sandstorm en eerst Stella Lefty.

Acute Music en Sandstorm. Ja, dit is echt een beetje een raar verhaal, hoor. Ik ga je bijvoorbeeld even een trigger warning. Dit is echt een vreemd verhaal. Dus ook niet voor kinderoren geschikt in principe. Het zit als volgt. Mijn hond, Bailey, heeft aan mij gelikt. Ja. Ja, als je het zo. Dat heeft wel wat context nodig, hoor. Want als je nu denk je ook wat raar. Hoe kan dat? Ik ga het je uitleggen. Ik neem je even mee. Ik stond namelijk in de badkamer. En ik was net gedoucht. Dus ik stond me gewoon mezelf even af te drogen. En je moet weten, Bailey is echt een schat van een beest. Het is een puppy. Hij is nog geen half jaar oud. Oktober, 4 oktober, dierendag. Dan is hij precies een half jaar oud. En Bailey, super lief. Alleen hij is ook super speels. En hij was dus boven. Ik was ook boven in de badkamer. En het was een beetje warm op de badkamer. Dus ik doe de badkamerdeur een beetje open. En ik zie daar op de overloop zie ik Bailey staan. Hij staat aan het eind van de overloop. Een metertje of 4, 5 bij me vandaan. En dan moet je je even voorstellen. Dit speelde zich in mijn hoofd af als een film in slow motion. Dus op het moment dat ik de deur open zwaai, gaat het kopje van Bailey omhoog. En hij merkt mij op. Zijn ogen worden groter. Die oren gaan omhoog. En hij begint aan een sprint. Hij begint te rennen en ik zie tijdens die sprint klappen zijn oortjes op en neer. Op en neer. Zijn tongetje hangt een beetje uit zijn bek. Je ziet dat hij moe wordt. Je ziet dat hij al zijn energie geeft. En op een gegeven moment zet hij zich af en komt hij los van de grond. Je ziet het voor je, toch? Allemaal in slow motion. Op een gegeven moment doet hij zijn bek open en hij springt naar me toe. En ik denk, waar gaat hij nou naartoe? Ik kijk naar beneden. En op dat moment geeft hij een enorme lik aan me. Het is een heel gek verhaal. Maar het is wel gebeurd. Ja, het is gewoon raar. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij misschien dacht van, joh, enorme rookworst die daar hangt. Ik heb honger. Ja, je weet het natuurlijk niet. Dus nee, het is heel vreemd dat dit. Ja, het is wel gebeurd. Ja. Dus bij deze ook de les gelijk geleerd. De deur van de badkamer gaat voorlopig niet meer open totdat hij het verschil heeft geleerd tussen een rookworst en een. Dat is ook even op de puppycursus aangeven dat hij dat verschil nog niet helemaal begrijpt. Ondertussen zie ik. Ja. Ik weet niet of het dit. Nou, ja, ik zie namelijk een berichtje binnenkomen van Suzanne. ga ik dit voorlezen of niet? Ja, het staat er namelijk echt. Oké. Suzanne heeft dit namelijk ook wel eens gehad. Die zegt namelijk dat haar pup wel eens aan de anus heeft gelikt. Ja, nou, kunnen wij zo meteen Suzanne even bellen? Wij kunnen.

0: Jesse Dekker. Bare Minimum bij Q-Music. Geesje die stuurde een berichtje in de Q-Music app. Die zegt, het is een beetje de 18-plus avondshow. Ja, dat klopt. We hebben het een beetje over, ja, een beetje over 18-plus dingen. Maar een beetje 18-plus dingen die eigenlijk niet zo bedoeld zijn. Ik vertelde namelijk net dat mijn hond aan mijn heeft gelikt. Dat gebeurde gewoon heel per ongeluk. Hij was gewoon heel enthousiast na het douchen. Ik denk dat hij gewoon mijn voor een enorme rookworst aanzag. Dat kan eigenlijk niet anders. Maar ik ben niet de enige die dit heeft meegemaakt. Suzanne, jij hebt dit ook meegemaakt, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Vertel.
1: Ik hoorde jouw verhaal en ik denk, nou, een déjà vu. En het was als gevolg. Ik ben een fennerhond van 7 maanden.
0: Flinke hond, maar 7 maanden is nog heel jong.
1: Ja. En ik stond onder de douche en ik was klaar met douchen. En toen ben ik naar mijn badkamer gegaan.
0: Ja.
1: En of naar mijn slaapkamer gegaan. En ik sta mijn eigen af te drogen. En ik wil mijn handdoek van mijn haar afhalen.
0: Ja.
1: En vervolgens blijf ik met mijn handdoek aan mijn oorbel hangen. Dus die viel op de grond.
0: Ja.
1: Nou ja, en ik buk. En de hond die was stiekem naar boven gegaan.
0: Ja.
1: En ik krijg zo een natte snuit. Tussen mijn billen.
0: Tussen je billen?
1: Ja.
0: Zo. Van even. Maar even. Wacht even. Ik probeer het even voor me te zien, Suzanne. Want ik.
1: Ja.
0: Kijk, bij mij was het zo. De hond nam een aanloop en die sprong. En toen. Bij jou, jij bukte voorover. Ja, ik probeer even te visualiseren nu, hè. Jij bukte voorover. Maar hoe groot is de hond dan? Want als die met zijn koppie bij, zeg maar, de. Tussen je billen.
1: Ja.
0: Is die al zo hoog op de poten dat hij al bij jou, zeg maar, tussen de billen kan?
1: Ja.
0: Oh, wel. Ja.
1: Ja, ze is nu 1 meter, ongeveer 1 meter hoog, denk ik.
0: Een metertje al, ja.
1: Ja,
0: oh ja,
1: en,
0: dat, ja.
1: Nee, 30, dan 30 kilo, dus
0: ja. Dat is toch flinke hond, ja. Ja, dus dan, En wat was je reactie toen, Suzanne? Want ik kan me voorstellen dat je denkt, wat gebeurt me nu?
1: Nou ja, je krijgt ineens een koude snuit natuurlijk tussen je billen.
0: Tussen de billen, ja. Ja.
1: Ik gaf een geel en ik schrok, want ik had het natuurlijk niet verwacht.
0: En hoe heet je hond?
1: Bodien.
0: En Bodien die schrok zich waarschijnlijk ook van dat gilletje weer helemaal het
1: lablazen
0: is. Ik denk gewoon, doe gewoon even heel aardig even de lik eroverheen. Maar zoals honden wel eens bij elkaar natuurlijk aan de achterkant eventjes ruiken. Ja, dat is, nou, ik doe het even gewoon lekker bij de baas.
1: Maar nee,
0: dat
1: precies.
0: Is, ja, nee, dat is natuurlijk niet, dat is niet, uiteindelijk niet wat je wil. Nee, dat is natuurlijk helemaal niet wat je wil. Nou, hé, wat geinig. Wat fijn ook, want ik dacht, het is wel eigenlijk een beetje gênant om te vertellen op de radio. Maar wat blij dat ik niet de enige ben, Suzanne. Dat het dus vaker gebeurt, dit soort gekkigheid. Ja.
1: Ja.
0: Oké, okay. Nou, dankjewel voor je verhaal. En ik wens je nog een fijne avond. En vanaf nu gaat het denk ik niet meer gebeuren, hè?
1: Ik hoop het niet.
0: Nee, ik hoop het ook niet. Oké, doei.
1: Doeg.

0: goodbye. Het is bijna 11 uur. Het nieuws komt eraan met Nathalie. Nathalie, wat zit erin?
1: Nou, voetbalnieuws. Bondscoach Xavi waarschuwde gisteren al dat we de Grieken niet moeten onderschatten. Hoe het Oranje vanavond is vergaan, dat hoor je zo.
0: Ik zie een berichtje binnenkomen van Laurens die zegt... Hey Lars, is er ook nog knok tegen de klok vanavond? Of is dat pas weer na het geluid? Ja, sorry, ik heb al een tijdje niet geluisterd. Foei, Laurens, foei. Maar fijn dat je er weer terug bent, hoor. Goed nieuws. Knok tegen de klok is zeker nog vanavond. Dat gaan we zo meteen spelen. Je maakt namelijk kans op poen, doekoes, monies, stacks, knaken, flappen, barkies... Ik hoor Laurens nu denken, het programma is wel veranderd sinds dat ik weer terug ben. Zeg maar, hij is in één keer helemaal straat geworden. Zijn er eigenlijk nog andere woorden voor? Weet ik niet. Had ik doekoe zo gezegd? Had ik al gezegd, hè?
1: Ja.
0: Nou goed, ik ben ook niet zo heel erg straat. Maakt niet uit. Nieuwe ronde klok tegen de klok komt eraan. Als je wil meespelen en als je kans wil maken op een lekker zakcentje... dat is de kern van het verhaal. Stuur dan nu, Nathalie, nu het woord.
1: 1 oktober, nieuwe maand, ik zeg nieuw woord. Klok.
0: Vind ik heel lang om te sturen.
1: Oei. Zullen we dan gewoon
0: 1 oktober, nieuwe maand, ik zeg gewoon klok? Oh, je bedoelt alleen het woord klok.
1: Laten we klok doen dan.
0: Klok.
1: Ja.
0: Mand.
1: Mand.
0: Stuur nu het woord. Nee, niet mand.
1: Nee.
0: Wacht.
1: Anders doen we het even helemaal opnieuw.
0: Doe het even opnieuw. Ja. En Nathalie, als je mee wilt doen, wat stuur je dan zo meteen?
1: Klok.
0: Nee, nu. Sorry. Oh. Ja, nu stuur je het woord klok. Ja.
1: En dan straks?
0: Ja, ook. Stuur maar gewoon klok in de Q-app.
2: Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt 2 keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Swinkels je vanaf maandag samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl. Q sounds better with you.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Met deze week in de bonus... Ah, groot.

0: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: Wild avontuurtje? Ontwaak deze herfst op de Veluwe. Trap door kleurrijke bossen en voel de frisse wind op je gezicht. Spot edelherten in het gouden herfstlicht. En sluit de dag af met een lokaal wildgerecht bij een knisperend haardvuur. Er is altijd meer Veluwe. Laat je verrassen op Veluwe.nl.
4: Beginnen is winnen wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
3: Wild avontuurtje? Laat je verrassen op Veluwe.nl.
5: Elke sportieve droom begint met die eerste stap. Dat moment waarop je denkt, ik ga ervoor. Staatsloterij geeft als hoofdsponsor van Team NL sportieve dromen graag een duwtje. Van je eerste training tot het allerhoogste podium. Want wie begint, heeft al gewonnen. Staatsloterij. Supporter van dromen. Staatsloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
6: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
7: In de keuken, alles ready.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine. Tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
13: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
17: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
18: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
19: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
18: Nu bij Dirk, Whiskas Pouch. 12 pack, €3,99. Is de kat blij mee?
20: Nu, later en altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Het geluid.
22: Het geluid van Q-Music is nu waard.
18: Lekker bedrag, 24.000 euro.
22: Weet jij al wat het is?
23: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
18: 11 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Laten we van Zuilen komen.
24: Goedenavond. Een wilde achtervolging vanavond in Limburg. Het gebeurde op de A79 bij Meersen. De bestuurder negeerde een stopteken en toen hij er vandoor ging, ramde hij een politieauto. Uiteindelijk werd de automobilist opgepakt bij Maastricht nadat hij van de weg was geraakt. Het tv-programma De Slimste Mens heeft vanavond stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Zij overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Presentator Herman van der Zand stond kort voor de uitzending stil bij haar overlijden.
25: Wij zijn heel erg geschrokken en bedroefd. In overleg met haar familie is besloten om de uitzendingen van dit seizoen te laten doorgaan. Met Paulien in al haar levendigheid. Het gevoel dat we Paulien nog even bij ons hebben. Dat we nog even van haar kunnen genieten. En we hopen dat u dat ook vindt.
24: De uitvaart van Paulien Cornelissen vindt in besloten kring plaats. Dan naar Amerika. Christa Pike, de vrouw bij wie de doodstraf vannacht mislukte, leeft nog, maar haar toestand is kritiek, zeggen haar advocaten. Ze kreeg in de gevangenis in de staat Tennessee 2 dodelijke injecties, maar die werkten niet, waarna ze naar het ziekenhuis is gebracht. Het is onduidelijk wat er precies is misgegaan vannacht met die injecties. En sport, voetbal. Het was een pittige avond voor Oranje in Griekenland, maar het wist na een slechte eerste helft te knokken naar een gelijkspel. Het werd 2-2 tegen de Grieken in de Nations League. Nederlands elftal kwam al vroeg op achterstand, maar wist vlak voor tijd gelijk te maken.
26: Lukt het om die hele slechte eerste helft toch nog een beetje goed te maken? Door hier een gelijkspel uit te slepen. Dan moet het nu gebeuren en het gebeurt. Reinders 2-2.
24: Was bij de NOS. Nederland staat na 3 wedstrijden tweede in de pool achter de Grieken. En we sluiten af met het weer van Buienradar. Vanavond kan er lokaal een bui vallen en koelt het af naar 10 graden. Morgen start lokaal met mist, later een zonnetje en een graad of 20.
18: Flitsmeister meldt geen vertragingen, wel flitsers gezien. Je krijgt de 4 meest gemelde. Die staan langs de A12 Maarn-Utrecht bij 74.9. De A30 Ede-Barneveld 16.2. A50 Arnhem-Os bij 136.2. En de A79, dat is Heerlen richting Maastricht bij 8.3. Wil je een volledig overzicht, dan check je de Flitsmeister app.
27: Lars Boelen.
18: Onderweg naar een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Als je wil meespelen, stuur nog even snel het woord klok. En doe dat met een berichtje in de Q-app.

0: Bo, goedenavond.
1: Hallo.
0: Bo, je hebt geen idee waar je jezelf voor op hebt gegeven. Je hebt echt geen flauw idee. Je hebt een bericht gestuurd en je wordt teruggebeld. En je denkt, ja, ik heb eigenlijk geen idee.
1: Nee. Eigenlijk niet.
0: Nee, maar... Oké, maar je hoorde wel, zeg maar, dat je het woord klok moest sturen.
1: Ja, dat is. Ik heb echt serieus net de radio eigenlijk aangezet. Ik dacht, ik heb er even zin in muziek. En ineens hoor ik, stuur klok. En toen dacht ik, oh ja, waarom ook niet?
0: Okay, ja, ook totaal geen idee waarom. Nee. Oké. Wil je dat ik het uitleg? Vind je dat leuk of niet?
1: Graag.
0: Oké, je zit midden in een spel waar je heel veel geld mee kan winnen. Klok.
2: Tegen de klok.
0: Ja, heel veel geld. We spelen knok tegen de klok. Maar het leuke is, dit spel heb je ook nog nooit gehoord, Bo.
1: Nee, oprecht, kan je nagaan. Ik ben al 13 jaar fan van Q-Music en ik luister heel vaak, maar ik heb hier nog niet van gehoord, nee.
0: Nee, oké, nou, dat maakt ook helemaal niet uit. Maar je luistert dan niet zo vaak 's avonds, denk ik dan? Want we spelen het in principe gewoon elke avond.
1: Nee, dat is het meer. Ja, vooral overdag. En als ik een keer 's avonds zing, dan doe ik natuurlijk Q-Music aan.
0: Ja. Ja, maar ja, dat is nu de eerste keer dat je het hoort. Want we spelen het ook eerder op de avond bij Joost ook nog een keer namelijk. Dus er zijn twee momenten.

0: heel veel succes. Daar ga je.
1: Dankjewel.
2: 25 euro. 50 euro. 75 euro. 100 euro. 125 euro. 150 euro. 300 euro. 600 euro.
3: Stop maar.
0: Oh nee, oh nee, oh nee, wat gebeurt hier nou? Ik hoorde de klok afgaan en je... Oh nee!
4: Oh echt?
0: Dit moet... Ja, oh, dit moeten we even... Nee, sorry. Dit was echt... Ja, dit... Ik hoorde namelijk de klok afgaan en tegelijkertijd roep jij stop. Ik weet dus niet... Dit moeten we echt even terug gaan luisteren.
4: Oh.
0: Het was nou... Dit is echt fotofinish. Ja, sorry. Oh, wat erg dit. Wat erg. Oh, je doet voor het eerst met het spelletje, boy. Je hebt... wat erg. Oh, het is of 600 euro of niks. Oh nee!
4: Oh jeetje!
0: Oké, het eerlijke verhaal is dus dat we echt even terug gaan luisteren. De notaris die staat met het zweet op de voorhoofd. Want het is ontzettend veel geld. Maar ja, we weten dus niet of je... Oké, we gaan gewoon even terug luisteren. Ik kom over één liedje bij je terug, oké?
4: Ja, is goed.
0: Tot zo.

0: Ja, Bo, ben je er nog?
1: Ja, zeker.
2: Knok. Tegen de klok.
0: Ja, wij speelden net een ronde knok tegen de klok. Het saillante detail hiervan is dat jij het spelletje eigenlijk nog nooit of misschien één keer hebt gehoord. Er ging een vaag belletje bij je rinkelen, maar het was in ieder geval de eerste keer dat je meespeelde. De klok liep op tot maar liefst 600 euro. Toen zei jij stop, maar eigenlijk in datzelfde moment ontplofte de klok. Nu was de vraag, was jij net op tijd of was je te laat? Met andere woorden, win je 600 euro of win je niks?
1: Dat is de vraag.
0: Dat is de vraag. Bo, laten we gewoon even terugspoelen en even luisteren naar wat er net is gebeurd. Het was echt een fotofinish. Luister zelf ook even mee wat er net gebeurde.
3: 600 euro.
1: Stop maar. Oeh.
0: Nog een keer luisteren? Nog een keer luisteren?
1: Ja.
3: 600 euro.
1: Stop maar. Ik heb het gevoel dat ik misschien echt op de 100ste seconde toch nog wel eerder ben. Maar ik kan het niet zeggen.
0: Ja, Bo, ik denk, ja, Bo, het ook. Ik denk het ook. Ik denk het ook. Je wint 600 euro! Gefeliciteerd. Ja, ja, je was echt. Nou, je had echt geen 100ste seconde. Wat je zelf zegt, had je het later moeten zijn, want dan had je niks gehad. Nee, je was net op tijd. We kunnen niks anders maken. Je was gewoon op tijd. Gewoon net voordat de klok afging. Bo, je wint 600 euro.
1: Oh, dit is zo cool. Mijn hart klopt.
0: Ja, die van mij ook. Die van mij ook. En die van de hele redactie hier ook. 600 euro. Wat lekker zeg. Ik wens je daar ontzettend veel plezier mee, Bo. En gaat goed besteden, zou ik zeggen.
1: Oh, dankjewel. Dat gaat zeker goed komen.
0: Morgenavond bij Stefan. Weer een nieuwe ronde. Knok tegen de klok.

0: lente. En Parachute bij Q Music.
1: Dat is stom.
0: Er zijn in het leven heel veel kleine stomme dingetjes. Toch dingen waar je aan kan irriteren. Zometeen zetten Romy van de redactie en ik er allebei eentje tegenover elkaar. En dan is de vraag aan jou, welke van de twee is er stommer? Zal ik die van mij alvast eventjes
2: droppen? Ja, dat is goed. Ben benieuwd.
0: Oké, weet je wat ik dus echt ontzettend stom vind? Is als je bijvoorbeeld bij een restaurant bent geweest of iets hebt besteld bij Thuisbezorgd, dat jij nog 2 tot 3 weken daarna mails krijgt of je even een review wil achterlaten. Ja, ik word daar niet goed van.
2: Oh ja, dan krijg je ook nog zo'n herinnering van de herinnering.
0: Ja, ja, ja. Dus ja, als je niet invult, zou je, als je nog eventjes wil laten weten hoe je ervaring was bij café bla bla bla of bij restaurant, ja. Dus ditje en datje. Ja, zo, ik word daar echt helemaal simpel van. Dus mijn stomme ding is dat je helemaal platgespend wordt voor reviews. Het is trouwens niet alleen met restaurants, maar het is ook bij eigenlijk alles. Bij Holland & Barrett heb ik een zak wat was het? Kaneel gekocht. Hoe was je ervaring? Ja, flikker op. Maar hoe was je ervaring? Ik ga dat niet invullen.
2: Oké, jij vindt dit stom dus. Ja, het is te horen. Ja. Nou, ik heb iets, dat vind ik misschien nog wel stommer.
0: Stommer dan dit?
2: Ja, absoluut. Ja, echt.
0: Ben je van overtuigd?
2: Daar irriteer ik me dood aan.
0: Oké, je hoort het zo meteen. Ik kan me haast niet voorstellen dat het stommer is dan een review.
2: Echt.
0: Het is echt stommer.
2: Ja.
0: Nou, Romy's stomme ding hoor je zo. En ook deze komt eraan. Mr. Know-it-all. Teddy Swims.
3: Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt 2 keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Swinkels je vanaf maandag samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl.
4: I sound better with you.
5: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Morgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Beginnen is winnen wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
12: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
13: Elke sportieve droom begint met die eerste stap. Dat moment waarop je denkt, ik ga ervoor. Staatsloterij geeft als hoofdsponsor van Team NL sportieve dromen graag een duwtje. Van je eerste training tot het allerhoogste podium. Want wie begint, heeft al gewonnen. Staatsloterij. Supporter van dromen. Staatsloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
17: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
18: In de keuken alles ready.
19: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen.
18: Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
19: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
21: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
22: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
23: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
20: Het zit in ons bloed. San Queen. For life.
24: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
27: Lars Boelen.
0: Met zometeen Lily Wood en de Prick. Oh. En eerst Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Kids and the Prick. En Prayer in C-Back Music. Er zijn in het leven heel veel stomme dingen. Kleine stomme dingen. En zo af en toe zetten Romy van de redactie en ik zo'n stom ding tegenover elkaar. En dan is de vraag aan jou, welke van de twee is stommer? Ik heb die van mij net al opgegooid. Ik heb al één medestander, dat is Jenny in de Q-Music app. Dat gaat namelijk over reviews. Je krijgt continu, waar je ook geweest bent, ik had het over restaurants of als je iets had besteld bij thuisbezorgd. Maar ik had het ook laatst bij Holland & Barrett. Dan koop je daar wat en dan word je helemaal platgespend met de vraag: wil je op booking.com? Dat is eigenlijk ook zoiets. Heb je een hotelletje geweest, krijg je 3 keer een mail van of je even wil achterlaten hoe het is geweest. Hé, hey, schei er eens even lekker mee uit. Ik doe dat niet. Ik heb daar geen zin in. Nee, dat vind ik dus heel stom. Nou, Jenny is het met me eens, maar jij zegt, Jenny gaat nog van gedachten veranderen. Want
1: ja,
0: jij,
1: dat denk ik wel.
0: Jij vindt dat jij iets zo stom, dat kan, ik denk niet dat hier overheen kan, maar goed.
1: Nou, kijk, ik vind wel, wat jij zegt is stom,
0: ja,
1: maar is ook snel weer weg of zo qua irritatie. Want je kan het gewoon wegswipen, weggooien en het is weg. Mijn irritatie is namelijk, wat ik stom vind, als er geen spiegel in een pashokje hangt. En dan denk ja, dat is gewoon, ik vind dat gewoon verschrikkelijk. Je wilt toch gewoon even kijken hoe het staat?
0: Ja, maar dan hangt er vaak toch buiten het pashokje wel een spiegel.
1: En daar zit het probleem. Want dan moet je dus als een broek, je trekt een broek aan, die zit heel strak. Maar je denkt toch even kijken of het misschien net kan. Dan voel je dus al niet zo comfortabel in. Nee. Moet je toch buiten dat pashokje treden. Daar staat een superslanke meid diezelfde broek te passen in 5 maten kleiner. En dat staat haar geweldig. En dan sta jij ernaast en denk je, nou goed, het staat haar inderdaad beter. Nou, dan koop je hem dus niet. Vervolgens staat daar ook een medewerker van de winkel. Ja. Die komt naar je toe.
0: Ja.
1: Mevrouw, die broek staat u geweldig.
0: En jij denkt, ja, je lult maar, want je wilt
1: dan. En ik denk, nou, ik voel me er helemaal niet lekker in. Ik wil graag heel graag terug mijn hokje. En ik zeg, nou, hij zit een beetje aan de krappe kant. Zal ik anders even een ander maatje voor u pakken?
0: Je gaat alleen maar in Limburg shoppen.
1: Nee, dat is dan die medewerker, zeg maar.
0: Oh, ja, maar in Limburg,
1: Nou ja, goed, even om het duidelijk te maken. Ja. En dan denk ik, nee, dat hoeft eigenlijk niet. Maar ja, omdat je dan toch beleefd bent, zeg je, nee, is goed, pakt u maar even een andere maat. En, nou, goed, dus dat vind ik echt stom.
0: Maar ik denk dat dat de hele reden is dat er geen spiegel in het pashokje hangt. Dat je dus wel naar buiten moet om te, zeg maar, daar te kijken. En dan staat er een medewerker die je gaat adviseren. Want als je alles alleen in het pashokje doet, dan denk je, kom je sneller, denk ik, tot de conclusie van.
1: Ja, maar ik wil gewoon heel anoniem in een pashokje staan. Zelf in die spiegel kijken. Ja, en dan denken van, ik doe het wel of ik doe het niet. En dan ook weer heel gauw, zeg maar, dat pashokje verlaten en weer weg.
0: Nou, je kan je er ook gewoon niks van aantrekken. Want jij zegt, binnen een seconde heb je het weggeswiped. Ik vind, binnen een seconde ben je eventjes naar buiten geweest. Bij het pashokje heb je gekeken en denk je, het is toch niks.
1: Wat doe je dan met die medewerker?
0: Ja, zou ik zeggen, nee, het is niks. Ja, je kan toch ook gewoon zeggen, nee, het is niks.
1: En ik, ja, maar het voelt wel, ja, het voelt niet goed.
0: Right. Ik denk dat deze twee best aan elkaar gewaagd zijn.
1: Ja.
0: Ja. De vraag is, welke van de twee is stommer? Zeg jij het maar. Wat vind je? Zijn dat de reviews voor de restaurants of de dingen die je hebt gekocht, dat er maar continu mails over blijven komen of je alsjeblieft de review wil achterlaten? Of is dat het feit dat er in sommige pashokjes geen spiegel hangt en je dus naar buiten moet en je dus weer in gesprek moet met een medewerker? Laat het maar even weten en stuur het nu met een berichtje in de Q-Music app.
2: De Q-Music alarmschijf.
3: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new

0: Cars en I Just Might. Dat is stom. Het leven heeft af en toe kleine stomme dingetjes. En zo af en toe zetten we van die kleine stomme dingetjes tegenover elkaar. Romy van de redactie en ik hebben er vandaag allebei eentje meegenomen. Hier voor jou, Romy, nog even in het kort.
1: Ja, ik vind als er geen spiegels in pashokjes zijn, ja, dat vind ik echt super stom. Dat is niet normaal.
0: En mijn kleine irritatie is als je wordt platgestemd. Gespamd. Platgespamd als je iets gekocht hebt. Bijvoorbeeld, of als je ergens bij een restaurant geweest bent met de vraag of je een review wil achterlaten. Ik word daar niet goed van. Ik word er echt niet goed van. De vraag is welke van de twee is stommer. De pashokjes zonder spiegel of de reviews. Romy, even kleine greep uit de Q-Music Inbox.
1: Nou, ik heb hier bijvoorbeeld Jor. Die zegt, Lars, jouw irritatie is veel erger.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar Phoebe komt daar meteen achteraan met, Romy heeft gelijk. Helemaal in hoofdletters.
0: Ja.
1: Tinus zegt, reviews zijn kutter.
0: Ja,
1: Tamara zegt, die reviews scheidt irritant.
0: Ja,
1: Danielle zegt, 100% die reviews.
0: Ja.
1: Jacqueline zegt ook, die van Lars vind ik irritant. Maar Tim bijvoorbeeld.
0: Tim?
1: Ja, die staat weer aan mijn kant.
0: Ja?
1: Kan je die laten horen?
0: Nee.
1: Ja, wel. Kom op. Even niet zo. Ja.
0: Nee, komt-ie.
2: Oké, wij vinden echt absoluut het pashokje zonder spiegel het stomst.
3: Dank je. Maar je moet ook tegen de winkelmedewerker kunnen zeggen dat het niet je ding is.
0: Ja, precies.
1: Ja, klopt.
0: Vind ik ook. Ja, vind ik ook.
1: Ben ik met ze eens. Maar ja, vind ik heel, heel erg
0: moeilijk.
1: Lastig. Ja, vind ik moeilijk. Goed, dat was ook de laatste aan mijn kant. Dus waren er niet zo heel veel.
0: Nee.
1: Want dan hebben we ook nog Storm. Die zegt ook, ik ga voor Lars puur omdat het probleem van Romy een sociale awkwardness is.
0: Ja.
1: Klopt. En dan ook nog Michel. Die zegt 100% reviews. Tegenwoordig als je schoenen koopt, vragen ze naar je ervaring. Ja, dan ga ik toch een review schrijven dat ik ontevreden ben. Want ik wou een kilo kaas. Ja, nou leuk, dat kan je ook doen. Ja, ik denk dat die mensen dan ook denken, jezus, maar...
0: Tijd voor de einduitslag. Welke is er stommer? Ja, pashokje zonder spiegel? Of, ja, ik wil het even uit jouw mond horen. Of zijn het de reviews?
1: Het is toch niet zo spannend meer. Ja, het zijn die reviews. Ja, ik snap er niks van. Want ja, die heb je binnen een seconde weggeswiped. Maar goed.
0: Nee, maar dit is gewoon ontzettend. Ik ben heel blij dat ik deze erkenning even krijg van de rest van Nederland. Dat die reviews ongelooflijk irritant zijn. Ja, ja, maar het ding is, je kan ja voor uitschrijven. Maar kap lekker, ook voor alle bedrijven die kap lekker met die mailtjes. Ik doe er toch niks mee.
1: Nee, ja.
0: Nou goed. Romy, even
1: gefeliciteerd dan.
0: Eén vraag nog. Zou jij een review over dit radioprogramma willen schrijven?

Over een paar minuten begint officieel de vrijdag. En dan staan we, ja, kunnen we wel zeggen, met één been in het weekend, toch? Ja, ja, dan is het vrijdag en dan hebben we nog één dagje en dan is het echt weekend. Daarom beginnen we zometeen de nieuwe dag niet goed, maar fout. Met een weekendbeukertje. Alvast om een klein beetje in de stemming te komen voor komend weekend. Gewoon een beetje gas geven, een klein beetje energie. Maar de vraag is, welke

0: Of ga even optie 3 van Jordan en Baker. Explode. Ook leuk. Ja. Nou, zeg het maar. Wordt het Kate Ryan, de Banger Boys of Jordan en Baker? Stemmen kan nu. Doe dat ook vooral. Er wordt nu al gestemd, zie ik. Maar het gaat een beetje gelijk op. Oké, stemmen maar. Hij loopt in de Q-Music app, de poll. En het liedje met de meeste stemmen ga ik zo voor je draaien.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
4: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey, doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
8: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
9: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
8: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
7: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
5: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct lees voor het kopen de verpakking.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
4: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Het geluid.
7: Het geluid van Q-Music is nu waard 24.000 euro.
8: Jij al wat het is?
9: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
10: Q. Middernacht geweest, het Q-Music nieuws krijg je van Oscar van Oorschot.
11: Goedenacht. De oorzaak van de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer is nog steeds niet duidelijk. Wel sluiten de onderzoekers een aantal zaken uit, zoals werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het spoor. Bij de brand werd zo'n 100 hectare natuur in de as gelegd. Slapen op straat is niet langer verboden in Utrecht, meldt de regionale omroep daar. De Utrechtse gemeenteraad heeft er maandenlang over vergaderd. Veel partijen vinden het beboeten van buitenslapers niet effectief, omdat de meeste mensen dakloos zijn en die boete dus niet kunnen betalen en ook niet ergens anders kunnen slapen. Als het aan de regering van president Trump ligt, moeten Europese landen hun strategische dieselreserves gaan aanspreken. De Amerikanen hopen zo de dieselprijs omlaag te krijgen, die sinds de oorlog in Iran ook daar torenhoog is. Europa importeert veel Amerikaanse diesel. President Trump sluit een exportverbod daarom niet uit. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk is niet te spreken over de eerste helft van de wedstrijd tegen Griekenland, die eindigt in een 2-2 gelijkspel. Na de eerste helft stond Oranje nog met 2-0 achter. Bondscoach Xavi trekt het boetekleed aan en heeft een excuses aangeboden voor die eerste helft. En dan nog het weer. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20.
10: Verkeersinformatie van Flitsmeister. Rustig op de weg, geen files, wel flitsers gezien. Je krijgt de twee meest gemelde. Die staan langs de A30 Ede-Barneveld 16.2 en de A50 Arnhem-Oss bij 136.2. Wil je een volledig overzicht, dan check je de Flitsmeister-app.
12: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent
13: een foute start.
14: Lars Boelen.
10: Is it not beautiful to watch the sun rise?

Ik heb helemaal zin in het weekend met zo'n liedje, of niet? Ik heb dat wel, hoor. Dat we met één been al in het weekend staan. Het is officieel vrijdag 2 oktober 2026. Jordan en Baker en Explode als foute start van deze vrijdag. Zometeen Sam Hunt en eerst Topic en Becky G.

Sam Hunt, Back Your Music en Take Your Time. Hey, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar het is bijna 11:45. Bij mij slaat dan altijd de nachtelijke hongerklop toe. Zo rond 11:45 begin je toch een beetje honger te krijgen. Zometeen de oplossing. Want de snackautomaat van Q-Music is tot de nok toe bijgevuld. En in die snackautomaat zitten heerlijke dingetjes. Van een Twix tot aan een Snickers, zakje chips, lekker wat te drinken. En bij ieder snackie staat een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik zometeen snacks weggeven uit de automaat. Aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. En die getallen mag jij gaan bepalen. Dat is dus het leuke. Wel een klein addertje onder het gras. Want niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook. Dus het kan ook zijn dat je misschrijft. Maar goed, dat maakt het ook een beetje spannend. Heb jij zin in een lekkere late night snack? Stuur dan nu jouw geluksgetal tussen de 1 en de 80 deze kant op. Doe dat met een berichtje in de Q-Music app. En dan ga ik dat getalletje misschien zometeen wel invoeren op de snackautomaat. En dan krijg jij van mij een heerlijk late night snack. Afgesproken. Ondertussen nieuwe muziek.

0: Guetta, Kid Cudi en Memories bij Q Music. De plek waar op de gang een enorme snackautomaat staat. Ja, sommige mensen vinden dat verwarrend, maar het is zo'n vending machine, weet je wel. Zo'n zwarte kast, ijzeren spiralen. En in die ijzeren spiralen heerlijke snacks variërend. Van de Twix tot de Mars tot de Snickers tot een zakje chips tot lekker wat te drinken. En bij ieder snackje staat een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik snacks weggeven uit die automaat aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. En het eerste getal komt uit de koker van Soraya. Soraya, hallo.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, ik hoor een klein lachje al. En je denkt, ik ben nu in een heel raar spel beland op de radio. Ik ga nu gewoon waarschijnlijk een snack winnen.
1: Nou, ik begreep dat het tot 1 tot 80 was.
0: Ja, dat zei ik ja. Hoezo?
1: Ja, nou, omdat ik eigenlijk 84 zou zeggen.
0: Ja, we kunnen 84 voor je invoeren. Maar dan weet ik zeker wat de uitkomst is.
1: Nee, precies.
0: Maar dan gooit eigenlijk roet in het eten dan, Soraya.
1: Nee, maar dat geeft niet. Dan doen we gewoon een ander nummer. Ja, doen we gewoon nummer 8.
0: Nummer 8?
1: Lekker random.
0: Ja, 8. We gaan gewoon lekker laag zitten. Oké, nou goed. 8. We gaan 8 invoeren op die grote Q Music snackautomaat. De vraag is natuurlijk, zit er een snack bij nummertje 8? En zo ja, welke snack? Soraya?
1: Ja?
0: Achter 8 zit geen snack.
1: Ah,
0: ja. Helaas.
1: Jammer.
0: Sorry.
1: Nou, jammer.
0: Sorry.
1: Ja, in ieder geval bedankt.
0: Had je net zo goed 84 kunnen zeggen. Dat maakt ook... Ja, nou goed. Jacqueline.
2: Ja, hallo.
0: Hallo Jacqueline. Welk getal kan ik voor jou invoeren?
2: 21.
0: Alright. We gaan het gelijk doen. Boter bij de vis. 21 vul ik in op die grote Q-Music snackautomaat. En ja. Het ijzeren spiraaltje is voor jou gaan draaien, Jacqueline. En de vraag is natuurlijk, wat heb jij gewonnen? Waar hoop je op?
2: Eigenlijk maakt het niet uit.
0: Een Mars!
2: Oh, lekker!
0: Gefeliciteerd!
2: Dankjewel.
0: Frank!
3: Hoi!
0: Hey Frank, waar heb je zin in?
3: Oeh, dat is een goede vraag. Ja, ik denk, ik doe iets in het midden, want in het bovenste zit meestal chips en onderaan zit drinken, dus...
0: Ja, slim. Want jij kent die apparaten een beetje. Je hebt er ook eentje op je werk of zo, of...
3: Ja, ik heb er heel lang eentje op het werk gehad. En dan wist ik welke nummertjes ik die moest hebben. Dus,
0: Precies. Ja, ik weet toevallig. Ja, ik ga je... Nee, ik ga niks zeggen. Want anders dan ga ik het spel in de war gooien. Maar ik heb ook een favoriet getal.
3: Ah.
0: Maar goed, ja, dat helpt jou natuurlijk even niks nu. Ja, nou ja, kom maar door. Wat kunnen we invoeren, Frank?
3: Nou, laten we maar voor nummer 44 gaan.
0: Nummer 44. We hebben nog speciale reden ook, 44? Of is dat zomaar?
3: Nee, ik denk, klinkt leuk. Twee cijfers dezelfde achter elkaar.
0: Ja.
3: Wie weet.
0: Ja, zeker. Ja, wie weet. 44. Ja, Frank, niks om te eten.
3: Ah.
0: Wel om te drinken.
3: Ja, goed.
0: Wel om te drinken. Je wint een flesje Powerade Passion Fruit.
3: Ah, dat klinkt wel lekker, hoor.
0: Gefeliciteerd, Frank.
3: Dankjewel.
0: Ja, het is grappig. Je hoort gewoon mensen die uitzending uitgaan die denken... Ik zit morgen op een verjaardag te vertellen. Ik heb een flesje Powerade gewonnen op de radio, weet je wel? Nou goed, ik vind het desalniettemin een leuk spel. Heb je er ook zin in een lekker snackie? Zit je naar te luisteren en denk je, ja, maar ik wil ook... Kom maar door. Stuur nu je geluksgetal tussen de 1 en de 80. Niet daarbuiten, tussen de 1 en de 80. Deze kant op en doe dat met een berichtje in de Q-app. Doen we zo meteen nog één rondje.

0: Bob en Mo. En nog even blijven bij Q-Music. We gaan nog één rondje van de Q-Music snackautomaat doen. Die staat hier op de gang. Die gaan we even helemaal leeg trekken. Die wordt, elke donderdag wordt die tot de nok toe bijgevuld. En ja, onder ons dan de taak om die weer even lekker leeg te halen. Er zitten heerlijke snacks in. Van een Twix tot aan wat te drinken. En bij ieder snackje staat een getal tussen de 1 en de 80. Ik ga snacks weggeven uit die automaat. Aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. En het eerste getal komt van Joyce. Joyce, hallo.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi, Joyce, waarom ben je nog wakker?
1: Nou, mijn vriendinnetje had me even nodig vanavond, dus die appte mij en daar ben ik even naartoe gegaan.
0: Nou, dan ben je
1: en nu was ik er onderweg naar huis.
0: Ja, dan ben je een goede vriendin als je gelijk even er naartoe gaat, hè, als een vriendin je nodig heeft. Dat is goed.
1: Dankjewel.
0: Ja, ja, en dan nu heb je wel een snackje verdiend dan, want ja, het is half één geweest. Ja, vind ik ook.
1: Ik was al in een tukjes in de auto, dus toen hoorde ik dit. Ik dacht, nou, daar moet ik bij zijn.
0: Zeg je
1: nou,
0: ik was door mijn tukjes heen?
1: Ik was aan de tukjes bezig.
0: Oh, daar was je mee bezig? Je bent er nog niet doorheen?
1: Nee, ik was er nog niet doorheen.
0: Nee, want die tukjes, dat is gevaarlijk, hè, want die gaan gewoon op. Je weet hoe het gaat.
1: Ja, die
0: zijn echt gevaarlijk. Oké, okay, Joyce. Kom maar door. Welk getal kan ik voor je invoeren?
1: 69.
0: Oh, 69. Oké, 69 vullen wij in op de snack.

0: En achter 69 zit een blikje Fanta Zero. Exotic.
1: Nou, geweldig. Exotic.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, het slaat nergens op, Joyce.
1: Het valt weinig lekker, maar.
0: Ja, nee, ja, ja.
1: Het is
0: wel leuk. Oké. Hey, we nemen wat te drinken en die tukkies, heerlijk. Arjan!
2: Ja. Hallo.
0: Hallo Arjan. Welk getal kan ik voor jou invoeren?
2: Nummer 13.
0: Waarom nummer 13?
2: Eindelijk altijd een geluksgetal geweest.
0: Ja.
2: Doordat mijn schoonvader overleed op de 13e. Toen keek het een beetje een 13 met een rouwrandje.
0: Ja, dat snap ik, ja. Maar dan wil je alsnog nu wel proberen. Het is eigenlijk een beetje testen of het nog steeds dan een geluksgetal is.
2: Ja, het stiekem toch wel een beetje een geluksgetal.
0: Maar hoezo is dan een geluksgetal? Heb jij in het verleden dan de loterij gewonnen met eindcijfer 13 of zo?
2: Nee, weet ik niet. 13 is altijd een beetje een geluksgetal geweest.
0: Maar Arjan, ben je dan ook een tegendraads persoon? Want voor heel veel mensen is 13 juist een ongeluksgetal.
2: Misschien wel.
0: Ja, ja, vind ik wel mooi, hou ik wel van. Oké, okay, we gaan de nummer 13 gaan we invoeren op de Q-Music snackautomaat. En dan hoop ik voor je, Arjan, dat daar een lekker snackje uit komt rollen. We gaan eens even kijken. 13 vul ik in. De vraag is, gaat er nu een spiraaltje draaien? Ja hoor, ja, er gaat een spiraal draaien. Je hebt gewonnen, jij wint een zakje Doritos Bits.
2: Lekker.
0: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: We doen er nog eentje, de allerlaatste van vanavond. En dat is Ron.
3: Ja, goedenavond.
0: Hey Ron, heb je zin in iets? Zoet, zout of zuur? Zoet, zout of zuur?
3: Zoet.
0: Zoet. Oké, okay, gaan we daar lekker voor spelen. Ron, kom maar door. Welk getal kan ik invoeren?
3: Nummer 25.
0: 25. Gaan we gewoon doen. Ik toets op de 2. Ik toets op de 5. Ik druk op enter. En jij wil wat zoet, zei je toch?
3: Ja, lekker.
0: Nou, dat is zeker wel gelukt. Jij wint een Dove.
3: Oeh, lekker.
0: Oké, dat is niet de shampoofles, maar wat...
3: Nee.
0: Je weet wat ik bedoel,
3: chocola.
0: Toch? Die chocola. Met
3: een beetje karamel erin.
0: Ja, ja, ja,
3: ja, lekker.
0: Heerlijk, heerlijk. Oké, Ron, veel plezier ermee. Geniet ervan.
3: Hey, mag ik nog heel even zeggen dat Minke moet gaan slapen?
0: Wie moet gaan slapen?
3: Minke, die moet even gaan slapen, want die moet morgen werken.
0: En wie is Minke?
3: Die zit nou te luisteren, daarom vond ik het grappig om even te zeggen.
0: Ja, dat is bij deze. Maar wie is het?
3: Dat is een collega.
0: Die zit niet bij jou op de bank of zo? Die zit gewoon thuis?
3: Nee, zeker niet. Leg al thuis, joh. Leg lekker in bed.
0: Maar moeten jullie allebei morgen werken?
3: Ja, ik moet sowieso nu werken, maar zij moet morgen
0: weer
3: werken.
0: Oh, zij moet morgen weer werken. Oké. Okay. Nou, Nienke, veel succes morgen dan. En Ron, jij veel plezier met je snackie.
3: Ja, dankjewel hè.

Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe bij Cube News. Dan ga ik nu Michael Jackson voor je draaien. Ik heb een klein raadseltje voor je. Over Michael Jackson. Wat was de favoriete fastfoodketen van Michael Jackson?

0: Jij hebt toch een fling met Lucas?
1: Ja, absoluut.
0: Van Lucas is het niet. Ja, absoluut.
1: Nee, ik voel heel erg dat wij een flirt hebben gehad. Ja. Het was heel kort, maar ik heb dat echt... Nou, dit is sowieso wel iets waar ik mee struggle. Ik weet gewoon niet wanneer mensen met mij flirten.
0: Nou, ik denk dat het in dit geval dat het niet was.
1: Niet? Maar nee. Ik voelde het echt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, zij waren, Lucas en Steve gaat het over. Die waren, een paar maanden geleden waren ze hier te gast even om samen met Nick Schilders een liedje gemaakt. En toen zei jij achteraf, ze waren weg, zei hij was bijna aan het flirten. Maar ja. Misschien is het gewoon wat je wilde zien.
1: Maar ik heb het gevoel dat jij het toen heel erg hebt aangemoedigd.
0: Ja, ik dacht dat is ook zielig om te zeggen, het is niet zo. Maar ik denk eigenlijk nu achteraf, denk ik, ja, maar hij heeft ook gewoon een kind en zo, toch?
1: Nu ondertussen, maar toen nog niet, hè? Dus het had allemaal nog anders kunnen lopen.
0: Dus het had ook jouw kind kunnen zijn.
1: ik weet niet. Ja, ik vind Lucas van Lucas en Steve gewoon een leuke jongen.
0: Ja, precies. En daar gaat het natuurlijk mis. Jij wil ook graag natuurlijk zien, hè? Dus je vindt het ook gewoon een leuke jongen. Nou goed, tot zover Robin van de redactie. We schakelen over naar een andere goedgevoiste vrouwenstem. En dat is de stem van Judith Eijk. Hallo.
2: Goeienacht.
0: Goeienacht. Hey, wat leuk dat jij zo meteen weer even gaat aanschuiven voor een nieuwe Q-nacht.
2: Klopt. Helemaal zin in.
0: Dat snap ik. Want ik heb jou heel erg gemist hier in de nachten. Want jij bent tegenwoordig te horen in de weekendochtenden.
2: Ja.
0: Tussen 7 en 9 ochtends. Even heel kort, hoe bevalt dat daar?
2: Het is heel leuk.
0: Dat wil ik niet hoor. Ik was echt ongezellig.
2: Nee, ja, kijk, ik ben nog niet klaar met mijn verhaal.
0: Oké.
2: Nee,
0: ja.
2: Het is heel gezellig. Het is leuk om met mensen op te staan.
0: Ja.
2: Maar de nacht heeft toch iets speciaals.
0: En dat is dat er voor jou een heel leuk persoon zit.
2: Dat is niet zo.
0: Okay.
2: Nee, dat gaat namelijk over het feit dat mensen gewoon... er moet een reden zijn waarom mensen nog wakker zijn.
0: Ja,
2: dus het kan zijn nachtwerk of talloze redenen.
0: Ja, leuk. Ja, het is een intiem clubje s'nachts en dat is leuk. Het is ook vaak ook een beetje dezelfde mensen. Soms mensen die af en toe nachtdiensten hebben en niet... of die onderweg zijn naar Schiphol en zo. Nou, het is heel leuk.
2: De Q-app staat altijd open. Hè? Dus stuur vooral gezellig een berichtje.
0: Heel de nacht nog, ja.
2: Heel de nacht.
0: Hey, moeten wij het nog hebben over... we gaan alle kanten op, maar over die basisschool waar we vandaag zijn geweest?
2: Nee, die slaan we gewoon even over.
0: Hoezo?
2: Oh, nou, we kunnen. Ja, oké. Nee, daar gaan we het er wel over hebben.
0: Nee, we hadden vandaag opnames voor een video en binnenkort meer daarover.
2: Ja.
0: Bij iedereen eigenlijk.
2: November trouwens.
0: November wordt die gelanceerd, die video? Oké, dat wist ik niet. Wij hadden opnames in een basisschool. Ik was al heel lang niet in een basisschool geweest.
2: Klopt. Hè? Ja, je zou denken dat ik daar gisteren nog ben geweest.
0: Nou, het meubilair wat is dat? Dat past in jou precies, zeg maar. We zaten in de kleuterklas. Jij bent 1,50. Jij kon een keer met je voetjes bij de grond.
2: Nou, inderdaad. Ja, en dan wil je eigenlijk gaan lachen. Maar nee, dat is echt zo.
0: Dat is echt zo.
2: Want hier op de redactie moet ik elke keer die stoelen naar beneden en die tafels naar beneden gooien.
0: Ja.
2: En daar kon ik gewoon zitten en ik zat gewoon goed.
0: Ja, ja. Nou, een keer geen pijn in je rug. Dat is ook
2: lekker. Is ook eens fijn.
0: Ja. We kunnen er niet meer over zeggen, maar het was heel leuk. Binnenkort is het resultaat. Judith, wat ga je zo meteen doen?
2: Zometeen een Verzieder Nachtportier, een nieuwe editie. Ik heb weer deze avond een nachtportierhotel. Wow, dat klinkt even niet goed.
0: Nee.
2: Een hotel gebeld met een nachtportier.
0: Juist.
2: En ik heb geprobeerd die aan de haak te slaan. En de vraag is, gaat dat lukken? Ja of de nee? Geef je antwoord door en dan win je het Q-prijzenpakket.
0: Leuk. Veel plezier zo meteen met Judith. Ook Jugal en Solto komen eraan. Jamaican, wat wou je zeggen?
2: En dit is?
0: Dit is Jason Mraz.
2: Oké.

0: Goedenacht, het Q-muzieknieuws van de 1 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de komst van een enorme medicijnfabriek van een Amerikaanse farmaceut. Ze willen daar onder andere afslank- en diabetespillen gaan maken. De farmaceut geeft miljarden uit voor de bouw van de fabriek, die vanwege het volle stroomnet ook een eigen elektriciteitscentrale zal krijgen. Een middelbare school in Zwijndrecht heeft ouders opgeroepen om met hun kinderen te praten over geweld en mishandelingen, meldt Rijnmond. Al maanden gaan er filmpjes rond op social media waarin leerlingen van de school in elkaar worden geslagen of vernederd. De school gaat ook speciale lessen hierover organiseren. Op een bedrijventerrein in Almere woedt een grote brand. De brandweer is massaal uitgerukt. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een bedrijfsverzamelgebouw. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. Er is nog niks bekend over de oorzaak of eventuele slachtoffers. En de Nations League-wedstrijd Ierland-Oostenrijk is tot 2 keer toe stilgelegd door pro-Palestina-protesten. Er werd onder meer een Palestijnse vlag op het veld gegooid. Ierland zit in dezelfde pool als Israël. Het Nederlands elftal speelde vanavond ook in de Nations League. Die wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel tegen Griekenland. En dan nog het weer. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging op de weg. Dus je kan lekker doorrijden. Moet je wel even oppassen op je snelheid. Onder andere de A30 Ede richting Barneveld staan ze bij 16.2. En de A50 Arnhem richting Oss staan ze te flitsen bij 136.2. Q-music. Judith Eik. Lukt het mij om een wildvreemde aan de telefoon te versieren? Ja, ik ga echt al mijn charmes in de strijd gooien. Je hoort het zo na Blessings.

0: 5, Kern with Kamp en Kingdom of Fear. Het is nu een 9 over 1. Dat betekent dat in de nacht de lampen in huis langzaam uitgaan op dit tijdstip. Dat de nachtbussen vertrekken van hun standplaats. En dat de bakkers de oven al aan het voorverwarmen zijn. En ook worden receptionisten van een hotel ingeruild voor de nachtportiers. Kijk, en daar grijp ik heel graag mijn kans. Even een kijkje achter de schermen. Het is namelijk altijd zo dat ik in de avond hier aankom bij Q. En dan ga ik natuurlijk hotels proberen te bellen. Met dus het verhaal dat ik daar langs ben geweest en dat ik de nachtportier er leuk uit vond zien. Ja, ik kan je vertellen, ik doe dat altijd echt met knikkende knietjes. Ik vind dat zo spannend om dat te doen. Vorige week heb ik dat... Nee, dit is niet waar. Vorige week niet. Die week daarvoor heb ik dat ook gedaan. En toen verliep het zo.
1: Ik weet niet of je zin hebt om een keer wat te drinken of zo.
2: Kan. Insta of iets.
0: Ja, heb je Insta of iets? Nou, ik heb mijn Insta gegeven. We hebben even gepraat, maar het is niet uitgekomen tot een date, helaas. Dus deze week weer een nieuwe kans. Je gaat dat zo meteen horen over 5 minuten.

0: Versier de Nachtportier.
1: Het spel waarin ik een willekeurig hotel bel en mijn beste charme in de strijd gooi om de nachtportier te versieren. Ja, ik ben natuurlijk nooit in het hotel geweest. Hij weet niet wie ik ben, niet hoe ik eruit zie. Hij hoort alleen maar mijn stem en mijn verhaal. En ik probeer dus de nachtportier aan de haak te slaan. En de grote vraag is dus, laat hij zich verleiden? Durft hij op mijn avances in te gaan? Ja, kan ik puur via de telefoon een date scoren met een wild vreemde? Ook deze nacht heb ik weer gebeld. En dit keer verliep het zo.
2: Goedenavond. Kan ik voor je doen?
1: Hi, goedenavond. Spreek met Judith.
2: Goedenavond.
1: Hi, goedenavond. Ik had een beetje misschien een gekke vraag. Ik dacht, ik ga toch even bellen. Want het zit namelijk zo, ik was, nou, wat zal het zijn? Ik denk een half uur geleden bij jullie in het...

0: hotel. En ik liep langs de receptie naar buiten en toen zag ik iemand bij de receptie staan. En ik ben eigenlijk op zoek naar diegene.
1: Ja, ik ben de enige portier momenteel aanwezig. Dus als je iemand hebt gezien, ben ik het. Maar een half uur geleden ben je langsgelopen?
0: Ja, ja, het was ja, ongeveer een half uur geleden. Ja, ik weet niet of jij daar stond, maar ik ben dus op zoek naar diegene. Want ik vond diegene er best wel leuk uitzien.
1: Oh, oké. Okay. Ja, had hij bruin haar?
0: Ja, bruin haar en ja, gemiddelde lengte zo'n beetje. Denk ik, zoiets.
1: Ja, dan ben ik dat waarschijnlijk geweest. Oh, dit is wel een beetje... Oké.
0: Okay. Ja, sorry, misschien overvalt het je een beetje. Ja, ik dacht, ik ga gewoon bellen, want ik vond je er leuk uitzien. Je bent helemaal mijn type.
1: Okay. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, sorry. Oké, okay, ja.
0: Ja, want moet je nog lang werken?
1: Ja, ik heb gewoon de hele avond dienst.
0: Oké, okay, oké. Okay. En is het druk daar?
1: Nee, er gebeurt niet zoveel in de avonduren. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Maar ik weet ook niet helemaal wat je intentie is, eigenlijk.
0: Nee, dat snap ik. Ja, nee, ik moet eerlijk zeggen, ik wist ook niet dat hij er nog was en dat ik je aan de lijn zou krijgen. Dus ik dacht gewoon, ik ga gewoon bellen. En mijn vriendin die zei, ja, je moet het gewoon doen. Maakt het uit, fuck it, weet je wel, bel gewoon. Dus ik dacht, ik ga toch even bellen. Dus ja, ik heb je aan de lijn. Ik weet niet of je erop zit te wachten. Maar het lijkt je misschien leuk om een keer wat te drinken. En ja, wat gok je? Gaat hij met mij op date of wijst hij mij gewoon keihard af? Ik zou zeggen, app je antwoord met een berichtje in de Q-Music app. Mocht je het goed weten te raden en in de uitzending komen, stuur ik vanavond nog het Q-prijspakket naar je op. Zijn antwoord hoor je zo meteen. Eerst Cyril. Dit is Stumbling In bij Q.

0: Nieuw muziek bij Q. Alex Warren en Emerald Eyes. Zometeen Offenbach. En Miles Away.
1: Versier de nachtportier.
0: Het is een vrijdagnacht, dat betekent bijna weekend. Maar het betekent ook dat er weer een nachtportier van een hotel hebt proberen te versieren aan de telefoon. En de vraag is, gaat hij daarop in de ja of de nee? Hele goede nacht, Erik en Inge.
2: Hallo.
0: Hi, goeienacht. Hey Erik, om heel veel met jou te beginnen. Hè? Na hoeveel maanden daten kan je het een serieuze relatie noemen?
2: Echt serieus, toch zeker een stuk of half jaar?
0: Ja, precies. Nou, ik denk dat ik het wel een beetje met jou eens ben, hoor. Half jaar ongeveer. Ja, ben ik wel met je eens. Inge?
3: Ja?
0: Ja, ik weet toevallig, je komt net uit een relatie, hè?
3: Ja, klopt. Ik ben sinds een paar weken weer vrijgezel, inderdaad.
0: Kijk, sinds een paar weken vrijgezel. En dan moet ik zeggen, dat is voor mij ook nog niet zo lang geleden. Maar dan ben ik even benieuwd, hoe zoek jij de afleiding op? Wat doe je zoal?
3: Ja, lekker met vrienden afspreken. Een beetje uitjes doen en veel werken.
0: Ja, heel goed. Neem ook lekker de tijd voor jezelf, hè?
3: Ga ik zeker doen.
0: Ja, en chocola helpt ook heel erg. Chocola.
3: Ja, dat is dan weer niet goed voor de lijn, hè?
0: Nee, dat is dan wel weer waar. Ja, daar heb je ook wel weer gelijk in. Nou ja, ik ben ook weer een beetje de datefase. Dus ik dacht, nou, ik ga eens weer kijken of ik een nachtportier na kan slaan. Laten we even luisteren hoe dat ging.
4: Goedenavond. Kan ik voor je doen?
0: Hi, goeie avond. Spreek met Judith. Ik denk een half uur geleden bij jullie in het hotel. En ik liep langs de receptie naar buiten. En toen zag ik iemand bij de receptie staan. En ik ben eigenlijk op zoek naar diegene.
4: Ja, ik ben de enige portier momenteel aanwezig. Dus als je iemand hebt gezien, ben ik het. Maar een half uur geleden ben je langsgelopen?
0: Ja, het was ongeveer een half uur geleden. Ik vond diegene er best wel leuk uitzien.
4: Oh, oké. Okay. Had hij bruin haar?
0: Ja, bruin haar en gemiddelde lengte zo'n beetje, denk ik.
4: Ja, dan ben ik dat waarschijnlijk geweest.
0: Ik vond je er leuk uitzien. Je bent helemaal mijn type.
4: Ik heb dit nog nooit meegemaakt, sorry. Ja. Ik weet ook niet helemaal wat je intentie is eigenlijk.
0: Ik dacht gewoon, ik ga gewoon bellen. En mijn vriendin die zei, ja, je moet het gewoon doen. Maakt het uit, fuck it, weet je wel, bel gewoon. Dus ik dacht, ik ga toch even bellen. Ik weet niet of je erop zit te wachten, maar het lijkt je misschien leuk om een keer wat te drinken. Ja, er worden verschillende dingen in de Q-app gezegd. Alice zegt, hij trapt er niet in. Anthony denkt, ja, hij gaat er zeker op in. Jury zegt, tuurlijk wil hij op date. Even kijken. Jacqueline zegt, hij zegt nee. Ja, om eerst even te beginnen, Erik, wat denk jij dat hij gaat zeggen?
2: Ik denk nee.
0: Oh, waarom denk jij nee?
2: Ja, toch professionaliteit, hè?
0: Ah ja, gewoon professioneel. Hij is aan het werk, dus hij moet het wel afslaan eigenlijk.
2: Ja.
0: Oké. En Inge, wat denk jij en waarom?
3: Ja, hij klinkt zo enthousiast. Hij is helemaal, oh, leuk. Ik denk dat hij ja gaat zeggen.
0: Oké, jij denkt dat hij ja gaat zeggen. Nou, ik ben benieuwd. Laten we luisteren. En degene die het goed heeft, die gaat er vandoor met de winst.
1: Versier de nachtportier.
0: Ik weet niet of je erop zit te wachten, maar het lijkt je misschien leuk om een keer wat te drinken.
4: Nou, ja, heel eerlijk gezegd, ik ben wel aan het daten met iemand. Dus het lijkt mij niet helemaal verstandig.
0: Oh, oké. Is het echt al een beetje serieus? Of?
4: Ja, het is wel op zich al een beetje heel erg serieus, ja.
0: Ah, oké. Nee, dan ga ik daar natuurlijk absoluut niet tussen zitten. Nee, oké. Nee, ja, dan houdt het helaas op.
4: Ja, sorry.
0: Ja, Erik, je hebt het hartstikke goed.
2: Yes.
0: Ja. Zo, de Q-prijspakket heb jij in de pocket. Ja, Inge, helaas. Jammer.
3: Ja, helaas. Maak feest dit voor Erik. Leuk.
0: Nou, wat sportief van jou. Ja, heel sportief. Hey, ik wens jullie allebei een heel fijn weekend alvast. En bedankt voor het meedoen.
3: Oké, weg ze nog.
0: Doeg, fijne dag. Doeg. Doei. Zometeen Ed Sheeran. En hij heeft 5 jaar geleden een uitspraak gedaan over iets wat hij absoluut niet wil. En nu heeft hij het. Vertel je zometeen wat het is.

0: away. Of een barbecue en miles away. Ik wil even heel even terug naar 5 jaar geleden. Toen was het 2021. En toen deed Ed Sheeran een uitspraak over het hebben van een sixpack.
1: If I ever see anyone with a sixpack, you know that they're not enjoying all of life's pleasures. I call the little pouch, it's the fun pouch. And when you lose the fun pouch, life just isn't good anymore. So I don't really want a sixpack.
0: Ja, hij zegt dus eigenlijk dat mensen die een sixpack hebben niet genieten van het leven. En hij wil zelf dus ook absoluut geen sixpack. Nou, dan gaan we even naar een half jaar terug, eind 2025. Nou, is iets langer dan een half jaar wel. Toen verscheen Ed Sheeran op de voorpagina van The Men's Health met, jawel, een sixpack. En sindsdien is hij helemaal fitboy. Hij eet heel gezond, hij drinkt nog amper alcohol en hij duikt zelfs de sportschool in als hij op tour gaat, als hij moet optreden. Ja, ik denk dat hij inmiddels nu wel onder andere een eetpack heeft of zo. En dat zeg ik nu dat ik net een Twix naar achter heb gegooid. Ja, je hoort de fitboy. Ed Sheeran hoor je nu met Photograph IQ. Loving can hurt.

Q-Music, Toto en Stop Loving You. Heb je al wat ingeslagen bij de dierenwinkel? Ja, aanstaande zondag is het dierendag. Toch even je huisdiertje in het zonnetje zetten, toch? Ja, nu zit ik aankomend weekend op zondagochtend hier bij Q-Music op dierendag tussen 7 en 9 ochtends. En nu ben ik alvast wat leuke verhalen aan het verzamelen over huisdieren. Dus heb jij toevallig een geinig verhaal over je huisdier? Heb je een gekke anekdote? Heb je ooit iets meegemaakt? Iets waarvan je denkt, oh, dit verhaal komt in één keer in me op nu je dit zegt. Deel het met me met een berichtje in de Q-Music app. En dan ga ik dus allemaal leuke verhalen verzamelen voor zondag, aankomende zondag voor op dierendag. En om in dierentermen te blijven, zometeen een hele grote teddybeer, namelijk Teddy Swims. Die heeft iets aan zijn hoofd laten doen. Nou, ik ben benieuwd of jij er ook aan zou beginnen. Nu eerst Topic. Dit is A Body bij Q-Music.

Temper City bij Q en Self Aware. Ja, muziek van Teddy Swims komt eraan. En ik weet niet of het je is opgevallen, maar hij heeft iets aan zijn hoofd laten doen. En ik ben benieuwd of jij dat ook zou doen, misschien wel. Hij heeft namelijk zijn oorlellen laten oprekken. Ja, hij heeft van die grote ringen heeft hij dan in zijn oorlellen, weet je. Dan kan je eigenlijk zo doorheen kan je daar kijken. Ja, dus zeg maar zo'n heel groot gat. Nou, dan denk je, waarom zou je dat doen? Nou, dat vindt hij een beetje badass. En dat is het ook wel, want het doet ook best wel wat pijn. Ja, en het kost ook heel veel tijd om het steeds een beetje te laten oprekken. Dus je begint klein en dan wordt het steeds groter en groter en groter. En zijn oorlellen zijn nu zo'n 38 millimeter. Ja, ik wilde zeggen liter, maar dat gaat niet goed. 38 millimeter. En dat is zeg maar net zo groot als een middelgrote horloge. Of iets groter wel dan een 2 euro munt. Of een best wel grote cherry tomaat. Nou, ik sla over. Ik ben wel benieuwd of jij dat ook zou doen. Teddy Swims, je hoort hem nu. Ex-Lauren Schijf. Dit is Break Up in Reverse bij Q Music.

0: En een hele goede nacht. Het Cumis nieuws van 2 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. Het is nog steeds niet duidelijk wat de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer heeft veroorzaakt.